0: In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een grote luxe resort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon is dat, van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
1: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
2: It's been too long with this kind of political culture, where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture, where power and greed justify anything.
0: De burgemeester van L'Eglise in de provincie Luxemburg gaat de scoutskampen in zijn gemeente deze zomer misschien annuleren, omdat er in de buurt wolven aanwezig zouden zijn. Het gaat in totaal om zo'n 19 scoutskampen. Eerder deze week werden in een bos nabij L'Eglise zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door één of meer wolven. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest, maar de burgemeester wil geen enkel risico nemen en gaat overleggen met experten.
3: Moi je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
0: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de achtste finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1, een verslag van Tom Boudeweel.
4: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn zevende doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
0: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
5: Studio Brussel. Point Summer.
6: Dit is Studio Brussel.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers krijgen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. Maar de ontruiming verloopt vrij chaotisch, vertelt correspondent Thomas de Grave.
2: Wel vrij veel chaos en verwarring op dit moment. De politie heeft hier een linie gevormd om mensen met redelijk wat machtsvertoon van het terrein weg te leiden. Veel mensen weigeren om te vertrekken omdat ze niet geloven dat het onweer zo ernstig zal zijn. Er is heel veel verwarring, want heel veel mensen weten ook niet of dit evenement nu uitgesteld is of helemaal afgelast is. En ook over het vuurwerk, dat het grootste vuurwerk moest worden in de geschiedenis van de wereld. Wel, ook daarover is er nu twijfel of dat wel zal plaatsvinden. Dus een heel erg chaotische en misschien zelfs ontgoochelende 250ste verjaardag van Amerika hier in de Amerikaanse hoofdstad.
1: Het weer blijft roet in het eten gooien tijdens de feestelijkheden. Eerder werd in Washington namelijk ook al de geplande onafhankelijkheidsparade geannuleerd vanwege de hitte. De bosbrand die vrijdag uitbrak nabij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is deels onder controle. Dat meldt de lokale overheid. De brandweer hoopt de brand deze nacht nog volledig onder controle te krijgen. Er zou intussen ook een verdachte opgepakt zijn die mogelijk de brand veroorzaakte. Volgens Spaanse media zou het gaan om een arbeider die een slijpschijf gebruikte in een verboden zone. Bij de bosbrand in Spanje is zo'n 2300 hectare natuur verwoest. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn de voorbije avond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de regering. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. Aanvankelijk ging het om protestacties tegen de bouw van een groot luxresort in een beschermd natuurgebied. Dat zou meegefinancierd worden door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Maar de actievoerders viseren nu ook de Albanese premier en zijn regering. Ze beschuldigen hem van corruptie en eisen dat hij aftreedt.
3: Everything in Albania can be reason, everything can be possible through corruption, and we don't want that anymore. We want a better future.
4: It's been too long with this kind of political culture, where the prime minister and the political parties of this country think they can do anything. I'm here because I want an end to this Machiavellian political culture, where power and greed justify anything.
1: En op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
5: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En dan nog het weer, vannacht overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
1: Studio Brussel, live.

0: Studio Brussel.
1: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen.
2: Cowboy.
1: Als u uw burgerservice nummer

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Rond deze tijd zou de National Mall weer geopend worden voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspektakel zouden nadien ook kunnen doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In Venezuela is het dodental na de dubbele aardbeving van anderhalve week geleden bijgesteld tot bijna 3000. Er zijn intussen ook bijna 16.600 gewonden geteld. Volgens de Verenigde Naties zijn nog ongeveer 50.000 mensen vermist. Er wordt nog steeds naar hen gezocht, maar de hoop om ze nog levend terug te vinden is heel klein. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 1-0 of 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon in nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In de Amerikaanse hoofdstad Washington is de National Mall geëvacueerd. Het park waar een groot evenement wordt georganiseerd voor de 250ste verjaardag van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Bezoekers kregen het advies om te gaan schuilen voor hevig stormweer. De ontruiming verliep vrij chaotisch. De politie moest onder meer ingezet worden om de bezoekers weg te sturen. Intussen is die National Mall weer geopend voor het publiek. De toespraak van de Amerikaanse president Trump en een groot vuurwerkspectakel zullen nadien ook doorgaan. Het weer gooide eerder ook al roet in het eten van de feestelijkheden. Zo werd in Washington de voorbije dag of gisteren ook een grote parade geannuleerd vanwege de hitte. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe natuurbrand. Het vuur verspreidde zich in enkele uren over een gebied van meer dan 400 hectare. Honderden brandweerlui zijn ingezet, maar het blussen verloopt moeizaam, omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk gebied. In het zuiden van Frankrijk braken eerder ook al verschillende andere bosbranden uit. En ook Spanje en Portugal worden geteisterd door natuurbranden. Op het WK voetbal heeft Frankrijk de 8e finale tegen Paraguay gewonnen. Het werd 0-1. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko, toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
1: En na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Nederland op verschillende plaatsen rellen uitgebroken. Zo werden in Den Haag 29 mensen opgepakt. De politie zette daar het waterkanon ook in, nadat agenten werden bekogeld met eieren en vuurwerk. Ook in Rotterdam en Utrecht waren er rellen. Ook daar werd de politie bestookt met zwaar vuurwerk en bekogeld met eieren. De overwinning van Marokko werd ook in ons land gevierd, onder meer in Brussel en Antwerpen, maar zonder grote incidenten daar. En dan nog het weer. Het blijft overwegend droog. Lokaal is er kans op wat regen bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend afwisselend de zon en de wolken met kans op een bui en temperaturen dan tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde. De National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. Er werd politie ingezet om bezoekers weg te sturen. Na enkele uren mocht iedereen weer het park in en daar heeft president Trump intussen zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier, dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was Trump vastbesloten om op Onafhankelijkheidsdag 4 juli zelf te spreken en niet enkele dagen later.
2: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, "Don't worry about it, sir. We can do it maybe next week." I said, "It doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else."
1: De burgemeester van L'Église in de provincie Luxemburg gaat mogelijk scoutskampen in zijn gemeente annuleren. Gisterochtend zijn in een bos in de buurt zo'n 20 schapen doodgebeten, wellicht door 1 of meerdere wolven. Er zijn de komende weken 19 kampen gepland in L'Église. De burgemeester gaat overleggen met experts, want hij wil geen enkel risico nemen voor de veiligheid van de kinderen.
3: Moi, je vais demander aux spécialistes d'avoir quand même certaines certitudes. Si on ne peut pas me certifier qu'à un moment donné les enfants ne prennent aucun risque, il se pourrait en effet que je décide d'annuler certains camps.
1: Sinds de terugkeer van de wolf in ons land is er nog geen enkele aanval op mensen geweest. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractortreffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, zegt Bruno Copin van het parket.
4: Tijdens een kolonne van tractoren heeft er zich een ongeval voorgedaan waarbij 1 persoon is komen te overlijden. Het gaat om een 62-jarige man uit Deelze-Stokkum. Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal proberen na te gaan wat de oorzaak is.
1: Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, met een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. De overwinning van Marokko werd in Brussel en Antwerpen uitbundig gevierd gisteravond. In Nederland braken er rellen uit in Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Het weer, zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden vandaag. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en zeer warm met maxima rond of boven de 30 graden.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen. Het zit verzekerd.

0: geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussel.
3: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Washington DC heeft president Trump zijn speech voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten gegeven. Die duurde zo'n 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Trump sprak vol lof over de geschiedenis van de VS, maar had het ook over de dreiging van het communisme, een onrechtstreekse sneer naar socialistische democraten. Hij noemde communisme een kanker die je snel moet weghalen.
4: Communisme is een loser en het zal altijd zijn. The communist system is the opposite of the American system, and the communist system has never worked. It's like a cancer. You gotta cut it out. You gotta cut it out fast.
3: De toespraak van Trump werd urenlang uitgesteld omdat er onweer dreigde, maar kon uiteindelijk toch doorgaan. Daarna was er ook nog een vuurwerkshow en volgens Trump zou dat de grootste ooit in de wereld worden. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En die is uitgedraaid op een vechtpartij. De autobestuurder raakte zwaar gewond en de 2 voetgangers zijn opgepakt. In Voeren in Limburg is gisteren een dode gevallen bij een tractor treffen. Het is de bestuurder van een van de tractoren. De hulpdiensten hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Op het WK voetbal heeft Frankrijk Paraguay verslagen met 0-1, een penalty van Mbappé. Eerder op de avond versloeg Marokko Canada met 0-3 en daarmee ligt het eerste gastland uit het toernooi. In de kwartfinale speelt Marokko tegen Frankrijk. In Brussel en Antwerpen is de overwinning van Marokko uitbundig gevierd gisteravond. De overwinning was verdiend en Marokko is klaar voor de finale, zeggen de supporters.
5: Une victoire amplement méritée. En tout cas, je pense qu'on est prêt pour passer à la finale. Voilà, si on arrive à la finale, je pense qu'on a toutes les armes pour la gagner, cette Coupe du Monde. Je pense que le ciel est là, ses limites. On peut le faire, on peut le faire.
3: In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. En in de Ronde van Frankrijk vertrekt de Deen Jonas Vingegaard straks in de gele leiderstrui. Vingegaard won met zijn team Visma Lease Bike de openingsetappe. Hij heeft in het klassement nu al 12 seconden voorsprong op Tadej Pogacar, die 3e is. Remco Evenepoel verloor 19 seconden en is 5e. Maar hij is niet ontevreden.
6: Ik heb gewoon mijn ding gedaan in de finale. Maxime heeft me nog goed afgezet in de laatste kilometer. En ja, we hebben het resultaat gereden dat we gehoopt hadden, denk ik. Ik denk niet dat het veel sneller kon, dus we hebben ons best gedaan.
3: Zon en wolken met kans op een lokale bui, vooral in het oosten en noordoosten. Maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Het is bijna zover.
8: How do we feel, Belgium?
9: Rockwerchter.
10: Make some noise out there.
7: Mis niets van Rockwerchter live.
8: Are we ready?
9: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
7: De festivalzender.
9: Studio Brussel.
7: De tijdloze.
9: Andries Beggers.
11: Goedemorgen. Het is de perfecte temperatuur om het raam al een beetje open te zetten en te genieten van goede muziek zoals deze Don't You Want Me van de Human League.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: fantastische Aretha Franklin en You Make Me Feel Like a Natural Woman.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Goedemorgen, het is vandaag de laatste dag van Rock Werchter, daar waarover straks meer. Maar ook de Ronde van Frankrijk is gisteren van start gegaan met een ploegentijdrit in Barcelona. En de wedstrijd werd gewonnen door Jonas Vingegaard en zijn team Visma Leasebike. En hij staat dus eerste in het klassement en heeft ook al 12 seconden voorsprong op zijn directe concurrent Tadej Pogacar. En onze Remco Evenepoel was tevreden, want hij staat op de vijfde plek. En de tweede etappe vandaag komen de renners trouwens ook weer aan in Barcelona. Het zijn dus fijne weken voor de wielerfans. En daar hoort dus ook een toepasselijk nummer bij. Queen en Bicycle Race.
1: De tijdloze.
2: Studio Brussel. Bicycle.

0: Een grote hit zo half jaren 90 ademt ook dat tijdperk uit. Je herinnert je misschien nog wel die Dangerous Minds film met Michelle Pfeiffer als lerares voor die lastige klas. En deze song was toen de titeltrack. En voor de volgende song gaan we zelfs nog 10 jaar eerder terug in de tijd.
1: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Studio Brussel.

0: Allee, bro. Uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.

0: waren fantastisch, of toch zeer goed afgelopen zondag in de AFAS Dome. De opener toen van de set en ook de opener van het heerlijke Appetite for Destruction album. Het is ook de laatste dag van Rock Werchter. En dat wil zeggen dat we dus al enkele dagen hebben kunnen genieten van geweldige concerten. Hier bij Studio Brussel gaan we ook elke dag om 12 uur live naar Rock Werchter. Dat gaat vandaag ook zo zijn. En sinds dit jaar kan je al die concerten ook allemaal streamen. Gewoon via VRT Max, waardoor je dus niks hoeft te missen. Je beslist zelf of je naar de Mainstage, de Barn, Club C of Nest wil kijken op VRT Max. En ook de collega's van Canvas doen mee. En vandaag dus de laatste zondag. En dat belooft dus ook een zeer goede te worden, want de line-up is erg straf. Denk maar aan bands als Rise Against, A Perfect Circle, Dress Like Boys, ook David Byrne, Paul Kalkbrenner en zelfs Psychonaut van onze collega Thomas Michiels is erbij, The Cure en ook deze artiest Moby. Ditmaal hier al met Jacob Lusk en Natural Blues.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze

Moloko en The Time Is Now. En nu gaan we terug naar dat geweldige debuutalbum Worst Case Scenario van Deus en Hotel Lounge.

Deus en Hotel Lounge. Ze staan op 10 juli trouwens ook op Rock Zottegem. En we houden het Belgisch, want dit is Belgische punkrock royalty. 2 minuten en 29 seconden hard gaan met de Kids en Fascist Cops.

0: Medi-Market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Sam Bettens bracht in mei van dit jaar trouwens ook een Sam-version uit van deze Bell Pop Classic Not an Addict van Case Choice.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Het is vandaag de laatste dag van Rock Werchter. En als je niet bij kon zijn, voor welke reden dan ook. Niet alleen dankzij Studio Brussel kan je echt niks missen. Want wij gaan elke dag om 12 uur live naar het festivalpark Rock Werchter. Maar ook via VRT Max kan je eigenlijk alles terugbekijken en ook live volgen. Van alle shows van op de mainstage, de Barnclub C en ook Nest. En deze band die stond gisteravond in de barn. Het legendarische Pixies. Weinig introductie denk ik nog nodig. Het schijnt een geweldig goed concert geweest te zijn. Maar je kan het dus ook gewoon terugstreamen via VRT Max. En ik geef je nu al een voorsmaakje. En het schijnt een van de vele hoogtepunten geweest te zijn in een set. Luister maar naar Pixies en Where's My Mind live van op Rock Werchter gisteravond.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Kippenvel met Pixies. Where's My Mind live van op Rock Werchter. Hoe het gisteravond klonk. En je kan dus heel dat concert dus gewoon ook live terugbekijken via VRT Max. En dit, dit instituut hoeft ook weinig introductie. Dire Straits en Walk of Life.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Shit, hè.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.
5: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
9: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
10: Kom ook koken.
11: Wat wordt het vandaag?
9: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Oh, dat is een makkie.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: Het is 8 uur. VRT Nieuws met Charlotte Krul.
15: Frankrijk en Marokko gaan door op het WK voetbal. Ze hebben elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. En Tom Boudeweel vat het samen voor ons.
16: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden. Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
15: Bij ons is vooral in Brussel en Antwerpen de overwinning van Marokko uitbundig gevierd. In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuurwerk. In Turnhout in de Antwerpse Kempen is iemand in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na verkeersagressie. Volgens het parket ontstond er een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En daarna ontstond een vechtpartij. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt, de 2 voetgangers zijn opgepakt. Federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je de dokter van wacht kan bellen, overnemen van zijn collega van Binnenlandse Zaken, Quentin. Quentin is bevoegd voor de werking van de noodcentrale, maar door het langdurende personeelstekort lopen de wachttijden daar heel hoog op. Tijdens de hittegolf vorige week liepen de wachttijden op tot 25 minuten. Binnenlandse Zaken kreeg al extra geld en personeel voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broeke geen verbetering. En in Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld, omdat er onweer dreigde. Het park The National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. De politie moest bezoekers wegsturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump dan zijn speech gegeven. Die duurde 3 kwartier en dat is korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was hij vast besloten om op onafhankelijkheidsdag de 4th of July te spreken en zeker niet enkele dagen later.
17: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. We want July 4th. We're not looking for July something else.
15: Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maximaal tot 27 graden. De komende dagen brede opklaringen, nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en tot

0: mis niets van Rock Werchter Live.
1: Are we ready?
2: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Studio Brussel.
0: De tijdloze.
2: Andries Beggers.
3: Hopelijk wat tijd voor een gezellig ontbijt deze ochtend. Ik zorg wel voor de goede muziek. The Smith, there's a light that never goes out. Goedemorgen.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

The Smith and There's a Light That Never Goes Out. Op oudjaarsavond staat Morrissey trouwens in Forst Nationaal nieuwjaar vieren met de modder. Het gaat echt gebeuren. Hij gaat ook echt aftellen. Dat is denk ik het meest hallucinante denk ik, van heel die avond. En dit is Depeche Mode en People Are People.

People are people van Depeche Mode. En deze dagen is het ook Gent, Gent Jazz liever. Tussen 2 en 18 juli kan je naar de Bijlokus zitten in Gent. En kan je daar ja, fantastische artiesten zien. En vandaag vinden we daar bijvoorbeeld Alabama Shakes, Fatoumata Diawara, 50 Foot Combo, Bruno Berlet, Space Quartet, Rio Costa en ook deze man, Admiral Freebie. Hij speelt daar straks. En daarom met veel plezier deze nog eens, Oh Darkness.

0: Heerlijke groove in deep en last night a DJ saved my life. En zo dadelijk R.E.M. op zijn allerdonkerst, maar ook allerschoonst.
1: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
3: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij
4: Zalando. Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
5: Studio Brussel.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat...

0: R.E.M. and Everybody Hurts.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En voor de volgende song gaan we terug naar de zomer van 2002. Brazilië werd toen wereldkampioen door Duitsland te verslaan in de finale. Dat zal in ieder geval al niet meer kunnen gebeuren op dit WK. Maar ook Nederlandse politicus Pim Fortuyn werd dat jaar vermoord. En het was ook het eerste jaar dat de euro effectief in gebruik kwam met munten. In ons eigen land was er op 22 juli trouwens een zware aardbeving met een kracht van 5 op de schaal van Richter. Toen vooral in oostelijk België, maar het werd eigenlijk in heel het land gevoeld. En muzikaal brachten de Red Hot Chili Peppers die zomer van 2002 ook hun achtste album uit. By the way,

0: album dat werd opgenomen met de klassieke line-up. En daarmee bedoelen we natuurlijk Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith en ook gitarist John Frusciante. De cultman John Frusciante, en dat hoor je ook. Het is een beetje minder funk, maar wat meer melancholie. Dus daarom Red Hot Chili Peppers en By The Way.
1: Studio Brussel. De tijdloze.

Luc van Akker en Zana. De collega's van Radio 1 interviewden Luc een jaar of vier geleden voor wat Classic Stories. En hij zei toen, ik heb Zana ingezongen aan Heel Zware Nacht. Je kan trouwens heel dat fijne interview terugbeluisteren via VRT Max. En voor de beginnende gitaristen is dit een perfect nummer om je D en G akkoorden te leren en ze snel en zuiver te leren pakken. Voor de rest van de wereld is dit een topschuif. The Clash.

0: Uit een tijd dat sommigen onder ons brede broeken en snowboardkledij aan hadden, de Duitsers van Guano Apes en Open Your Eyes.
1: Motorpech en Nies.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Hello, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Zelfs Clément Peres heeft deze Belpop Classic ooit onder handen genomen. En als Clément Peres je onder handen neemt, dan mag je dat toch nog steeds als een mooi compliment beschouwen. Nacht und Nebel en Beats of Love.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Het is dag 5 van Werchter en vandaag is het ook weer een mooi programma daar. Rise Against a Perfect Circle. Dressed Like Boys, David Byrne, Paul Kalkbrenner, Psychonaut en Moby. En naast de uitzending bij ons gaan we dit jaar ook nog een stapje verder. Want elke dag vanaf 12 uur kan je alles live volgen. Uiteraard op Studio Brussel, maar ook op VRT Max en op VRT Canvas. Je kan dus volledige concerten volgen van op de Mainstage, The Barn, Club C en Nest. En je kan ook dingen terugkijken. En de volgende song die hier klaar staat is van de Pixies. Want die hebben gisteravond een prachtige show gegeven in The Barn. Heel die show kan je terugkijken via VRT Max. Maar ik neem je nu al graag even mee naar gisteravond. Naar die Barn die heel hard genoot. Van Here Comes Your Man. Live van op Rock Werchter. Dit zijn Pixies.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Pixies met Here Comes Your Man. Live van op Rock Werchter gisteravond. En heel het concert is trouwens terug te bekijken via VRT Max. En deze levende legende maakte een paar jaar geleden nog een uitstekende passage in de AFAS Dome. Sir Elton John en I'm

Amy Winehouse en Stronger Than Me. En er komen heel wat mooie berichten binnen over mensen die op Rock Werchter zaten. Zoals Luc die stuurt: wat was dat gisteren met 21 Pilots? Was aan het samen tussen Mbappé en Werchter. Maar ik heb gelukkig het juiste kanaal gekozen. Geweldig concert. Pink Floyd en Money. Money.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Rock Werchter live. Het hele weekend bij Studio Brussel op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
0: De festivalzender. Powered by KBC. Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
2: We found you.
0: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
6: Het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
6: Met Charlotte Krul.
7: Frankrijk en Marokko gaan door op het WK voetbal. Ze hebben elk hun 8e finale gewonnen. Frankrijk won van Paraguay met 0-1, Marokko met 0-3 van Canada. Tom Boudeweel vat het samen voor ons.
8: Topfavoriet Frankrijk had het niet makkelijk met een stevig Paraguay dat regelmatig op en over het randje ging. Vooral Kylian Mbappé werd meermaals geviseerd, maar net hij maakte het verschil. Halverwege de tweede helft een benutte penalty, zijn 7e doelpunt op dit WK, evenveel als Messi. En zo krijgen we volgende donderdag in de kwartfinale een heruitgave van de halve finale van 4 jaar geleden, Frankrijk tegen Marokko. Toch wel een duel om naar uit te kijken. Marokko had het een helft moeilijk met Canada, maar na de openingsgoal, meteen na de pauze, brak de weerstand van Canada en werd het nog 3-0. Met Canada verdwijnt het eerste gastland uit het toernooi.
7: Bij ons is vooral in Brussel en Antwerpen de overwinning van Marokko uitbundig gevierd. In verschillende steden in Nederland braken na de match rellen uit. In Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd de politie bekogeld met eieren en vuur. Federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil het nummer 1733, waarmee je de dokter van wacht kan bellen, overnemen. Van zijn collega van Binnenlandse Zaken Quentin. Die is bevoegd voor de werking van de noodcentrale, maar door het langdurende personeelstekort lopen de wachttijden daar hoog op. Tijdens de hittegolf vorige week moesten bellers tot 25 minuten wachten vooraleer ze geholpen konden worden. Binnenlandse Zaken kreeg al extra geld en personeel voor de noodcentrales, maar dat bracht volgens Van den Broeke geen verbetering. In Washington is een groot evenement voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten urenlang uitgesteld, omdat er onweer dreigde. Het park de National Mall werd ontruimd en dat verliep chaotisch. De politie moest bezoekers wegsturen. Na enkele uren mocht iedereen weer in het park en daar heeft president Trump dan 3 kwartier gespeeched, korter dan verwacht. Ondanks de stormdreiging was hij vast besloten om Onafhankelijkheidsdag, de 4th of July, te spreken en zeker niet enkele dagen later.
9: Tonight we come together for one of the most joyous and glorious milestones of all time, the 250th anniversary. One of my very brilliant people backstage said, don't worry about it, sir, we can do it maybe next week. I said, it doesn't work next week. We want July 4th, we're not looking for July something else.
7: En er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich snel, 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd in de zaak. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is nieuwe brand uitgebroken. Bijna 600 brandweermensen zijn er aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en maxima rond of boven de 30 graden.
1: Het is bijna zover.
10: How do we feel, Belgium?
0: Rock Werchter.
10: Make some noise out there!
1: Mis niets van Rock Werchter live.
10: Are we ready?
0: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
4: Brussel.
1: De tijdloze.
4: Andries Beggers.
11: We staan aan het begin van hopelijk twee fijne zomermaanden. Dus laat september nog maar even uitblijven. Of het moest deze van Earth, Wind & Fire zijn. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Earth, Wind and Fire en September. Een Oasis in Morning Glory nu. Ik hoop dat je een fijne zondagmorgen hebt. Dan gaat Morning Glory wel over iets anders, maar dit terzijde.

0: Roxy Music en Love is the Drug.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En voor veel mensen is de festivalzomer de mooiste tijd van het jaar. Want er zijn er overal zoveel goede liveconcerten mee te pikken. En om dat gevoel hier in de studio te krijgen, hebben we de festivalroulette. En als je daaraan draait, dan krijg je een live nummer cadeau. Dus ik zou zeggen, doe mee.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Red Zebra en Can't Live in a Living Room. En als je straks wil meedoen met onze festivalroulette, stuur dan nu festivalroulette naar de Studio Brussel app. En wie weet, bel ik je dan zo dadelijk wel op. En zo dadelijk ook Old Dirty Bastard en Kelis.
1: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.

0: In maart dit jaar gaf de Wu-Tang Clan nog een waardig afscheidsconcert in Brussel. Old Dirty Bastard was er wegens voor de hand liggende reden niet bij. Hij overleed in 2004, maar zijn zoon was er wel bij en zong alle partijen. En kan je zeggen, genetica is een raar beestje. Twee druppels, dat is alles wat ik zeg. Old Dirty Bastard en Kelis, Got Your Money.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Het is vandaag dag 5 van Rock Werchter. Ik was er vrijdag zelf. En of het nu goed of slecht weer is, niks is zo uniek als op een festival zitten. Beetje drinken, met de vrienden hangen en genieten van al die artiesten. En om dat gevoel hier ook op de radio een beetje door te geven, is het tijd voor onze festivalroulette, waarbij iemand een live nummer cadeau mag kiezen. En Marianne is zo iemand die mag gaan draaien. Goedemorgen, Marianne.
3: Goedemorgen.
0: Marianne, ben jij een festivalganger?
3: Ja, vroeger veel, nu een beetje minder. Dat is leeftijdsgebonden, maar mijn kinderen ondertussen wel. Dus, en vandaag ook. Ik sta klaar om te vertrekken naar Werchter.
0: Nee, echt?
3: Ja.
0: Dus na deze telefoon gaan jullie het klaarmaken en dan is het op weg.
3: Ja, mijn zoon en zijn vriendin zitten er al en ik ga vandaag aansluiten.
0: En is er een specifieke artiest die je wil zien?
3: Ja, absoluut, voor The Cure.
0: Dat begrijp ik.
3: Zonder twijfel, dat is mijn jeugd.
0: Ja, wel, ik denk dat we ongeveer dezelfde leeftijd hebben, waar er verder ook niks mis mee is. Je weet, The Cure, dan ben je even bezig. Hij speelt lang, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Ik hoor...
3: Voor mij altijd te kort, maar goed.
0: Weet je nog wat je eerste festival was, Marianne?
3: Oh, dat moet eind jaren 80 geweest zijn. 86, 87, ook een festival waar The Cure stond. Dat was mijn allereerste Werchter.
0: Ben jij een grote Cure-fan, een grote New Wave-fan?
3: Ja, absoluut.
0: Wel, dan wens ik je sowieso nu al veel plezier voor straks. Maar we gaan natuurlijk onze festivalroulette doen. De regels zijn simpel. Je mag 1, 2 of maximum 3 keer draaien. En je bepaalt welke keuze je wil horen. Kortom, het lot van de festivalroulette is in jouw handen, Marianne.
3: Yes.
0: Ben je klaar?
3: Ja.
0: Oké, gaan we een eerste keer draaien.

0: Geef die maar. Het is goed.
1: Echt? Wel,
0: ja, ik ga daarvoor.
1: Dat is fijn. Ja, ik had op een of andere manier verwacht dat je ging doordraaien.
0: Oké.
1: Nee, nee, je moet niet. Nee. De regels zijn de regels. We gaan Crisip doen. Ja, het is een geweldig festivalnummer ook, hè? I Would Stay.
0: Ja, absoluut.
1: Ze zijn trouwens ook nog altijd bezig, Crisip. Maar ik herinner me zeker ook een jaar of 20 geleden dat ze echt, toen ze opkwam met dit nummer, was ongelooflijk, hè?
0: Ja, zeker. Mega.
1: Wel, Marianne, ik wens jou sowieso een fantastische dag op Werchter. Ik hoop dat de Cure geweldig gaat zijn. Ik twijfel er niet aan. En veel groeten ook aan de rest van die auto waar je mee gaat. En de kinderen. En maak er een fijne dag dan van.
0: Ja, super.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Dag Marianne. We luisteren naar Crisip en I Would Stay Live.
2: Studio Brussel. De tijdloze. If this is true, I thought

David Bowie en het iconische Ziggy Stardust. En Damon Albarn stond gisteren nog bijzonder goed gemutst op de mainstage van Rock Werchter met de Gorillaz. Veel coole gastzangers ook in die show. En natuurlijk de hits. Maar dat je de man niet moet leren om hits te schrijven, dat bewijst hij uiteraard al jaren met zijn tussenhaakjes andere band Blur. Dit is Girls and Boys.

0: Vorig jaar een mooie comeback gemaakt, deze Lily Allen. Maar deze song blijft ook een dikke hit. Fuck You. En zo dadelijk ook iemand met veel hits. Donna Summer.
1: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech.
5: Wat?
6: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
5: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
10: Studio Brussel.

Donna Summer en I Feel Love. En een van de misschien wel beste feel-good stories van deze zomer was toch wel, denk ik, de tributeband Bulls on Parade. Die mochten last minute invallen op Graspop Metal Meeting omdat Tom Morello plots moest afzeggen. Dus ja, als je heel je leven lang dat is je favoriete bandje speelt in de beste tributeband van Rage Against the Machine en dan mag je invallen op dat grote podium van Graspop. Ze hebben dat heel goed gedaan toen op Graspop Metal Meeting. Rage Against the Machine.

0: Rage Against the Machine en Bomb Track. En straks vanaf 12 uur gaan we live naar Rock Werchter hier bij Studio Brussel. Maar nu veel plezier met collega Rick De Bruyker, die een gloednieuw programma heeft deze zomer. Voyage, voyage. Elke zondag tussen 10 en 12 waarin hij op een muzikale reis gaat doorheen een land. En vandaag is dat Portugal. En een van zijn gidsen is Blue Samu, want die komt ook langs. Maar eerst T-Symatic en Willy Willy.
1: De tijdloze Studio
2: Brussel. Life is music.

0: Zottegem. Van 10 tot en met 12 juli in Zottegem. Met onder andere Snow Patrol, OMD, Kraftwerk, Stone, Deus, Rosie Stewart, Steel Panther, Sylvie Kreusch, Channel Zero en Pommelien Thijs. Tickets en info? rock-zottegem.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.
4: Helemaal.
5: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
6: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 10 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Met Charlotte Krul.
10: Een persoon is kritiek na verkeersagressie. Het incident gebeurde gisteravond in Turnhout in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket ontstond er ruzie tussen de inzittenden van een auto en twee voetgangers. En daarna begonnen ze te vechten. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De twee voetgangers zijn opgepakt. Het Vlaams departement Omgeving gaat al maar meer in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor zijn vergunning geven. En het kan dus niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
11: Het vreemde daaraan is dus dat het louter een advies is en de gemeente dus een beslissing neemt, maar dus vervolgens de adviesinstanties of overheden, die ministeries, in beroep gaan bij een hoger niveau en zelfs naar een rechtbank stappen als ook het hoger niveau uiteindelijk zijn advies niet volgt. Ja, dat is natuurlijk lof der zotheid en dat zou moeten stoppen.
10: Er is een bosbrand uitgebroken in de buurt van Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland. Het vuur verspreidt zich heel snel. 3 kleine dorpen zijn geëvacueerd. De politie heeft een man van 76 gearresteerd in de zaak. Ook in de Pyreneeën in Frankrijk is nieuwe brand uitgebroken. Bijna 600 brandweermensen zijn daar aan het blussen. En ook in Spanje en Portugal woeden nog altijd zware bosbranden. En in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn honderdduizenden mensen samengekomen om te bidden voor de gedode religieuze leider Ali Khamenei. De gebeden zijn deel van de uitgebreide uitvaartplechtigheden die zullen duren tot Khamenei donderdag begraven wordt. De grote afwezige is Mojtaba Khamenei, de zoon die hem opvolgt. Hij raakte zwaar gewond bij hetzelfde bombardement waarbij zijn vader gedood werd door de VS en Israël eind februari. Hij is sindsdien nog niet in het openbaar gezien. Zon en wolken met kans op een plaatselijke bui, maximaal tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen, nog iets warmer. Vanaf donderdag zonnig en rond of boven de 30 graden.
12: Het is bijna zover.
13: How do we feel, Belgium?
14: Rockwerchter.
15: Make some noise out there.
12: Mis niets van Rockwerchter Live.
13: Are we ready?
14: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
12: De festivalzender.
14: Studio Brussel.
16: Responsabiliteit.
17: Voyage.
14: Rick de Bruiker.
8: Ja, het is ongelooflijk, maar we hebben een hele platenkast kunnen inchecken in de handbagage. En we trekken richting Portugal samen met Blue Samu.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Au en Talvez. Het is zondag, hè? En je hoort het eigenlijk al bij Au. En ik moet ook toegeven, als ik echt mijn best had gedaan, dan had ik mijn Duolingo er beter wat bij gehaald de afgelopen weken. Want we trekken elke zondag op Studio Brussel op reis. Ja, want de beste muziek, ik ga daar eerlijk over zijn, die ben ik vaak eigenlijk al op reis tegengekomen. Maar gezien de VRT mijn vakantiedagen niet goedkeurt en dat we misschien ook deze zomer zonder die vervuilende vluchten en zonder het kapitaal van Airbnb moeten doen, ga ik hier elke zondag tussen 10 en 12, 2 uur lang, op zoek naar muziek uit één bepaald land. En deze week, vandaag, is dat het land van de Fado. Het land ook van de Peixe. Ik ben aan het proberen hier zo Portugees te praten. Je hebt het misschien door. De Pastéis, die zijn er ook. En uiteraard ook het land van... Dan moet je daar roepen, denk ik. Zoiets. Ik heb geen idee, maar we gaan het allemaal te weten komen straks. Want we trekken de komende 2 uur richting Portugal. Ik doe dat trouwens niet alleen. Zometeen is Blue Samu erbij om haar favorietjes en goedkeurs te delen met mij. Maar trouwens, als je luistert, ik ben ook meer dan benieuwd naar jouw playlist. Stel, je bent recent in Portugal geweest bijvoorbeeld en je hebt daar muziek ontdekt, of je luistert van onder een kurkboom in Portugal op dit eigenste moment en je wil een lokaal nummer delen, please, obrigado, por favor, ga ervoor, stuur mijn nummers door in de app van Studio Brussel. Het is heel fijn om nieuwe dingen te ontdekken. Ik hoop ook dat jij dingen gaat ontdekken, en omdat jouw kennis van Portugal misschien ook niet verder gaat dan Ronaldo doet, dan kunnen we misschien ook beginnen bij deze. Die staat op de soundtrack van FIFA 2016, toen Cristiano Ronaldo nog de tweede beste was in de game daar. En deze track toch ook minstens in de top 10 stond. Dit is Ex-Wife en Moving Up. Wat is jouw favoriet uit Portugal? Laat het maar weten. En straks zit Blue Samu er dus bij met haar favorietjes. Dus stuur maar door.

0: Moving up the ex-wife is daar zo weer. Studio Bruxelles.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
1: Rick de
3: Bruiker. Ja, je hebt het al gehoord. Ik zou het niet kunnen, Blue Samu. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik echt totaal geen Portugese taalknobbel heb zitten. Goedemorgen, dag Blue Samu.
0: Hallo.
3: Nou, hoe gaat het met jou?
0: Gaat goed, ben blij om er te zijn.
3: Ja, we gaan 2 uur lang radio maken samen. En we gaan vooral op zoek gaan naar Portugese nummers samen. Wat is het eerste wat bij jou opkomt als ik Portugal gooi richting jou?
0: Dat is misschien raar wat ik ga zeggen, maar er is zo een geur dat specifiek enkel in de town is waar dat ik ben opgegroeid als kind. Of tenminste denk ik dat er een geur is. En dat is zo een mixture of forest en een beetje heet hout, maar toch zo een beetje freshness van de bladen.
3: Okay.
0: Dus als ik aan Portugal denk, dan denk ik aan die geur.
3: Aan een geur, de geur van het bos dat in de buurt is. Want
0: ja.
3: Hoe moet ik mij het dorp waar je bent opgegroeid voorstellen?
0: Het is zo, we hebben een keigrote fabriek en dan hebben we zo een heel groot bos die daar eigenlijk vroeger een beetje rondging, maar nu ook al heel veel bos is verloren.
3: Mm-hmm.
0: En dan een beetje zo, like a tiny hill, kleine heuvel, bos, ene grote fabriek en dan Little Town.
3: Little Town, waar jij, het is in de buurt van Portugal, hè, noorden van Portugal, jij bent opgegroeid. Wat voor muziek of welke klanken waren daar te horen? Want daar gaan we het natuurlijk over hebben.
0: Dat is kei raar, want we hebben zo, als je zo op terras zit, op een cafeetje bij mij, dan kun je echt een berg zien en ik zou denken dat we naar kei poëtische of zo ethereal muziek luisteren. Ja. In mijn dorp wordt er exclusively geluisterd naar metal, funk en hard rock. Like anything that goes...
3: Wow.
0: En ik weet niet waarom. Ik kan het niet uitleggen. Maar ik weet wel dat als je naar een bar gaat in Portugal, of tenminste in mijn town, dan is meestal wat erop staat hard rock of metal of punk.
3: Oké, ja, we kennen jou al van vroeger, van meer rap dat jij deed. R&B sound, ondertussen ook wel meer gitaar, wat er een bass invloed. Maar het gekke is, heel veel luisteraars denk ik, die nu luisteren, die kunnen geen woord Portugees, maar die appreciëren als een, toch wel dat Portugees. Want er is een nummer dat vaak op Studio Brussel passeert, dat is jij met Glint, waarin jij ook in het Portugees zingt. En misschien is dit het moment om even op te klaren over wat gaat het eigenlijk waar jij zingt.
0: Wel, Glint heeft... Allee, hij zegt dat hij sorry is, maar niet sorry is.
3: Ja.
0: Dus ik heb een beetje ook voor mij dat genomen. En een beetje gezegd van... Het spijt mij dat ik ben, maar het spijt mij ook niet. En ik ben het een beetje beu om sorry te zeggen. En ik zal altijd sorry zeggen.
3: Wow.
0: Moest je het niet leuk vinden om mij als mijn geheel te pakken. En zo'n beetje poëtisch met zo wat bloemetjes erin.
3: De kans is echt heel groot dat wij verliefd gaan worden op de Portugese taal deze komende 2 uur. Ik ga je trouwens niet enkel als goedkope tolk gebruiken. Niet zorgen, je gaat ook jouw favorietjes en jouw verhalen mogen delen. Laten we beginnen met jouw verhaal hier in het nummer van Glint bij So Sorry. De komende 2 uur dus enkel maar Portugese muziek op jouw radio.

0: Ja, nu weten we het eindelijk, hè. Blue Samu, wat je daar allemaal zingt op die show, sorry. Je bent dus, hoe zeg je nu weer sorry in het Portugees?
1: Desculpa.
0: Desculpa, voilà. Dit woord kunnen we al opschrijven in ons notitieboekje voor de rest van de komende 2 uur. Ik krijg ondertussen ook een pak bericht binnen. Tony die stuurt, we hebben een Portugees restaurant in Nieuwpoort en een Portugese winkel. Loja Mateus,
1: zeg ik.
0: Loja Mateus, voilà, kijk. Dus een winkel die is aan het luisteren. Ook andere mensen die allemaal verzoekjes aan het insturen zijn. Tim die stuurt, zalig om met die Portugese reis te beginnen met Ao. Die hebben we daarnet gehad. Die ondertussen trouwens ook in Portugal meer en meer shows aan het spelen zijn.
1: Oh,
0: en ik krijg heel erg veel verzoekjes. En dat vind ik fantastisch. Want dat is de vraag ook. Laat het maar weten. Welk Portugees nummer zou jij heel graag in de playlist hebben? Iets dat je ontdekt hebt op vakantie. Iets dat je al heel je leven meedraagt. Maakt eigenlijk allemaal niet uit, zolang het maar goed klinkt. Zolang het uit Portugal komt of er Portugees in gezongen wordt. Wij duiken in Portugal tot 12 uur vanmiddag. En ik zeg wij, dat is Blue Samu en mezelf. Zo dadelijk gaan we een soort van split doen tussen Portugal en België. Een bananasplit, klinkt nog wel uit.
2: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie. Adventure is everywhere.
3: Kom naar de Solden.
4: Nee, Solden.
3: Solden?
4: Een S Solden bij AS Adventure.
3: AS, dat is ook al mijn S.
4: Ja, Solden bij AS Adventure.
3: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
4: Nee, het is Solden.
3: Zitten.
4: En zondags open.
3: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
2: AS Adventure.

0: De bananasplit van Leo. Maar Leo die is dus geboren in Portugal. Hè. Ik ga nu een poging doen om haar volledige naam juist uit te spreken. Het is moeilijk, want Bruce Samoud is op mijn vingers aan het kijken. Het is Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos.
1: I think you did it great.
0: Yes, de volledige naam van die Leo dus. En die bananasplit, een Belgische Portugese. Ik zeg het, het is enkel Portugal gekleurd hier vandaag op jouw radio. En trouwens, wist jij dit? Ik ben het allemaal door te weten aan het komen dat deze kerel ook half Portugees is.
1: No way.
0: Ik zie echt een baas gezicht van Iroquois. JK die heeft een Portugese link. Zijn vader het was een Portugese gitarist. En die heeft in heel veel bands gespeeld. Onder andere in de band Pop del Arte. Ik kan dat laten horen. Wil je weten hoe de vader van JK klinkt?
1: Ja. De guitar.
0: Een soort van T-Symatic uit Lissabon in de jaren 80.
1: Oh, that's very cool.
0: Is cool, hè?
1: Ja.
0: Yeah. Voilà, dus ook weer een halve Portugees.
1: Laat me keer bij. Studio Brussel.
0: Voyage, voyage. Ja, we zijn in Portugal aan het duiken. En vooral ook een beetje in Portugal van Blue Samu. We weten al dat het er heel erg goed ruikt waar jij vandaan komt. En dus ook dat er heel veel naar gitaren en metal geluisterd werd. Was jij als tiener altijd fan van die Portugese sounds? Of ging jij dan toch vooral op zoek naar iets anders?
1: Ik denk dat er sounds waren waar ik meer relate dan andere sounds. Het heeft me even geduurd voordat ik de metal en de hard rock heb begrepen. Maar ik vond de gitaar wel leuk. Dus ik denk wel dat ik al een touch had met veel van de muziek dat mijn familie naar luisterde.
0: Want Portugal, is dat een guitar country?
1: I feel like Portugal is definitely een land waar dat punk en metal zeker nog zijn plek heeft. Meer dan in andere landen misschien.
0: Jij bent trouwens ook met naar de gitaar gaan grijpen op jouw nieuw album, toch?
1: Ja, klopt.
0: Heeft dat er iets mee te maken, denk je?
1: Ik denk sowieso dat daar zo die invloeden ergens zijn begonnen. Ik heb ook mijn kleine fase gehad. Allee, ik heb veel fases gehad. Maar toen dat ik teenager was, heb ik dus ook een heel harde emo-fase gehad. Mm-hmm. Waar dat ik dus heel veel naar Evanescence, Linkin Park, Papa Roach, like. Dus ik heb ook wel
0: die fase meegekregen.
1: Ja, ik heb daar ook. Dus ik denk dat dat ergens van mijn teen-angst komt. Ergens een beetje van mijn opvoeding.
0: Ja, want je zei daarnet, de Portugezen houden van gitaren. Een van de grote namen die je in Portugal eender waar op elk festival zou kunnen zetten, in het allergrootste en het allervetst gedrukt op de affiche, is de band
1: Chutes e Pontapés.
0: Chutes e Pontapés, dat betekent?
1: Slagen en stoten.
0: En ik denk dat eigenlijk ook een beetje samenvat hoe die band in elkaar zit. Voor mensen die het niet kennen, wie zijn dat en waarom zijn die zo gigantisch daar?
1: Kijk, mijn onkel gaat kwaad zijn op mij als hij luistert naar deze. Maar ik weet eigenlijk niet zoveel over Chutes e Pontapés. Ik heb dat meegekregen van mijn onkels. Mm-hmm. Omdat dat voor hun legendary band was. En ik heb deze track meegekregen, Om mijn Doelijm. En dat was een track dat van het moment dat hij opgaat, iedereen zong die mee thuis.
0: Okay.
1: Dat was gewoon een beetje de track waar dat iedereen over agreed. Want we zijn niet allemaal metal punk luisteraars in het huis. Mijn oma luistert liever naar fado en jazz. Mijn onkel was meer experimental. Dus er zijn allemaal verschillende tonen. Maar deze track, we all agree.
0: Chutes e Pontapés.
1: Chutes e Pontapés.
2: Voyage, voyage.

0: I love this song.
1: Je was amazing zelfs.
0: Ja, maar ja, dat kan, ik kan echt niet luisteren naar Oming Doulem zonder dat mee te zingen, ja.
2: Studio Brussel. Voyage, voyage.
1: Ja, jouw antenne direct net ietsje verder deze zondag, want ik zit hier met Bruce Amoe en we zitten voornamelijk in Portugal met de muziek. Nog tot de middag, 12 uur, krijg je Portugese muziek naar jouw hoofd geslingerd. En ik krijg hier berichtjes. Andy stuurt ook, ja, dit liedje van Chutse Pontapijs. Mijn man zingt dat ook continu mee. Dus ik krijg hier veel Portugese reacties ook in de app. Iemand anders die stuurt, wij verhuizen naar de Zilverkust in Portugal binnenkort. En je moet toch minstens één keer een Fado-nummer laten horen. Voor mensen die nog nooit van Fado hebben gehoord, dat klinkt zo.

0: Ja, ik zeg, het is een democratisch programma. Als jullie dat sturen, we moeten dat luisteren. Ja, dan doe ik dat natuurlijk. En Blue, ik denk dat jij daar ook heel erg blij mee bent, hè?
1: Ja, Amalia. Goh.
0: Fado, voor iemand die daar nog nooit van gehoord heeft, kan je dat samenvatten? Wat is dat eigenlijk?
1: Dat is echt een moeilijke vraag. Want je hebt heel vrolijke en heel... heel folky, heel... heel happy fado. En dan heb je de fado die het meeste gekend is in de wereld, denk ik. En dat is dan zo de fado die echt zo een knuffel van gemis is. Een beetje in je oortjes. En een beetje gewoon zo die melancholie. Even zitten met melancholie, zou ik zeggen.
0: Is dat dan omdat Portugal een tristesse in zich draagt, een weemoed in zich draagt? Of waarom is dat daar zo groot?
1: Ja, blijkbaar. Ik weet het niet. Want we zijn allemaal echt... Ik denk dat Portugal heel veel history heeft. Heel veel famine, ook heel veel conflicten. Mm-hmm. En ik denk dat dat ergens in de Portuguese soul zijn mark heeft gelaten.
0: Ja.
1: En ik denk dat veel Portugezen vandaag ook nog dat dragen in hun... Ja.
0: Jij bent een zangeres, een goede zangeres. Heb jij al aan die fado gewaagd?
1: Ik merk wel soms dat er zekere zinnen zijn. Dus ik zou niet zeggen dat ik een hele fado-nummer heb gedaan. Maar wel met Amor ben ik heel dicht bij de fado gekomen. En zo. En dan voelde ik wel zo die invloeden van fado naar buiten komen.
0: Wat is jouw favoriet? Welke fado mogen wij nu draaien?
1: Wij gaan luisteren naar Maritza, Meu Fado Meu. Dat was mijn eerste fado dat ik heb gehoord. En dat ik verliefd op ben geworden. En dus ik heb die meegebracht.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Dimitri van Frin. Blijkbaar queer punk indie pop uit Portugal. Vaya Praia Fogo Feira, zet hem in jouw lijstjes. En blijf maar zijn, maar nog tot vanmiddag kan je heel veel Portugees muziek ontdekken.
1: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
2: Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel. Leef beter.
4: Medi-market.
5: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Troy, Don't Stop. En volgende week zit die Troy hier, want trekken we richting Nigeria. Nigeriaanse muziek, twee uur lang op jouw radio, maar op dit moment is het Portugal. Voyage, voyage. Dus Samoen is er heel de tijd al. Er zit de volle bak in die Portugese vibes. Ben je het voetbal trouwens een beetje aan het volgen?
1: Nee.
0: Oké, goed. We gaan straks in deze, want er valt van alles over te zeggen ook. Okay. Maar wij hebben het op dit moment uiteraard voornamelijk over de muziek. En ik krijg zoveel berichten binnen van mensen. Ik kreeg Pedro stuurt Schoetje Pontes op Studio Brussel. Huh, wat is er aan het gebeuren? Ja, het is aan het gebeuren. We zitten met die Portugese muziek. Marcia die stuurt heel veel hartjes en muziek van mijn land op de radio. Wauw. En Quinten, jij stuurde, want je dacht, zeg, deze man, die zijn stem, die hoort hier ook wel echt bij. Goedemorgen, dag Quinten.
2: Dag Rick, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg Quinten, welke artiest en welke nummer zou je graag hier in de playlist duwen?
2: Dat mag Rebel Rebel zijn. Dat is een vertaling van David Bowie's nummer van Seo George.
0: Ja, inderdaad.
2: Ik weet niet juist hoe dat je het uitspreekt.
0: Broer, jij kan helpen. Ik denk dat het Seo George is.
1: Seo George. Voilà, Seo George. George, maar Seo George is acceptable. Voilà,
0: perfect. Jij goed.
2: Ah, okay.
0: Hoe heb je dat nummer leren kennen?
2: Eigenlijk door de film The Life Aquatic of Steve Zissou.
0: Mm-hmm, ja, inderdaad. Van,
1: oh my god, I love that.
2: Een heel
1: that
2: mooie
1: movie.
2: Soundtrack daarbij.
1: Dat is een kei mooie film ook, ja.
2: Ja, ja, ja, klopt.
0: En wat spreekt je aan?
2: Ook een van mijn favoriete acteurs, Bill Murray.
0: Ah, voilà. Kijk, ja, gewoon een goede film. En die soundtrack is die opvallend, want het is Seu Jorge, een Braziliaanse zanger, muzikant, die heel veel nummers vertaald heeft, onder andere van David Bowie, heeft ook Live on Mars in die soundtrack gezet, maar dan in de Portugese versie. Spreek jij een woordje Portugees, Quinten?
2: Nee, jammer genoeg niet. Maar ik vind het wel een heel mooie taal om te horen.
1: Yes.
0: Dat is het leuke. Het is wel een heel erg muzikale taal. Je kan dat perfect appreciëren zonder het te moeten verstaan.
1: Ja, het is heel leuk.
2: Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Er zit veel gevoel in, zelfs al begrijp je het niet. Ik vind het een heel mooie taal.
0: Voilà, Bruce Samoud is hier aan het springen van enthousiasme ondertussen over al die mooie woorden over haar taal. Zeg, we gaan hem draaien. Zo, George Quinten, veel plezier daar nog. En tot de volgende misschien.
2: Oké, dank u wel.
0: Ciao. Voyage, voyage.

0: zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Hey, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
7: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music.
9: Life is music.
8: Studio Brussel.
6: Een persoon is kritiek na verkeersagressie. En dat incident gebeurde gisteravond in Turnhout in de Antwerpse Kempen. Volgens het parket ontstond een ruzie tussen de inzittenden van een auto en 2 voetgangers. En daarna begonnen ze te vechten. De autobestuurder is zwaar gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De 2 voetgangers zijn opgepakt. Het Vlaams departement Omgeving gaat al maar meer in beroep tegen gemeenten die vergunningen hebben gegeven. Het aantal procedures is in 4 jaar tijd verdrievoudigd. Gemeenten vragen eerst advies aan de overheid voor zijn vergunning geven. En het kan dus niet dat de overheid dan achteraf in beroep gaat als het advies niet gevolgd wordt. Dat zegt parlementslid voor N-VA Jurgen Kallaerts, die de cijfers opvroeg.
10: Voor eerst is het een administratie, een ministerie, die een advies formuleert aan een gemeentebestuur of een provinciebestuur. Als dat dan het woord advies wordt uitgehold, omdat men eigenlijk zegt, kijk, we geven een suggestie wat u kan doen, en dan is het aan u. Maar dan vervolgens zegt, als u mijn suggestie niet hebt gevolgd, dan ga ik vervolgens in beroep. Ben je het een zeer vreemd gegeven en het zou eigenlijk moeten opgezet worden.
6: In Florennes, in de provincie Namen, heeft een losgeslagen paard gisteravond 7 personen verwond. 5 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Florennes is er dit weekend een volksfeest en tijdens een optocht op de jaarmarkt werden schoten gelost. Het paard sloeg in paniek en stormde de massa in. Vandaag bekijken de organisatoren of de feesten in Florennes doorgaan zoals gepland. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse, maar de brand blijft uitbreiden. Ook in de Gare in het zuiden van Frankrijk brak gisteravond nieuwe brand uit. Daar is al 40 hectare verwoest. En in New York City zijn 8 mensen gewond bij een schietpartij gisteravond. Het incident gebeurde op Coney Island in de wijk Brooklyn. 4 van de slachtoffers zijn kinderen, de jongste is een jongen van 6. Niemand is gestorven, 1 vrouw is wel nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie van New York heeft nog geen verdachte gearresteerd. Zon en wolken, kans op een plaatselijke bui, maxima tussen 20 en 27 graden. De komende dagen brede opklaringen en warmer vanaf donderdag tot boven de 30 graden.
11: Het is bijna zover.
12: How do we feel about you?
13: Rockwerchter.
14: Make some noise out there.
11: Mis niets van Rockwerchter Live.
12: Are we ready?
13: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
11: De festivalzender.
13: Studio Brussel. Brussel.
15: Responsabiliteit.
16: We hebben de
17: amplifier.
18: Radio de la Comunidad.
11: Voyage, voyage.
13: Rick de Bruiker.
19: Ja, vergeet Studio Brussel, het is Studio Porto. Of Studio Lissabon, je mag kiezen, want nog 1 uur lang krijg je het beste uit het zuiden, uit Portugal.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: volledig volgerapt. Hier live in de studio door Blues van Moody, WG WG.
1: Ja, ik ben echt fan. Ik ben echt fan.
0: Echt, dat nummer, er staat er niet bij stil als je daar om 3 uur 's nachts op een squat of ook gewoon zelf een lumbago aan het dansen bent. Want dit nummer is echt zo big. En je hebt Pongo, die je hoort rappen op dit nummer.
1: Yes.
0: Ontmoet trouwens de Blues van Moody?
1: Yes, ik heb die ergens zo in een hoek van Frankrijk. Ze speelde op een festival en ze speelde vlak na mij. Dus ik heb daarvoor geopend. En dan, ik wist eigenlijk niet dat Pongo de rapster was van op deze track. En ik hoor die dan rappen en ik heb door wie dat is. Zo, me, you know, fangirl mode activated. En ik ben backstage gegaan. Ik heb haar ontmoet en ik heb heel haar WG rap gerapt voor haar. Omdat ik zoiets had van, I need to, you to know how much I love you.
2: Wow. Studio Brussel.
3: Voyage, voyage.
0: Ja, we duiken in de Portugese muziek, want elke zondag tussen 10 en 12 krijg jij een land op jouw bord. Dan trekken we met een zak vol platen de wereld in. En vandaag is het Portugal en ik heb een gids uitgenodigd, Blue Samu, die ons door heel veel muziek aan het loodsen is. Van die Wege Wege tot Fado, die hebben we ook al gekregen. Heel erg mooie dingen gehoord. We zijn al richting Brazil getrokken, want daar is natuurlijk ook heel veel Portugees te horen. En Blue, op jouw nieuwe plaat, die heet Not. Ben jij, want we kennen jou, veel mensen kennen jou denk ik als rapster. Met die sounds ben jij doorgebroken zoveel jaren terug.
1: Yes.
0: Maar die nieuwe plaat die klinkt wel wat harder. Meer Britse sound, UK sound, wat drum en bass invloeden. Maar langs de andere kant heb ik het gevoel dat er nog steeds wel ruimte is voor jou. Portugese kant op die nieuwe.
1: Yes, yes, absolutely.
0: Ja, hoe ga je daar zelf mee om? Is dat iets dat automatisch bij jou komt? Want je zegt daarnet in een gesprek van Porto, here I come, ik wil daar terug gaan wonen.
1: Ja, echt heel erg.
0: Hoe ga je ermee bezig?
1: Ik denk dat als het aan de muziek komt, dat ik heel instinctief werk. Dus dat ik gewoon probeer te luisteren naar mijn eigen en naar wat dan naar boven borrelt. En soms is dat in het Portugees, soms is dat in het Engels. Maar ik heb daar geen plan voor van, ah ja, er moet minstens 5 tracks Portugees op mijn album staan, omdat ik Portugees ben. Dus ik ga daar niet zo, ik heb daar geen premeditatie mee, maar het gebeurt wel automatisch heel veel, omdat het in mij zit natuurlijk.
0: Ja, we gaan zo meteen luisteren naar een nummer van jou, dat in het Portugees is, het heet Move. Maar je hebt ook al een paar keer opgetreden in Portugal. Hoe is het om dan met die Portugese nummers, want hier sta je in België voor een crowd en misschien staan er wel een paar Portugezen tussen.
1: Ja.
0: Maar alsnog is dat volgens mij wel heel anders.
1: Altijd heel leuk wanneer de track, ik heb 3 of 5 concerten, ik ben niet zeker, in Portugal gedaan in de tijd. En dat was wel heel nieuw om een publiek te hebben die tracks zoals Amor en Elastico ook echt begrepen. En dat was wel heel gratifying of zo.
0: Ja, wie die teksten ook begrijpt, dat is je moeder natuurlijk.
1: Of course.
0: En ik las dat ze soms wel eens schrikt van het aantal scheldwoorden in jouw muziek.
1: If only that was the only thing. Dus daarmee dat ik ook in het Engels rap, want Engels is een beetje moeilijker voor haar.
0: Dus als je scheldwoorden wil gebruiken, dan stap je naar Engels.
1: She's more confused with the Engels.
0: We gaan luisteren, Move. Eigenlijk jij echt keihard aan het rappen in het Portugees. Over wat gaat het?
1: Het gaat over het noorden van Portugal. Ik ben echt super fier dat ik van het noorden kom. Ik heb al gezegd tegen u daar juist. Wij zijn een beetje de Marseille van Portugal. En Lisboa is zo meer Parijs. Dus een beetje meer bougie.
0: Ja.
1: Ja, meer de chique mensen. En deze is echt een anthem naar all mijn Portuguese from the north who cuss, who are loud and who are alive. So, boom.
2: Studio Brussel.
3: Voyage, voyage.

0: Hallo, mijn naam is Jel en ik luister hier vanuit Lissabon. Mijn favoriete Portugese groep die ik heb ontdekt is Napa. Zij hebben vorig jaar meegedaan aan Eurovisie Songfestival met het lied Deslocado en ik was meteen verkocht. Ik moet zeggen dat Deslocado voor mij heel speciaal is, omdat het gaat over hoe je je eigen land kunt missen wanneer je ergens anders woont. En toen ik 4 jaar geleden naar Lissabon ben verhuisd, begon ik heel veel aan België te missen. En daarom ligt het lied mij echt enorm nauw aan.
1: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: de band Napa uit Portugal. En volgens jou dit zeker niet het enige nummer dat we moeten checken. Er is heel veel waar zij grote fan was bij Napa. Het is Deslocado. We zitten tot deze middag onder een Portugese kerktoren hier op Studio Brussel. Al klinkt die kerktoren of die klokken ook wel heel hard als de klokken van de kathedraal van Charleroi. Dat ga je zo meteen nog horen.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Je favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.

0: ja, een Belgische wereldhit. Maar ook eigenlijk wel een Portugese wereldhit, want het zijn de broers La Marinhas. Gasten uit Portugal die naar België emigreerden en vanuit Charleroi. Dus dit nummer schreven: Jazz and James and Move. Ik vind het tof om zoveel verschillende nummers binnen te krijgen, ook hier via de app van Studio Brussel. Allemaal mensen die, ja, draai dit, draai dat, draai dit. We zijn echt aan het ontdekken vandaag. Nog tot 12 uur vanmiddag zitten we met onze kop in Portugal en met onze oren in Portugal. Ik heb al heel veel mooie dingen gehoord. Bruce, hoe is dit bij jou? Hoe tot nu toe eigenlijk al?
1: Ik ben echt aan het ontdekken. Ik heb er een paar opgeschreven. Analua heb ik opgeschreven.
0: Ah, ja, inderdaad.
1: Dat was 8mm Records.

0: Ik heb geen idee, nee.
1: Wel, het is dit. Het is ook gewoon echt een wereldhit op dit moment. Dus ja, uiteraard kan Portugal daar ook niet aan ontsnappen. Het staat op nummer 1 meest gezemd in Portugal op dit moment. Die Google en Solto met een versie van die Bam Bam. Tweede plaats. En daar kan ik Portugal dan weer wel heel hard in volgen.
0: Oké.
1: Tweede plaats is voor deze. Herken jij dit?

0: Nee, man, dat werkt niet mee.
1: Ja, Shakira die heeft opnieuw het nummer gemaakt voor het WK. Portugal is goed bezig in dat WK natuurlijk. Dus ik denk dat deze wel eens passeert in de Portugese cafés. En dat hij dus ook wel eens gezend wordt her en der.
0: Waarschijnlijk.
1: Maar er worden uiteraard ook wel Portugese artiesten gezend.
0: Mm-hmm.
1: En een naam die ik samen met jou misschien wel ontdek, is de naam Chico da...

0: Een jonge gast met een cowboyhoed. Die vooral ook de accordeon erbij had. Want wat hebben Portugezen met die accordeon?
1: Dat is heel grappig. Ik hoor hier zoveel invloeden van. Want de accordeon is heel Portugees. En dan de muziek. Ik denk dat dat komt eigenlijk vooral uit Afrikaanse connecties. Want die doet dat is zo een beetje, ja. Goh, ik heb niet de juiste termen, maar het komt van Afrikaanse dingen. Dus er zit heel veel gemixt in. Het is heel mooi.
0: We gaan luisteren naar een van de meest gezemde Portugezen op dit moment. Chico da Tinha denkt er vooral een heel erg mooie cowboyhoed bij als je het hoort. En zijn So Grande No Amor.
1: So Grande No Amor.
0: Voilà, perfect. Ik heb een goede co-host gevonden.
2: Voyage, voyage. Studio Brussel.
3: Life is music.

0: complete loverboy te zijn als je naar de tekst luistert, Lusamu.
1: Ja, hij houdt van alle vrouwen. Latina-vrouwen, getrouwde vrouwen, gescheiden vrouwen.
0: Dankjewel, dat is goed om zo te praten. Die gewoon staan dansen, onwetend uiteraard. Perfect ook om op te dansen. Wel, deze een van de meest gezende Portugese tracks op dit moment. Chico da Tinha, so grande no amor.
2: Rick de Bruyker.
0: Het is niet makkelijk, want het is ons toch gelukt om heel veel platen in te checken richting Portugal vandaag. Lusamu,

0: Die is erbij. En als er één iemand is die Portugese muziek voelt, leeft, brengt, dan is zij het wel. Dat merk ik eigenlijk al het laatste dik uur dat we hier samen zitten. Wat is voor jou een nummer dat jij elke dag zou kunnen zingen, dat we hier nu kunnen draaien?
1: Dat ik elke dag zou kunnen zingen als in meezingen. Dus
0: bijvoorbeeld is een karaoke en jij moet een nummer zingen.
1: Ja, dat is waar. Oké. Ja, dan is dat Tribalistas, Velha Infância.
0: Oh, en waarom?
1: Dat is het liedje dat ik vroeger altijd zong in de karaoke.
0: Je zong het ook echt altijd. Ja. Dat is gemakkelijk.
1: Ja, yes,
0: en vroeger in de karaoke, was dat dan in Porto? Of in...
1: Ja, dat is in zo die Santa Maria de Lamas. Hebben wij zo in de zomer hebben elke dag karaoke.
0: En elke dag karaoke?
1: Ja, en in het jaar is dat zo op zondag. Dus we hebben sowieso altijd karaoke.
0: Echt ook wel iets over hoe belangrijk muziek is, toch?
1: Ja, ja, ja, toch wel. En iedereen zingt, hè. Dat is gewoon samenkomen en connecten op goede zang, slechte zang, alle zang.
0: Wow, mis je dat soms?
1: Ja, dat is wel echt iets dat ik heel leuk vond aan mijn little town in Portugal. Maar ik kan dat nog steeds ervaren als ik naar daar ga, want die doen dat nog steeds.
0: Ah, wel, ik ga de microfoon dichtzetten, tenzij je wilt dat je echt die karaoke hier gewoon op de radio brengt. Maar we gaan hem draaien. Het is Tribalistas. Zeg hem nog eens. Velha Infância.
1: Velha Infância.
0: Dat betekent old childhood, klopt.
1: Ja, ja.
0: Dus het is weer zoiets weemoedigend, toch?
1: Portugal.
0: Kunnen ze.

0: Carlos en Web, die is heel erg oplettend. Sirka, dat is Braziliaans, hè, dit? Het is inderdaad Braziliaans. De Portugese
1: kijk,
0: taal...
1: Wij luisteren naar veel Braziliaanse muziek. Heel ik veel. Weet niet welke man dat je wilt dat ik zeg.
0: Nee, inderdaad. Ja, er wordt heel veel geluisterd. De Braziliaanse muziek, dat hebben we net ook al gehoord. Ja, uiteraard die Portugese taal. En ik zei het net, Old Childhood, maar het gaat over...
1: Het gaat eigenlijk over liefde. En dat ze zich samen jong voelen... Dus ondanks dat ze eigenlijk al oud waren.
0: Oké, ik krijg ook een hoop berichten in de app van mensen die zich terug jong voelen. Dankzij die muziek. Ik kreeg er een bericht van Chris die zei, ik ben gehuwd met een Portugese man. 8 jaar in Madeira gewoond. En eigenlijk al die muziek brengt mij terug naar die momenten van toen. Heel erg mooi om te horen. Maar ja, je kan je ook gewoon jong voelen in Portugal. Dat lijkt alleszins wel zo, want toen ik een beetje aan het opzoeken was, ik wist, ja, zondag heb ik shows, zal eens kijken, hoe zit dat daar in Portugal? Welke muzikanten wonen er bijvoorbeeld allemaal in Portugal? En ik verschoot eigenlijk heel fel, want er wonen heel veel internationale namen in Portugal. En ik herinnerde mij ook plots het nieuws over het overlijden van Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, die ken je wel, denk ik. Of overlijden, wat zeg ik? Ze is niet zo vreselijk, ze is in een coma beland. Maar ze is heel erg ziek. Maar die woonde dus in Portugal. In de jaren 70 had hij daar al een huis gekocht en is hij daar gaan wonen.
1: Wow.
0: En dan ben ik beginnen doorklikken, Blue.
1: Ja.
0: Het is ongelooflijk hoe populair Portugal is bij internationale artiesten. En dit is misschien wel een van de opvallendste. Stonden maandag nog in België op Live is Live, Iron Maiden.
1: Yes.
0: De bassist van Iron Maiden, de oprichter van Iron Maiden, Steve Harris, die had ooit een bar in de Algarve in Portugal. Eddie's Bar, blijkbaar enorm populair, want...
1: We love guitars.
0: They love guitars in Portugal. De man had dat natuurlijk ook door. They love guitars. En wat houden ze nog van in Portugal? Voetbal.
1: Ja.
0: Ja, voetbal is overal in Portugal. En dat heeft Madonna, gek genoeg, ook ervaren. Madonna die heeft een tijd in Portugal gewoond, in Lissabon. Weet je waarom?
1: Waarom?
0: Haar zoon was blijkbaar een heel getalenteerde voetballer.
1: Oh.
0: En die shotte, die voetbalde bij de Benfica Academie.
1: I love Benfica, that's my group.
0: Voilà, that's my... Nu wordt hij bijna met sjaals gezwaaid ondertussen in de studio. En er zijn ook een paar Belgen die daar wonen. Ik weet niet of je het weet, maar... Charlotte Witte heb ik ook al een interview eens horen zeggen dat ze in Portugal heel erg op haar gemak is in haar huis daar.
1: Toppie. Ja. Ik ben kei blij voor Charlotte.
0: Maar jij bent eigenlijk ook, dat heb ik het gevoel.
1: Ik wil eigenlijk al even naar Portugal, maar het is even op een verschillende timeline voor mij. Ik ga niet liegen, soms zie ik wel wat God voor anderen doet. En vraag ik me af wanneer dat ik het ook krijg.
0: Het gaat komen, Blue Samu, het gaat komen. Een andere man die ook veel tijd in Portugal spendeert, dat is Tom Baarman. Die heeft daar zelfs al over geschreven in nummers. Deus, die hebben platen opgenomen al in Portugal. Maar die heeft daar ook al over geschreven. We gaan er naar luisteren straks, want het nummer de Softfall van Deus. Op een gegeven moment zegt hij... Driving with you over the 25th of April bridge. Jij kent die brug, denk ik, hè?
1: Ja, dat is in Lisboa.
0: Ja,
1: een
0: gigantische rol.
1: Die gigantische brug die naar Sines gaat ook, ja.
0: En hoe zeg je dat in Portugees? Niet 25th of April, denk ik, hè?
1: 25 de Bril.
0: Voilà, de 25 de Bril. Je gaat hem horen, maar dan wel in het Engels. Door onze Tom Baarman op deze... The Softfall.

0: Deus en de Softfall. Ik heb ze ooit eens gevolgd op Rock Werchter. En ze zijn toen, als ik me niet vergis, een minuut of 10 te laat op het podium gestapt. Omdat de Belgen aan het voetballen waren. Om maar te zeggen hoe voetbalgek de gasten van Deus zijn. Maar dat is volgens mij niks vergeleken met hoe hard het er op dit moment aan toe gaat in... Ja, dat is uiteraard mensen linken Portugal en voetbal heel erg hard. Morgenavond 9 uur, waar zit jij?
1: Waarschijnlijk ergens in Saint-Gilles.
0: Ergens in Saint-Gilles, ja. Tussen de Portugezen. Ja. Zit je dus bij Brussel, zijn heel veel Portugezen. Met wie ga je gaan kijken of moet je nog een beetje...
1: Ik zit dus in een WhatsApp-groep, dat is de Union Unida de Bacalhau. Dat is zo'n beetje een Portugese WhatsApp-groep met allemaal mensen uit Portugal. En die gaan allemaal in een cafeetje zitten en waarschijnlijk ga ik joinen.
0: Oké. Ja, die match, je moet dat inderdaad zien tussen een hoop Portugezen, ja. Die helemaal wild worden. Hopelijk bij een paar opvallende acties van Ronaldo. We zullen zien dat hij vaak... Sue kan roepen. En misschien is er ook wel een goede soundtrack bij die ooit door Nelly Furtado gemaakt heeft. Je kent hem sowieso, ik smeel hem straks. It's
2: the
0: most
2: wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Mis niets van Rock Werchter live. Het hele weekend bij Studio Brussel op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Powered by KBC.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
5: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
5: Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Frisco's.
5: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
2: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
6: We found you.
2: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
7: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.

0: stem van Maro. Aangeraad door de collega's in Portugal van Antenne 3. En Arnie stuurt, ja inderdaad, Maro en Ao komen naar Gent Jazz de 12e volgende week zondag. Is dat misschien wel de moeite? Ik ben hier op mijn klok aan het kijken, Blue Samu. Het is, we hebben nog 5 minuten ongeveer. Niet veel tijd meer, we kunnen nog een nummer draaien wel, denk ik. Maar ik vond het heel erg fijn, dat wil ik ten eerste al zeggen.
1: Ja, ik heb er echt van genoten. Ik ben blij, ik heb mijn kleine notities. Ik kom weer weg met allemaal Portuguese knowledge. I love it.
0: Ja, fantastisch. Ik heb hetzelfde. Ik heb heel veel van jou geleerd, waarvoor dank. Je hebt ook een heel erg mooie zomer voor die eraan komt voor jou, toch?
1: Ja, ja, ik ben aan het genieten van de zomer. Ik heb net Cool Out Café gedaan. Brussel, I love you. Jullie gaan altijd mijn ziel, mijn hart hebben. En nu komt er nog Doer aan, Lokerse Feesten, Brugge Centraal. En ik heb ook onlangs mijn eerste headline show in Antwerpen aangekondigd.
0: Oeh, wauw.
1: Door zo lang bezig te zijn en nog niet een headline show te hebben gedaan in Antwerpen, dat gaat speciaal zijn.
0: Waar is het?
1: Het is in de Trix.
0: Oké, welke datum?
1: November. Dus
0: we zijn er ook notities aan het maken.
1: Ik heb tijd, maar ik heb niet zoveel tijd.
0: Oké, okay, dus
1: niet,
0: tickets kopen als je
1: ik zou niet te lang wachten, ook niet. Want
0: Blue Samu, dus binnenkort naar Trix in Antwerpen.
1: Yes. Zeg,
0: je doet zoveel festivals. Stel dat je één gerecht, een mag op Portugees gerecht zijn, op jouw radar zou willen zetten. Welk kies je dan?
1: Bacalhau à Brasa.
0: Bacalhau à Brasa, wat is dat?
1: Dat is zo bacalhau en eigeel en heel dunne frietjes precies. En garlic, lots of garlics, because we love garlic. En dan gewoon allemaal gemixt samen. Dus dat is eigenlijk iets super simpel om te maken. Maar daar zit zoveel smaak in. En mijn mama maakte dat altijd een beetje als comfortfood. So yeah, it still is.
0: Volgens mij is het ook het favoriete gerecht van Ronaldo. Ik heb het ooit eens ergens gelezen.
1: Well, great man.
0: Great man. Inderdaad. Zeg, over Portugese keuken gesproken. Er is zo één gerecht dat ondertussen legendarisch geworden is uit Portugal. Waar zelfs muziek over gemaakt is. Hello,

0: You are my Francesinha, baby. Wat is dat? Wat bedoelt die mens daarmee?
1: I guess he means she's a lot of meat.
0: Wat is Francesinha? Leg dat eerst en vooral alles uit.
1: Een Francesinha is eigenlijk de zotste boterham dat je ooit hebt gezien in je leven. Want dat is 2 slices of bread. En dan, afhankelijk van in welke zone van Portugal dat je zit, heb je een laag met een steak en dan een beetje ham daarbovenop. En dan heb je een beetje een laag met chorizo en salsichas. En dan heb je nog een laag met whatever vlees van de zone is. En dan daarover heb je gesmolten kaas. En daarover heb je een zotte pikante saus. En daarop, normaal gezien, heb je ook nog een fried egg.
0: Ongelooflijk. De Portugese keuken ook nog eens uit de doeken gedaan. Bloes Samu, heel erg bedankt om langs te komen hier.
1: Ja, dank u wel.
0: Ik ga die Francesinha even passen. Ik ga het bij Croquettas houden. Als de laatste nummer ook. Ik vind het echt een heel toffe track. PZ met het nummer Croquettas. Bloes Samu, heel fijne zomer. Dank je wel voor al die tips. En tot de volgende.
1: Tot de volgende. Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: Cortina afastada. Sento-me à mesa. Baterias apontadas. Os croquetes. Olho para o lado. Tiro um ou dois. Não é todos os dias que há croquetes.
1: Croquetes.
0: Olha a minha foto.
1: Goed, ik ga jullie hier achterlaten. Volgende week trekken we dus met de Troy naar Nigeria tussen 10 en 12. En zo meteen trek jij naar de weide van Werchter. Veel plezier daar.
2: Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kind iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessie. Concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, de look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
1: 12 uur, heel erg goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
1: Met Charlotte Krul.
12: Op een parachute-evenement in Namen is iemand gestorven. Gisteravond begon de parachute van het slachtoffer tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. De vrouw probeerde zich nog los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement voor parachute en skydivers, dat ook vandaag nog zou doorgaan, wordt vermoedelijk geannuleerd in Namen. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak al 900 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Er zijn zo'n 600 brandweermensen ter plaatse. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. En in Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweermensen 2 grote bosbranden, vooral in de buurt van de gemeente Vuzela tussen Porto en Coimbra. En een bosbrand in de buurt van Thessaloniki, de op 1 na grootste stad van Griekenland, is grotendeels onder controle. Al die branden zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt ook nog extra aangewakkerd door de wind. Bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
13: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
12: En het Vlaams departement Zorg heeft intussen de waarschuwingsfase voor hitte afgekondigd. Het vraagt aan iedereen die werkt met kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken, om extra maatregelen te nemen tegen de hitte. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky hebben allebei gebeld met de Amerikaanse president Trump, naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Het gesprek met Poetin duurt de 1,5 uur en volgens Rusland heeft Trump opnieuw gezegd dat hij wil helpen om tot een diplomatieke oplossing te komen in de oorlog met Oekraïne. Zelensky zei dat het gesprek met Trump constructief was, maar dat het belangrijk is dat de VS vastberaden blijft om te bemiddelen. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Na de ploegentijdrit van gisteren start de Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna, 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. En daar wacht een pittige lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui en maximaal tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warm tot

0: op Rock Werchter.
1: Joris Brijs.
2: We hebben 4 keer met onze ogen geknipperd en daar is dag 4 van Rock Werchter al. We halen nog 1 keer samen alles uit de livecast. Heel fijn dat je bij bent. Goedemiddag.
1: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
0: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: Paul Kalkbrenner is vanavond de afsluiter in de barn. Hoezo is dit al dag 4 van Rock Werchter? De tijd vliegt als je je amuseert, maar zo snel had het hier nu ook weer niet moeten voorbij razen.
1: Mis niets van Rock Werchter live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En bon, dan zit er eigenlijk maar één ding op. Nog één dag voor de volle 100% genieten van Rock Werchter met deze artiesten op de line-up vandaag.

0: Kaat van Stralen, Sons, Moby, Dressed Like Boys, Paul Kalkbrenner en The Cure, Robert Smit van The Cure. Die komt vanavond Rockwerchter 2026 in schoonheid neerleggen met een set van meer dan 2 uur op de mainstage. En wanneer The Cure in ons land speelt, dan mag je ervan uitgaan dat Sportza-collega Maarten van Gramberen ergens op de eerste rij staat. Behalve vandaag. Dag Maarten.
1: Hey, dag Joris. Hey, hey.
0: Maarten, sinds wanneer is de Tour belangrijker dan The Cure?
1: Die is niet belangrijker dan The Cure, zeker en vast niet. En ik heb The Cure wel al gezien, dus ik ga er niet bij kunnen zijn, omdat ik hier in de Tour zit, in Spanje trouwens, waar het bloed heet is.
0: Ja.
1: Maar ik heb The Cure al gezien 2 weken geleden op Pinkpop. Ik wilde ze absoluut zien deze festivalzomer. Dus dat verzacht de pijn een klein beetje dat ik er straks niet bij kan zijn.
0: En hoe was het op Pinkpop voor de mensen die dan vanavond richting Rockwerchter komen?
1: Ja, fantastisch, fantastisch. Ook daar speelden ze Pinkpop plat. En wat mij vooral opviel, je hebt natuurlijk de oudere fans van The Cure, maar ook heel veel jonge mensen. Mensen van 16, 17 jaar die elk nummer van The Cure aan het meezingen waren. En wat ze doen in elke set, spelen ze een paar zeldzame nummers die ze zelden live brengen. En dat was bijvoorbeeld in Pinkpop, The Cure fans kennen dat nummer zeker, Charlotte Sometimes. Weergaloos goed nummer, dat hebben ze daar gespeeld. Het was een fantastisch concert en ik was o zo blij dat ik erbij kon zijn.
0: Ja, maar stel dat er festivalgangers onderweg zijn naar Rockwerchter en die hebben het plan om The Cure vanavond te skippen, links te laten liggen. Hoe zou je die mensen nog willen ompraten?
1: Ja, wel, ik ken zelfs zo'n mensen die zeggen, ja, wellicht ga ik het missen. Ik heb hen een paar recensies doorgestuurd. Want in elk land, ze zijn dus bezig aan een Europese tournee, in elk land is de pers lovend. Iedereen geeft ze 5 sterren. Elk concert van The Cure geeft ze 5 sterren. Alle muziekjournalisten en vooral, ze trekken ook de jukebox open. Robert Smit is ook naar een concert van David Bowie geweest, als kleine jongen. En die speelde maar 45 minuten. Dat wil The Cure absoluut niet doen. Ze spelen minstens 2 uur en ze trekken de jukebox open. Ze spelen alle hits. Ze eindigen meestal met Friday I'm in Love en dan nog Boys Don't Cry. Alle andere hits, Forest & Co, die passeren ook de revue. Dus het is echt de moeite. En Robert Smit zingt beter dan ooit tevoren op zijn 67ste.
0: Oké, je hebt het gehoord van Maarten van Gramberen, de woordvoerder van The Cure, blijkbaar.
1: Maarten, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ik ga live kunnen kijken trouwens. Via een link ga ik het concert kunnen volgen. Ik denk misschien ook op VRT Max. Dus ik ga in de auto wel kijken naar het concert.
0: Ja, ja. We gaan het straks meegeven wat er allemaal live mee te pikken valt van The Cure. Hopelijk zoveel mogelijk ook vanuit Catalonië. Daar zit je, Maarten, de komende 3 weken in de Tour. Vandaag dus die 2e rit in Catalonië. Is het al een etappe om warm van te worden, los van de temperaturen daar?
1: Ja, het is hier sowieso warm. En voor de mensen die aan het kijken zouden zijn, wij staan voor een aquaduct in Tarragona in Spanje. Dat heet de Duivelsbrug. En dat is een beetje symbolisch voor wat we straks gaan krijgen in de straten van Barcelona. Een helse strijd wellicht, want daar liggen echt hele pittige hellingen. Je kan ze een klein beetje vergelijken met de muur van Huy, die we kennen van de Waalse Pijl. Dus het gaat echt een strijd zijn tussen de Pogacars, de Vingegaards, de Van Poels en de Evenepoels van deze wereld.
0: Oké, dus het gaat meteen al losbreken in de 2e etappe van de Tour in Catalonië.
1: Zeker.
0: Succes daar, Maarten. Om je toch nog iets van The Cure te kunnen meegeven, zal ik Just Like Heaven draaien. Is het goed?
1: Fantastisch, fantastisch. Dat spelen ze ook zeker in elke set trouwens. Just Like Heaven.
0: Dankjewel, hè, woordvoerder.
1: Jojo, tada.
0: Hou je goed.

Just Like Heaven van The Cure vanavond dus zonder Maarten van Gramberen. Wel met 80.000 festivalgangers op de mainstage van Rock Werchter. En sorry aan Robert Smit, maar mijn hoogtepunt op die mainstage staat al vast. Daar gaat niemand meer over geraken, denk ik, vandaag. Het was vrijdagavond, 11:30. En er liepen drie vrienden het podium op. Jamie XX, Romy en Oliver Sim. Het trio dat The XX vormt. We hebben 9 jaar moeten wachten op hun comeback. En het maffen is, toen ze beslisten om de pauzeknop in te duwen, waren ze nog maar 28 jaar. Om dan te zeggen, het hoeft even niet meer. We gaan solo dingen proberen op de top van je kunnen. Dat is al best uniek, maar om dan 9 jaar later terug te keren. Zonder nieuwe muziek, maar 3 albums op je naam ook. En toch als headliner op Rock Werchter en andere grote festivals in Europa staan. Dat is echt ongezien wat ze daar gedaan hebben. Alles klonk zo zuiver qua stemmen, qua instrumenten. En ook de visuals waren minimalistisch en geniaal. Luisteren en kijken kan mee naar The XX live op de mainstage nu. Op VRT Max en VRT Canvas.

Love.

0: Dit was magisch. DXX op de mainstage, Marijke uit Mollen stuurt. Ik had zoveel heimwee naar DXX, maar dat is bij deze dus opgelost. Ik kan je zo meteen ook meenemen naar gisteren en Pixies in the Barn.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter?
1: Zines.be.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo

Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity en ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.

0: van Netsky. Welkom op dag 4 van de Rockwerchter 2026. Ook ineens de laatste dag.
1: Mis niets van Rockwerchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Als het gaat over tijdloze bands, dan heb je verschillende categorieën. Helemaal bovenaan in categorie 1 zitten Pixies toch wel. Zonder Pixies bijvoorbeeld geen Smells Like Teen Spirit, geen Paranoid Android. Het zijn levende legendes en dat ze zelfs nog springlevend zijn, werd gisteren in de Barn bewezen hier op Rockwerchter. Blijkbaar deden ze dat ook zonder op voorhand een setlist af te kloppen. Gewoon op gevoel gespeeld, Pixies. En gelukkig kwamen Here Comes Your Man en Where Is My Mind toch naar boven, ook zonder setlist. Geniet er mee van op VRT Max en VRT Canvas. Pixies in the Barn, gisteren.

straffe show van Pixies in de Barn gisteravond. Vanaf 1 uur zet ik je opnieuw mee het festivalpark op van Rock Werchter met live muziek. Nu de nummer 1 in de afrekening, die bombastische Storm 2 van Generation en Young Lean.

zijn begonnen aan de laatste dag Rockwerchter. Ferre Wende van VRT Nieuws, die raapt hier al 4 dagen nieuwtjes op het festivalpark. En komt je zo meteen nog eens updaten over alles wat er leeft op Rockwerchter. Dit is Linkin Park nog eerst. Die stonden hier vorige week nog op Werchter Park.

0: Emptiness Machine van Linkin Park. Gisteren is de Tour de France begonnen. Er is van alles gebeurd op het WK voetbal ook afgelopen nacht. De wereld draait natuurlijk op alle vlakken door, maar ook op Rock Werchter. Valt er nieuws te rapen? Dag Verre van VRT Nieuws.
1: Goedemiddag.
0: Verre, 4 dagen ver op Rock Werchter 2026. Voor iedereen die hier combi aanwezig is, waaronder jij dus, de moeilijkste dag.
1: Ja, het is puffen, zweten, richting de eindmeet.
0: Maar we gaan niet klagen.
1: Hè? Nee, niet.
0: We hebben het voorrecht om hier 4 dagen te zijn. Merk je het ook al aan festivalgangers die je tegenkomt dat de ogen toch wel iets dichter staan?
1: Toch wel, ze kunnen het niet verstoppen, Joris. Ik heb vanochtend de lange wandeling gedaan van de afstapplaats van de bus langs de Hive helemaal tot hier op het terrein. En ik heb het idee dat de mensen aan een trager tempo wandelen, de ogen klein zijn en sommige mensen ook niet helemaal meer weten waar ze precies naar onderweg zijn. Dat gevoel had ik wel een beetje vanochtend.
0: Ja, ik snap het. Ik moet ook nog eens even checken wat er maar op de line-up staat vandaag, want het is na dag 4 zo, ja, toch wat puzzelen in je hoofd soms om te weten waar je naartoe moet. Je zegt het ook, die stappen, heb je je stappenteller al eens nagekeken na 4 dagen ook weer?
1: Ik heb nog niet durven kijken naar mijn eigen stappenteller eigenlijk.
0: Ik heb gisteren iets gezien van een 37.000 stappen van mensen die hier op het festivalpark lopen. Ja, je moet tegenwoordig een beetje verder rondwandelen naar al die podia, nu ook Club C wat verder ligt. Wat vinden mensen eigenlijk van die nog grotere afstanden op Rock Werchter?
1: Wel, we hebben dat dus gevraagd, omdat het terrein dit jaar 1,5 hectare groter is dan de voorbije jaren. Dat is best wel aanzienlijk. Club C staat een heel stuk meer achteraan op het terrein. Daar was een beetje gedoe over. Maar dat creëert natuurlijk wel ruimte. In de eerste plaats zeggen de mensen die wij gevonden hebben dat ze dat wel aangenaam vinden. Als je bij de barn staat, dat je de muziek van de Club C niet hoort. En ja, omgekeerd. Klopt. Dat is natuurlijk wel fijn. Het is anderzijds natuurlijk wel moeilijker om concerten te gaan combineren als je hier Gorillaz staat te kijken op de mainstage en je wil dan nog het laatste beetje van C-Met meepikken. Ja, het is wel echt een heel eind wandelen natuurlijk. Dat verhoogt misschien een beetje de drempel om dat dan nog te doen. Dus de meningen waren een beetje verdeeld daarover. Maar hoe dan ook, 1,5 hectare extra, dat betekent enorm veel stappen extra. En zoals je dus al zei, 37.000 is denk ik het record dat we hier geraapt hebben op Rock Werchter. Dat is veel. Ik denk dat kinesisten zich mogen opwarmen voor hun patiënten de komende week.
0: De drukste dag van het jaar morgen. Ik heb gisteren zo een julienke gegeten, dus die stappen komen wel van pas om al die vettige dingen eraf te krijgen. Je vertelde ons gisteren ook over een WhatsApp-community voor mensen die alleen naar Rock Werchter komen. Met hoeveel zijn jullie intussen in die WhatsApp-community?
1: Wel, wij hebben die WhatsApp-community gevonden aan het begin van Rock Werchter. Die WhatsApp-community bestaat al een aantal jaar. En na onze video, ik weet niet of we er voor iets tussen zitten, ik zou durven zeggen van wel, zijn daar toch 100-tal extra mensen bijgekomen. Mensen hebben ook gereageerd in de comments onder onze video op de Instagram van VRT Nieuws, dat ze hier ook alleen zijn en dat ze de groep wilden vinden. Dus ja, ik ben er toch een klein beetje blij mee dat we Rock Werchter een net iets meer gezamenlijke en feestelijke plek hebben gemaakt voor die mensen dan. Dus dat is een succes van VRT Nieuws. En die Rock Werchter community op WhatsApp, dat is een succes op zichzelf. Daar hoeven wij helemaal niet aan bij te dragen eigenlijk. Want nog een mooi verhaaltje dat we daaruit hebben kunnen plukken. We hebben ook iemand ontmoet en iemand gesproken. Een koppel. Twee mensen die elkaar hier 2 jaar geleden hebben leren kennen via de WhatsApp community. En Joris, ze zijn verloofd. Ze gaan trouwen. Dat is wat die WhatsApp community verwezenlijkt hier op Rock Werchter. Okay. De enige fout die ze gemaakt hebben, hij heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd op reis ergens in Europa en niet op de wei van Rock Werchter. Dat zijn fouten.
0: Misschien nog eens een keer scheiden en opnieuw trouwen. En dan hier Rock Werchter vragen, het ja-woord vragen. Verre, geniet nog van jouw laatste dag ook op Rock Werchter. Ik heb daarnet de line-up nog eens in mijn hoofd overlopen. Moby staat vanavond op de mainstage. Dus die kunnen we nu alles draaien. Veel plezier.
1: Geweldig.
2: Live op Rock Werchter.
3: Studio Brussel.

Moby vanavond op de mainstage van Rock Werchter. Donderdagavond werd gedomineerd door Marcus met de banjo. Marcus Mumford, die had er meerdere mee van die banjo's op het podium bij Mumford & Sons. De duizenden kopjes aan de mainstage, die brulden echt alles mee. Maar bij één nummer gingen de decibels wel extra de lucht in. Bij Little Lion Man. Je kan meekijken en doe dat echt op VRT Max en VRT Canvas. Want dit was toch wel een heel speciaal moment van Rock Werchter 2026 op dag 1.

0: Mijn haren komen er 3 dagen later nog altijd recht van. Little Lion Man, Mumford & Sons. Zometeen beginnen de eerste concerten van de laatste dag van Rock Werchter al. En we gaan meteen live naar Kaat van Straal op de Mainstage na 1 uur.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Krevel. Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
7: Krevel, leef beter.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be. De TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
10: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Knaldi.
12: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
13: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. 1 uur en heel goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul.
15: In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht tijdens een incident waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30 die opgewacht werden door een man, vertelt de politie.
16: Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakte lichtgewond.
15: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. In de Pyreneeën in Frankrijk heeft de bosbrand die gisteravond uitbrak bijna 1000 hectare verwoest. Het vuur ontstond in een moeilijk te bereiken gebied in de buurt van Perpignan. Zo'n 600 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden. Ook in Spanje brandt het, dicht bij de Costa Brava. In Portugal bestrijden momenteel zo'n 1300 brandweermensen 2 grote branden, vooral tussen Porto en Coimbra. En een bosbrand in de buurt van Thessaloniki is grotendeels onder controle in Griekenland. Al die branden zijn het gevolg van extreme hitte en droogte. Het vuur wordt ook extra aangewakkerd door de wind. Bij ons komt er vanaf donderdag weer een heel warme periode aan. Sabine Hagedoorn, wat mogen we verwachten?
17: Vandaag hebben we nog temperaturen rond 24 graden. Dat is warm, maar draaglijk. Volgende week daarentegen gaan de temperaturen de hoogte in. Tot en met woensdag halen we op de meeste plaatsen net geen 30 graden. Misschien heel lokaal. Maar vanaf donderdag verwachten we temperaturen rond en boven 30 graden voor het centrum van het land. Dus een volgende hittegolf zit er aan te komen. Mogelijk niet zo intens als de vorige, maar misschien wel voor een redelijk lange periode.
15: Op een parachute-evenement in Namen is een parachutiste gestorven. Gisteravond begon de parachute van het slachtoffer tijdens een sprong om een nog onbekende reden te tollen. De vrouw probeerde zich los te maken om haar reserveparachute te openen, maar dat lukte niet meer. Het evenement dat ook vandaag nog zou doorgaan, wordt vermoedelijk geannuleerd. En in de Ronde van Frankrijk maken de renners zich klaar voor de eerste rit. Die start iets voor 2 uur. Na de ploegentijdrit van gisteren startte Deen Jonas Vingegaard in het geel. Hij heeft 8 seconden voorsprong op de Italiaan Filippo Ganna. 12 op de Sloveense topfavoriet Tadej Pogacar. Remco Evenepoel staat 5e in het algemeen klassement en volgt op 19 seconden van Vingegaard. Ook vandaag blijft de Tour in Catalonië. De rit gaat van Tarragona naar Barcelona. Daar wacht een pittige lus met 3 keer de klim naar Montjuïc, waar ook de finish ligt. Deze namiddag opklaringen en wolken. Plaatselijk kans op een bui, maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tussen 26 en 30 graden maximum.
2: Live op Rockwerchter.
18: Joris Brijs.
0: Dag 4 van Rockwerchter is al net om 1 uur afgetrapt met de eerste shows in de barn en op de mainstage. We gaan na Beirut al meteen naar Kaat van Stralen live op de mainstage.
18: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
2: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
18: De festivalzender.

0: Nant van Beirut, goedemiddag. We kunnen nu echt beginnen aan dag 4 van Rock Werchter, de zondag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: Je moet je eens voorstellen, je wint iets meer dan een jaar geleden de nieuwe lichting van Studio Brussel. Je haalt intussen ook nog eens gewone Mia op. Je doet mee aan de slimste mensen en dan komt de vraag van Rock Werchter om live te komen spelen op de mainstage dan ook nog eens. Welkom in het zotte anderhalf jaar van Kaat van Stralen. Ze zijn daar net begonnen op die mainstage, dus we gaan er live naartoe. Dag 4 van Rock Werchter is dus officieel begonnen. Je kan alles live meevolgen. Welkom. En dat was al aerobics van Kaat van Stralen.
3: Het is een ongelooflijke eer om hier te mogen staan vandaag. Ik denk dat er voor ons allemaal een zotte kinderdroom uitkomt. Dus merci om hier te zijn en dan met ons te vieren. Het is een lange gang van zaken.

0: Dank u wel.
1: Had hij dit gezegd 2 jaar geleden?
0: Dat lied heette, is een nieuw lied. Heette Gang met Zaken, want Gang van Zaken was al bezet. Dus je moet altijd een beetje roeien met de riemen die je hebt dan. Maar er zit 1 lyric in die ik even opnieuw wil herhalen. En dat is, zijn zij dit echt aan het menen? Dit zijn mijn voortplantingsdelen. Als jij plots maandelijks bloedt, mag je mij pas vertellen wat ik moet. Het zou misschien tof zijn moest Annelies Verlinden hier in het publiek staan vandaag. Goed, ja. We hebben een EP uitgebracht begin dit jaar. Die heet Vieze Vlinder. En daar staat een liedje op. Dat projectje heet. En dat liedje betekent heel veel voor mij. Er zit heel veel emotie in. Heel veel tranen. Maar ook heel veel geluk. En ik ben altijd heel blij als ik het live mag performen. Dus dit is het projectje.

0: Dit is een droom die uitkomt voor Kaat van Stralen. En zo verdient de nieuwe lichtingwinnaar van vorig jaar staat op de mainstage van Rock Werchter. Kaat van Stralen heeft die mainstage dus geopend. Dag 4 is zo ook begonnen van Rock Werchter. We komen zo meteen nog eens terug naar die live set daar bij Kaat van Stralen. Je kan alles meevolgen op VRT Max en VRT Max. Zoals de voorbije 3 dagen. Ook vanavond kan je erbij zijn. Tot vanavond laat zelfs.
1: Live op Rock Werchter.

0: favoriete elektro aan de laagste prijs, zelfs tijdens de solde. Die vind je bij Van den Borre dankzij onze laagste prijsgarantie. Meer info op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het leven en dus ook tijdens de solde. Al onze winkels zijn vandaag open.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Jubilee Love, Bob Marley, goedemiddag. Kaat van Stralen is op dit moment bezig met het vervullen van een droom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
0: Die droom heet de mainstage van Rockwerchter Platspeler. Er zijn al veel festivalgangers vroeg uit hun tent gekropen om ze bezig te zien. Je kan gewoon op zijn zondag blijven zitten als je daar thuis meeluistert of kijkt bij Kaat van Stralen live. Het zijn de laatste minuten van haar set daar op die grote

Merci. Thank you. Ik wil nog snel zeggen dat ik vroeger als kindje in mijn keuken en een soort van K3-microfoontje karaoke was aan het doen voor mijn ouders. En dit is wel de hele heftige versie daarvan. Wat echt absurd is. En nu, we zouden natuurlijk Kaat van Straal niet zijn. Moest ik er natuurlijk geen woordje politiek nog in willen brengen. Dus dit volgende lied wil ik heel graag opdragen aan Theo Franke en zijn zwembad.

0: Ik weet hoe het werkt. Kaat van Straal op de mainstage van Rock Werchter zie ze blinken. Ze moeten nog één nummer spelen. En dat zal dan het nummer zijn waarmee ze de nieuwe lichting wonnen, vorig jaar. Want we hebben Stop met Wenen nog niet gehoord.
1: Stel je voor dat we zo niet zouden spelen. Want het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene lied. Anton.

0: Ik denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, okay. Anton, ga je het de mensen leren? Oké, okay, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go.
1: Stop de weer, stop de weer.
0: Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mama.
1: Stop de weer, stop de weer.
0: Alsof gevoelens jou te ruizen. En later, hè? Alsof ik toegeef laatste keer. Wat zie je?
1: Stop
0: de weer,
1: stop
0: de weer. Alsof het eigen is aan buiten. Oké, dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja. We gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op een podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo. Oh, fantastisch. Oké. Rockwechter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen. Denk allemaal aan iets of iemand dat u woedend maakt. Zo kwaad maakt dat je een gat in de lucht wilt slaan. En dan breken we de wei hier nu al af, want het is de laatste dag. Kunnen jullie dat?

0: vrouwen zijn.
1: Stop met wenen. Kat van Stralen stopt ook met spelen. Ze heeft net dag 4 van Rock Werchter bij deze heel luid geopend.
2: How we feel, don't you?
3: Mis niets van Rock Werchter live.
4: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: We zijn een paar seconden dus na de wervelwindpassage van Kaat van Stralen op de mainstage. En we kunnen nu al voor een rapste review naar Flo Windy. Flo, jij staat aan de mainstage. Hoeveel sterren krijgt Kaat van Stralen na die zotte passage daar?
5: Van mij krijgt Kaat van Stralen alvast alle sterren in heel het universum. Maar we gaan eens kijken wat de meiden hier vinden. Sorry meiden, snelle vraag. Wat vonden jullie van Kaat van Stralen?
6: Supergoed. Ah, supergoed.
5: Wat was het hoogtepunt van de show voor jou?
6: Stop met wenen, hè, ja.
5: Waarom is dat het hoogtepunt?
6: Want dat gewoon het beste liedje is van haar. Ja, je kunt haar echt oproepen.
5: Wil je eens echt goed roepen door onze micro, alsjeblieft?
6: Wat moet ik dan roepen?
5: Ja, stop met wenen, hè.
6: Stop met wenen!
5: Super. We gaan het ook eens vragen aan de mensen die hier net uitkomen. Sorry meneer, wat vond u van Kaat van Stralen? Niet weglopen. Ik kan er natuurlijk niet bij hier. We gaan het gewoon aan mensen pakken dat ik wel kan vastpakken. Hallo, wat vonden jullie van Kaat van Stralen op de mainstage?
7: Zalig. Echt genoten. Dank je. Dank je, Kaat.
8: Ongelooflijk.
5: Wat was er zo ongelooflijk aan?
8: Ze is zo'n powervrouw. Ze spreekt recht vanuit haar ziel. Dat is echt prachtig. Heel mooi om zo'n jong geweld te zien die zo authentiek zijn.
5: Jong geweld, authentiek. Joris, je hoort het hier. Ik denk dat Kaat van Stralen heel het festivalpark hier gewoon heeft ingepakt.
1: En we zijn dus begonnen aan dag 4 van Rock Werchter met een luide schreeuw van Kaat van Stralen. We gaan zo meteen ook live naar de Club C voor het eerst. Daar speelt het Tsar Bie, de eerste show van de dag.

0: the Truth van Tame Impala. Je moet jezelf echt goed vasthouden, ook op dag 4 van Rock Werchter hier, want ik kan je op elk moment ergens mee naartoe sleuren. Dus kom, we gaan naar de Club C. Daar speelt Tar B nu live. Zoals de violiste van School is Cool maakt ook soundtracks voor God Vergeten en This is Not a Murder Mystery. Ze maakt ook al techno als Star B. Muziek voor theater en zoveel meer. Ze kan zo goed als alles als muzikant. Luister en kijk maar mee naar Tar B in Club C op dit moment.
1: Violence, but yeah, I made it a bit rocky. Yeah, so... We don't have a lot of time, so I'm just not going to talk for too long, but this song is called Amor, and it's based on like 500 years old music written by Monteverdi. It's about the nymph whose heart is broken. I wrote it because what the fuck is happening in this world? I read a lot of Hannah Arendt, and I really think we should always consider what we are doing. Like, just think and just always act from love. Okay, that's it. This is Amor.

Amor van Tsar B, een nummer over liefde. Liefde die altijd en overal zou moeten primeren. Was het overal maar zo liefdevol als op Rockwerchter op dit festival. We blijven nog even hangen bij de zoete stem van Tsar B in Club C. A song about sex on the beach.

0: XRB live in Club C. Na 2 uur doen we verder met live muziek. Vanaf alle podia van Rock Werchter 2026. Blijf alles meevolgen. Dat kan via Studio Brussel, VRT Max en VRT Canvas. Met heel veel beeld bij van op al die podia. Dus de Mainstage, The Barn, Club C en ook Nest. Dit wordt nog een heel, heel mooie laatste festivaldag op Rock Werchter vandaag.
1: Studio Brussel.
2: Live op Rock Werchter.

0: Als je hier blijft, dan kom je zo meteen bij de mainstage op Rockwerchter terecht. Bij Britse punk van Bad Nerves.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
5: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
5: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
6: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Oh. Ja. Meeuw.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
9: Kom ook koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Goedemiddag, het is 2 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Charlotte Krul.
14: En we gaan meteen naar de Ronde van Frankrijk. En daar zijn de renners zo net begonnen aan de eerste rit in lijn. Die gaat van Tarragona naar Barcelona. En de Tour blijft dus nog een dag in Catalonië. Christophe van der Goor, wat mogen we verwachten van etappe 2?
15: Wel, normaal gezien een explosieve finale. Want we gaan 3 lokale ronden rijden op en over de Olympische berg van Montjuïc. Net buiten het centrum van Barcelona. En daar zitten 2 echt steile hellingen in. Dus dit wordt echt wel iets voor de punchers. En dan denken we natuurlijk aan de echte klassementsmannen. Pogacar, Vingegaard natuurlijk in de gele trui. Del Toro, Paul Sexas, Remco Evenepoel, noem maar op. En wie weet misschien ook Mathieu van der Poel.
14: Dankjewel Christophe. En ook Remco Evenepoel verwacht een pittige finale.
16: Ik denk dat er veel zal afhangen van welke vlucht dat er wegrijdt, hoeveel ze voor hebben enzovoort. Afhankelijk van wat dat Visma ook zal doen. Dan daarna zal het wel elk rondje harder en harder gaan. Dus het zal een heel lange en explosieve finale worden.
14: In Mechelen zijn 4 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde afgelopen nacht tijdens een incident waarbij ook zeker 1 schot gelost werd. Het gaat over 2 mannen en 2 vrouwen van achteraan de 30 die opgewacht werden door een man, zegt de politie.
17: Die laatste heeft dan ook een schot gelost in de lucht. Er ontstaat onmiddellijk een schermutseling waarbij de 4 personen de verdachte kunnen overmeesteren. Deze werd dan ook gearresteerd. 1 vrouw is aan het hoofd gewond geraakt, geen schotwonden, maar had wel verzorging nodig in het ziekenhuis. De 3 andere personen raakten lichtgewond.
14: De verdachte is een man van 38. Hij wordt momenteel verder verhoord. En de bosbranden die al dagenlang woeden in Zuid-Europa lijken op enkele plaatsen wel stilaan onder controle. De brand bij de Costa Brava in Spanje lijkt gestabiliseerd. De lockdown van 7 gemeenten is daar voorbij, maar de brandweer blijft natuurlijk wel opletten. In Portugal heeft de brandweer ongeveer 80% van de brand ten zuidoosten van Porto onder controle. In 3 dagen brandde er zo'n 13.000 hectare af. En in Frankrijk bestrijden bijna 600 brandweermensen een brand in de buurt van Perpignan. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer, tussen 26 en 30 graden maximum. De rest van de week blijft zonnig en het wordt nog warmer.
18: Live op Rockwerchter.
19: Joris Brijs.
20: Ik mag je het komende uur nog meenemen naar alle uithoeken van het festivalpark. Er is veel live muziek op komst. Maak het daar thuis gezellig. Wij zorgen voor de rest.
19: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer.
18: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
19: De festivalzender.

0: Out of Space van The Prodigy. Ik was er donderdagavond zelf niet bij in de barn bij The Prodigy. Maar van horen zeggen dat het een van de felste shows van deze editie was.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
0: Verwacht je nu ook aan felle live muziek van Bad Nerves op de mainstage? Dat is Britse punk. Als ik je vertel dat Mick Jagger, Stone van Pearl Jam en Billy Joe Armstrong van Green Day hun liefde voor deze band al gedeeld hebben, dan ga je denk ik toch even blijven hangen. Bij Bad Nerves. Kijk mee op VRT Max en VRT Canvas. Ze beginnen er nu aan.

0: Dit gaat zalig hard vooruit. Bad Nerves live op de mainstage. Hans stuurt ook in de app. Wat een tempo daar. Iedereen wakker. En bij de les op dag 4 van Rock Werchter.
1: Mis niets van Rock Werchter live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Gisteren speelde een van onze ontdekkingen van de afgelopen maanden op Nest hier op Rock Werchter. Bleach 93. Dat zijn de zoveelste Ieren. De zoveelste Ierse band die internationaal doorbreekt op dit moment. Ze hebben ons de voorbije maanden met dat eerste nummer Ceiling echt een geweldig nummer cadeau gedaan. Ze hebben er ook al drukke festivalweken op zitten. Thibaut Christiaans, je mocht ze tussendoor nog even spreken voor ze hier bij ons hun Secret Session speelden. Vlakbij de mainstage op ons terras.
3: Is een festival wel echt een festival als er geen rockbands op het podium staan met scheve gitaren, wat moshpits en vooral heel veel bier dat in de lucht vliegt? Ik denk het niet. En daarom is het des te fijner dat we een band mogen uitnodigen die ook nog eens tijd maakt voor een secret session. Nu alvast een applaus, Bleach 93. Hi Sam, hi Barry, how are you?
4: Good, how are you?
3: I'm good, thank you. A couple of hours ago, you played at Nest Stage. Yeah. I think it's your first Belgian festival you play with Bleach 93. How was it for you guys?
4: It was fantastic. We absolutely loved it. We had a great time.
3: Sam, I don't know if you saw that Barry was in the crowd. I think the crowd was nuts for you guys. How did you experience the concert?
5: I loved it, man. It was the colors of the dust was like something out of Dune.
3: Which is a great book and a great movie as well. This is, this year alone, your fourth show in Belgium. There are two more shows coming up this month alone. There's the Botanique show later this year. Why do you like Belgium that much?
4: For, the movie in Bruges, I think.
3: Which is a great movie with Colin Farrell. I saw it as well. I don't know if you guys experienced how crazy last year was. You're touring like madmen. Everything went so fast for you guys. Is there a moment that you come together and talk about, whoa, this is crazy what we're doing?
4: Yeah, 100%. Yeah, but we've been working really hard, so we feel very tired.
3: Are you as tired as well, Sam?
5: No, I'm good, man.
3: I had a little intel, a little information from the label. This year, 2026, you've been playing approximately more than 100 shows. Is that something that you think about?
4: That was our plan. That's what we wanted to do. That was our goal for the year, was to play as many shows as we could. We said that was what we were going to do, and we're halfway through now. We've done like 51 or something like that, 52. So, yeah. We said we'd do it, and we're doing it.
3: Yeah, us fans, we only have this EP. Is there more music coming soon? Is that something that you're thinking about, working on?
4: Yeah, we're working on our first record, and we've got a little standalone single potentially coming out very soon, maybe.
0: De mannen waren lekker kort van stof bij Thibaut. Ze brengen binnenkort nieuwe muziek uit. Dus maybe. Eerst kan je hier nog eens kijken en luisteren naar hun secret session die ze gisteren gespeeld hebben. De volledige sessie valt ook te bekijken via VRT Max. Dit is die eerste hit van de band Bleach 93. Dit is Ceiling.

0: Geen woorden maar daden is blijkbaar het motto van Bleach 93. Heel straf live hier, die Secret Session. Op dag 4 valt er veel te rapen op camping The Hive. Thibaut heeft de oversteek gemaakt naar The Hive. Zometeen eens horen wie daar nog overeind staat na 4 dagen festival.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Krevel.
5: Deze zondag profiteer je nog beter van de solde bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
4: Krevel. Leef beter. Adventure is everywhere.
6: Kom naar de solden.
7: Nee, solden.
6: Solden?
7: Een S, solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
4: AS Adventure.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Als ik op zakenreis ga buiten Europa, zet ik altijd even mijn roaming aan. Of zoals hier in Amerika zeggen, roaming on.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
9: Studio Brussel.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Studio Brussel live.

0: Words van Goose. En kan je het geloven dat wij hier begonnen zijn aan de laatste uren van Rock Werchter 2026? Even kijken, nog 10 uur te gaan. Ik kan het zelf moeilijk geloven.
1: Mis niets van Rock Werchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: De stappenteller van Thibaut Christiaanse moet nog 1 dag overuren draaien. En dan volledig platte rust. Thibaut, jij bent hier op het festivalpark ergens naar de Bolwinkel gewandeld voor jouw shopverslavingen.
3: Ja, dat klopt, Joris. We noemen dat de festivalwinkel. En tussen al de festivalgangers die hier rondwarrelen, zie je soms mensen in het blauw paraderen. Het zijn geen blauwhelmen, het zijn gewoon de medewerkers, sympathieke medewerkers van Bol en de festivalwinkel. Dag Femke en Mieke.
4: Hallo.
5: Hallo, goedemorgen.
3: Hoe gaat het met jullie?
4: Ik ben al best moe, maar ik ben wel echt super blij, dus heel goed.
3: Femke, ik heb het gevoel dat jouw stem al een klein beetje weg is. Waaraan ligt dat exact?
4: Om heel eerlijk te zijn, Pommelien Thijs. Ik had het niet verwacht. Ik heb mij laten vangen, maar we staan er nog altijd. Dus,
3: Af en toe meezingen, dat is verplicht natuurlijk, maar jullie zijn hier ook om te werken. Mika, jullie staan hier in de festivalwinkel van Bol. Wat zijn zo de producten die jullie eigenlijk aanbieden?
5: Ja, de krukjes doen het wel goed. En de oordopjes. Ja, krukjes, oordopjes, zitzakken. Loopt allemaal best wel lekker.
3: Er zijn eigenlijk gadgets die elke festivalganger wel kan gebruiken. Wat ik ook zo leuk vind, is dat er eigenlijk een Nederlander en een Belg samen in de winkel staan. Meestal is het zo, het begin van een goede mop, een Belg en een Nederlander zitten samen op café. Maar hoe is de samenwerking voor jullie?
4: Ja, super, super gezellig wel. Hè. We werken sowieso op kantoor al wel samen. We hebben gemixte teams. Maar hier is het toch, is de connectie toch wel ietsje dichter bij elkaar. En dat is wel fijn. We zijn nog altijd op een Vlaams festival. Hè. Dus het is wel leuk dat wij er ook mogen zijn. Maar het vult wel aan. Bol blijft een Nederlands bedrijf natuurlijk. Dus het is een mooie aanvulling wel.
3: Zeg, Mika, dan supporter jij vanaf nu ook voor de Rode Duivels in het WK voetbal?
5: Ja, 100%. 100%. Staan in die tent, hoor.
3: Bol is dus druk bezig met eigenlijk de linken tussen Belgen en Nederlanders nog dichter bij elkaar te brengen. Maar ik ben ook gewoon bij iemand terechtgekomen die net iets gekocht heeft van de festivalwinkel. Ja. Dag Jo-Marie.
6: Hallo, dag Thibaut.
3: Wat is het item dat jij uit de winkel hebt meegenomen?
6: Ik heb een heel schattige bellenblaas gekocht.
3: En daar doe je wat exact mee?
6: Ja, er is niet genoeg entertainment, dus we dachten, we moeten onszelf aan bezighouden. Nee, het is gewoon schattig. Het is gewoon leuk.
3: Schattige items, Joris. Dat kan je verkrijgen in de festivalwinkel. Het is gewoon een leuke plek om eens te passeren. Zeker op een laatste dag van Rock Werchter.
0: En op die laatste dag zouden frisse knieën en enkels ook van pas kunnen komen. Die kunnen veel mensen ook gebruiken na 4 dagen festival. Zometeen nog eens terug naar gisteravond. Toen speelde 21 Pilots op de mainstage.
2: Live op Rock Werchter.
1: Studio Brussel. Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festival.

0: Gisteravond sloot 21 Pilots de mainstage van Rock Werchter af. En plots haalde zij iemand mee het podium op.
1: Van Rock Werchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Dat was Louis uit Haagd. Hij mocht gek genoeg een stukje meezingen met de band met 21 Pilots. Dag Louis.
3: Hallo.
0: Gisteravond op de mainstage, hier bij ons in de studio. Wat een weekend.
3: Ja, amai.
0: Zotte avond gisteren. Plots word jij mee het podium opgesleurd bij 21 Pilots. Op de mainstage stond je daar mee te zingen. Besef jij goed en wel wat er gebeurd is?
3: Op het moment zelf besefte ik eigenlijk echt niet waar gebeurde. Maar achteraf begint dat zo wat binnen te komen. En ja, dat is wel echt zot eigenlijk.
0: Ja. We gaan eens even kijken naar dat moment toen jij meezong met 21 Pilots. Kijk ook mee via VRT Max en VRT Canvas. Dan krijg je iets of wat een idee van hoe surreëel het geweest moet zijn voor jou, Louis.

0: Dit is toch niet normaal als je dit nog eens terugziet?
1: Ja, dat is echt niet normaal om dat terug te zien.
0: Ja, en ze wisten jouw naam ook. Er kwam meteen Louis uit. Heb je er nog mee kunnen babbelen even?
1: Nee, achteraf hebben we wel niet meer gebabbeld.
0: Nee. Hoe was het met de zenuwen? Het op zo'n podium staan, er staan 60, 70, misschien wel 80.000 mensen voor je neus.
1: Ja, op het moment zelf had ik eigenlijk echt niet goed door wat er gebeurde. Normaal zou ik dat ook niet durven, denk ik. Ik durf nog geen presentatie te geven voor de klas. Dus ja, dan opeens op zo'n podium.
0: Van een spreekbeurt die je niet durft uit te voeren naar de mainstage van Rockwerk. Ja. Hoe waren de reacties van vrienden, van familie?
1: Ja, ik kwam eigenlijk terug en opeens mijn gsm ontplofte allemaal video's van waar jij dat, hoe komt jij daar, wat is dat allemaal?
0: En de reviews over jouw stem, over het zangmomentje, hoe waren die?
1: Het was eigenlijk beter dan ik verwacht had. Ja, dat erger.
0: Ja, dat zijn de grote artiesten die live op dat moment het beste uit hun stembanden kunnen halen. Goed gedaan, Louis. Ik ga je verder laten landen van wat er dit weekend allemaal gebeurd is op Rock Werchter. Wat een moment. Geniet er nog verder van. Ja. We gaan ook nog eens opnieuw naar gisteravond toen 21 Pilots zonder Louis ook Hedens bracht.

21 Pilots op de mainstage van Rock Werchter. Ze weten wel hoe ze show moeten geven. Zometeen nog eens wat live muziek ertussen gooien. Dressed Like Boys speelt zometeen in Club C.

0: Deals.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, jong. Gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Your Feet Junior Senior. We maken ons hier op voor een show waar terecht al 3 dagen naar uitgekeken wordt. Zowel hier op Rock Werchter als daarbuiten. Dressed Like Boys begint om 3:10 in Club C. En we gaan je daar zo meteen van bij het begin neerzetten, na de Beaches.

0: Crazy You van Fatboy Slim. We moeten naar Club C. We willen vooral naar Club C.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
0: Jelle den Turk die heeft een arsenaal aan kwaliteit. Hij kan knallen op een gitaar met zijn band Dirk. Maar hij kan je even goed compleet doen wegsmelten achter de piano als Dressed Like Boys. Dit wordt echt een ideaal zondagmoment om te relaxen in de Club C en daar bij jou thuis of in de auto. Kijk ook mee via VRT Max en VRT Canvas naar Dressed Like Boys.

0: Dit belooft een geweldige show te worden van Dressed Like Boys in Club C.
1: Werchter! Goedemorgen, wij zijn Dressed Like Boys. Deze heet Healing.
0: 5 voor 3, goedemorgen, waarom ook niet?

0: Dit klinkt magisch in Club C. Dressed Like Boys. Jan uit Epprem stuurt prachtig deze Dressed Like Boys. Leonie uit Antwerpen stuurt ook. Het doet mij altijd wat denken aan de Beatles, toch? Vergelijking die ik al veel gehoord heb. We zijn goed en wel vertrokken met dag 4 van Rock Werchter. Jammer genoeg is dag 4 natuurlijk ook de laatste al. Maar we zijn nog lang niet klaar. Het is bijna 3 uur, wil zeggen nog bijna 10 uur aan live muziek op je radio. Ook via VRT Max en VRT Canvas. Er staat nog heel veel op jou te wachten. Ook Eva de Roo, fijne zondag nog daar.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
2: koken. Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De 5 beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
6: Kies mee, de hit van deze zomer.
7: Santé.
6: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
8: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 3 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Charlotte Krul.
10: In Turnhout was er een ernstig geval van verkeersagressie. Tijdens een discussie tussen een chauffeur en 2 voetgangers kreeg de autobestuurder slagen en schoppen gisteravond. De bestuurder ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis en er is een verdachte aangehouden, zegt het parket.
11: 2 personen, een man van 35 jaar en een vrouw van 38 jaar, die zijn gisteren gearresteerd en verhoord. Ze zijn vandaag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. De man die is aangehouden en in verdenking gesteld van poging doodslag. De vrouw heeft voorwaarden gekregen en is in verdenking gesteld van opzettelijke slagen aan 1 van de inzittenden.
10: Afgelopen nacht is een auto in de berm beland op de afrit van de E19 ter hoogte van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De bestuurder verloor de controle over het stuur en de auto ging daarna meerdere keren over de kop. De brandweer moest de bestuurder bevrijden. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van de passagier in de auto is niets bekend. Het Britse leger zegt dat een vrachtschip is aangevallen voor de kust van Jemen in de Rode Zee. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit en of er gewonden zijn of schade aan het schip. Tussen 2023 en 2025 hebben de Houthi-rebellen de scheepvaart in de Rode Zee vaak belemmerd met aanvallen op schepen, maar zij hebben nu de aanval nog niet opgeëist. In de Ronde van Frankrijk is rit 2 aan de gang, de eerste rit in lijn na de ploegentijdrit van gisteren. Die etappe gaat van Tarragona naar Barcelona, nog altijd in Catalonië. Er is nog iets meer dan 110 kilometer te rijden. 3 renners hebben een voorsprong van 3 minuten en een halve minuut op het peloton. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Mertens won dat toernooi vorig jaar en in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Mertens doet wel nog mee in het enkelspel. Gisteren stunten ze door in de derde ronde de nummer 2 van de wereld uit te schakelen. Deze namiddag opklaringen en wolken, plaatselijk kans op een bui en maximaal tot 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tot 30 graden en de rest van de week vaak zonnig en nog een beetje warmer.
12: Live op Rock Werchter.
13: Eva de Roo.
8: Je hoort en je ziet het misschien ook, want het is dag 4 van Rock Werchter. Blijf hier voor alle hoogtepunten en de enige remedie tegen jouw FOMO.
13: 4 dagen non-stop live muziek,
12: interviews en sfeer.
13: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier.

0: hebben hier ook een heel fijne set gespeeld op Rockwerchter. Hi, hi, hallo, hi, hi, zeg ook ik.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
2: Eva de Roo.
0: Ja, dit is echt wel top, hè. Alle muziek van op Rockwerchter die lekker binnenstroomt via je radio, via VRT Max. Dag 2 van de tour staat hier ook bij mij op de achtergrond. Hopelijk ben jij ergens chill je zondag aan het spenderen. Heel fijn dat wij er nog bij mogen zijn. Silke uit Waregem stuurt in de app: ik ben zo klaar om Rockwerchter te volgen van in de auto. We zijn nog steeds onderweg naar ons vakantiehuisje in het zuiden van Frankrijk. Dat is trop bien. Ik vergezel je heel graag nog een paar uur op je rit, Silke. Dat doen we met de beste muziek van de voorbije dagen, maar ook met die van vandaag. Want luister naar de line-up van dag 4, de laatste dag van Rockwerchter 2026.

0: Ja, dat is toch ontzettend. Wat een line-up om het festival hiermee af te sluiten. Kaat van Stralen hebben daarnet hier de mainstage mogen openen. Die komen binnen een uurtje langs in deze show. Sons, daar ga je ook een heel stuk live van horen. Die gaan hier straks op de mainstage hun gitaren laten brullen. Moby, daar heb ik straks nieuws over. Dressed Like Boys zitten ook in deze show. En dan eindigen we met het vuurwerk. Het New Wave vuurwerk van The Cure. Het zal heel zwart zijn, dat vuurwerk dat wel. En Paul Kalkbrenner die mag straks The Barn afsluiten. En daar gaan we nu naar luisteren. Naar een hele, hele fijne live versie van Sky and Sand. Helemaal uitgesponnen met een massa feestende mensen. Dat was ook op Rock Werchter zoveel jaar geleden. Sky and Sand, wij zijn klaar om dit over te doen vanavond.
1: Mis niets van Rock Werchter live op VRT Max en bij Studio Brussel. De festivalzender.

Don't have to bug me, 'cause I'll be coming back soon.

0: Van Dua Lipa, 3:15, ben je klaar voor een klein moshpitje?
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
0: Want de boys van Sons lopen nu de mainstage van Rockwerchter op. We gaan meteen meeluisteren naar hun ronkende gitaren. Niet de eerste keer dat ze op een groot podium staan in ons land. Maar op dit uur op een mainstage, op de dag van The Cure, voor duizenden mensen op Rockwerchter mogen spelen, is sowieso een hoogtepunt. Hier zijn Sons live. Ik kan ook meekijken via VRT Max of VRT Canvas.

0: mooi. Hier zijn ze al begonnen, hè, Werchter?
1: Sons op de mainstage. We komen er zo terug naartoe live.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
4: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
3: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: had een verre neef kunnen zijn van de boys die nu op Mainstage Werchter staan.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: Dat zijn onze ex-nieuwe lichtingwinnaars Sons. Die wilden niet in ons typisch Belgisch verkeer vaststaan onderweg naar Werchter. Dus zijn ze uit hun hometown Melcelen via kanalen en rivieren, alle waterwegen, naar hier Rock Werchter gekomen. Ze hebben gesupt, ze hebben de veerboot genomen en ze hebben vooral gesurfd. Dat heeft alles met die surfing-single te maken die je ook al kent van op Studio Brussel. We gaan eens luisteren wat ze aan het presteren zijn op de mainstage van Rock Werchter. Dit is Sons live.
3: Over het water richting Werchter gegaan.
0: Ah, voilà.
3: Vullen van België, zou ik maar zeggen. We gaan hem hier spelen voor jullie. Zing gerust mee als je hem kent, surfen. Let's go.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.
2: Alles is gewoon het woord surfen. Maakt niet uit.

0: Sans live op Mainstage hier. Kan je volgen met beeld bij op Veerte Canvas.
1: Fucking hell, Reddington!
0: Op Veerte Max.
1: Reddington!
0: Dit zijn schreeuwen recht uit het Waasland.
1: Mensen, wij zijn zo dankbaar dat wij voor zoveel man hier mogen staan. Het is onze vierde keer. En dat willen wij vandaag vieren met een Belgisch wereldrecord crowdsurfen. Dus iedereen, vrienden, familie, maakt ons niet uit. Steekt iedereen rond u nu de lucht in. We hebben 3 minuten om dat record te breken. Iedereen de lucht in, nu.
2: Werchter, wij geloven in jullie.
0: Gaan er mensen de lucht in? Kijk zelf even mee. Op VRT Max, soms.

0: Hopelijk swingt dat even hard daar bij jou, waar je aan volgen bent, als hier op de wei.
1: Is het record verbroken?
2: Ik denk dat het nog beter kan.
1: Het komt wel dicht in de buurt. Het nummer duurt nog 30 seconden, dus jullie hebben nog 30 seconden de kans om het record te verbreken. Wat denken jullie? Kom maar, werkt er, laatste kans.

0: Sons op Echter.
1: Hij is verbroken! Zeg dat ik het gezegd heb. Ik denk het wel. Werchter, ik heb eigenlijk één vraag voor jullie. Weet je wat, Arno, kom hier. Ik ga zo nu stellen. Arno, denk jij dat ze hier klaar voor zijn voor de volgende? Werchter,
2: zij de Gulder er klaar voor?
1: Ik denk dat ik het nog één keer moet vragen, Arno.
2: Werchter, zij de Gulder er klaar voor?

0: Wat een energie. Dit had er ook Werchter nodig op dag 4. Om iedereen wakker te krijgen. De zanger gewoon in het publiek heb je allemaal kunnen meevolgen via VRT Max of VRT Canvas. Marijke uit Mol laat hier weten hoe goed klinkt soms eigenlijk wel niet. Karel uit Berthem stuurt mij: amai, ik ben zo blij dat ik hier niks van hoef te missen. Zalig die Sons Boys en wat ze doen met een mainstage. Monisha uit Lummen zegt: fuck jij, aan het poetsen in Linkhout. Dat moet ook gebeuren tussen twee hittegolven door met Sons. Wat een energie. Zometeen gaan we naar Thibaut. Die is met zijn oldschool cool box ergens op het festivalpark met iemand van op de line-up van vandaag.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Ida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.

0: Ze was erbij dankzij Royal Otis, want hun cover zat in de set hier een paar dagen geleden op Rock Werchter. Murder on the Dance Floor.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Live op Rock Werchter.
0: Nou, leuk om even mee te kijken via VRT Max of via VRT Canvas, want Thibaut is weer aan het zullen met zijn oldschool frigobox waar hij telkens iets uithaalt voor iemand die bij hem zit. Het is iemand van op de line-up die nog lichtjes naar fris artiestenzweet ruikt deze keer. Thibaut.
4: Ja, Eva, ik ruik het artiestenzweet nog niet, dat is denk ik een goede zaak, maar ik zit wel naast een artiest die daar straks de Club C heeft bespeeld en daar heel veel mensen heeft kunnen overtuigen, denk ik. Het is niemand minder dan Tsarbi. Dag, Justine.
5: Goedemiddag.
4: Justine, ik ga het gewoon meteen vragen. Club C, daar straks gespeeld, enkele uren geleden ondertussen. Hoe was het voor jou?
5: Ik vond het heerlijk. We zetten de eerste song in en ik dacht, ik ga echt mijn allerhoogste tonen bovenhalen om lekker een soort van siren call nog iedereen erin te trekken. Het was echt zo heerlijk. Ja.
4: En eigenlijk best ook wel spannend, schuine streep, vermoeiend, want je hebt een hevige week achter de rug, hè?
5: Ja, dat klopt. Vannacht ben ik toegekomen van 3 dagen down the rabbit hole. Eigenlijk cabaret, performance, optredens gedaan, 6 uur per dag. Vannacht nog outfit checks gedaan. Eigenlijk totaal nog geen idee wat ik ging aan doen.
4: Hoe zit het met jouw bioritme op dit moment?
5: Ah ja, maar ik kan wel tegen een stootje nog.
4: Ja, ik heb dus een frigobox mee en het loopt hier bijna verkeerd af. Ik was bij jou van plan om de frigobox misschien al iets eerder open te doen. Ik heb alvast 2 glazen klaarstaan. Wat denk je dat erin zit?
5: Ik heb echt totaal geen idee.
4: Niets waarvan je denkt, ah, ik heb eigenlijk goesting in een glas.
5: You can call me bubbles, darling.
4: Justine, je mag het open doen. En er zit nog een klein extraatje bij.
5: What the fuck?
4: Je mag het even beschrijven wat het is en waarom het erin zou zitten.
5: Rijstwafels.
4: Want?
5: Bestaat als rider? Nee.
4: Iemand van jouw band heeft gezegd dat jij bijna verslaafd zou zijn aan rijstwafels.
5: Echt totaal niet waar.
4: Maar toch op de rider. Kijk, we gaan hier een rijstwafel en een flesje open doen. Justine, ik heb ook gehoord dat je erin geslaagd bent om op het midden van de dag het toch te doen lijken alsof het 2:30 s'nachts was. Heb je het gevoel dat de mensen ook mee waren in jouw verhaal van Tsarbi vandaag?
5: Oh, dat vind ik echt een compliment, want uiteindelijk vind ik dat niet zo super voor de hand liggend om zo met mijn dramatisch melancholische vioolmuziek eigenlijk, ja. Ik denk altijd van, is het gemaakt voor festivals? Yet had ik wel het gevoel, ik heb niet zoveel geroepen van, hey, let's go! Maar ik had wel het gevoel dat iedereen mee was, dat we een beetje iedereen hebben kunnen betoveren ofzo. Dus ik ben eigenlijk wel gelukkig. Uiteindelijk heb ik ook wel geëindigd met een rave. Dus ik denk dat iedereen nu wel klaar is voor het vervolg van de dag.
4: Jouw vervolg van de dag, wat geeft dan nog?
5: Ik ga naar Apple Cane. Nog bubbels drinken met u. Wel jammer dat het geen champagne is. Ai.
4: Ja, kijk, dat ga ik doorgeven aan de organisatie en aan de leidinggevende van de VRT. We hadden bubbels besteld. Champagne.
5: Ik wil niet ondankbaar zijn, hoor. Nee, ik ben echt dankbaar. Dank u.
4: Bubbels worden sowieso genuttigd. Eva, wij gaan een flesje hier open doen en terug naar jou in de studio natuurlijk.
0: Ja zeg, ze krijgt er ook rijstwafels bij. Hè. Die moet echt niet klagen, ze. Thibaut, wij gaan even luisteren naar hoe die sirene call of die sirene gezangen van Tsarbi dan wel klonken. Hoe zij de Club C vanochtend heeft geopend. Dit is Unpaintable Life.

Dat is meteen de titel natuurlijk. Mrs. Impatience. Van Tsar B, die daar met haar viool en inderdaad prachtige gezangen die Clubzee op de mooist mogelijke manier heeft geopend daarnet.

0: hier ook een graag geziene passant. Iggy Pop, The Passenger. Walt uit Lübeck stuurt. Ik ben hier zelf een passenger. Ik zit met mijn mama, broer en zus in de auto op weg naar familie. We zijn allemaal aan het luisteren en invested in wat er allemaal gebeurt op Rockwerch. Terwijl jij kan lekker chillen, terwijl de renners op de Tour de France aan het puffen zijn, kan jij lekker chill naar de radio luisteren. Alhoewel, straks gaat dat misschien wel veranderen, want Kaat van Stralen komt hier op bezoek na het nieuws van 4 uur.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Die een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
5: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
5: Ja, nee, niet zo'n time-out.
6: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
7: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
8: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
9: Helemaal.
10: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
11: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, 4 uur stipt.
13: VRT Nieuws.
0: Charlotte Kroon.
14: En we gaan naar de tweede rit in de Tour de France. De renners hebben nog zo'n 75 kilometer te gaan. Christophe van de Goor, wat is de situatie daar nu?
15: Wel, we hebben nog altijd de drie leiders met onder meer de Nederlanders Molenaar, Van den Broek en de Duitse kampioen Engelhard. Maar hun voorsprong is geslonken van 3,5 minuut nu nog naar 50 seconden. We zijn aan het klimmen in het hinterland op weg naar Barcelona. Met aan de leiding in het peloton het team van Tadej Pogacar. 75 kilometer nog in deze warme etappe.
14: Dankjewel Christophe. Morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Pyreneeën op 70 kilometer van de finish. Woedt momenteel een brand daar. Er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast zal worden of niet in de Tour de France. Bij een diefstal met geweld in een huis in Kasterlee in de Antwerpse Kempen is een bewoner gewond geraakt, vertelt het parket van Antwerpen.
16: Vier gewapende en gemaskerde mannen drongen daar een woning binnen door het raam op de eerste verdieping in te slaan. De bewoner is bij de feiten gewond geraakt. Er konden de daders ook buit worden gemaakt. Nu, de daders zijn op dit moment nog steeds spoorloos. Het verder onderzoek zal gebeuren door de federale politie.
14: Op Rockwerchter in Rotselaar zijn er zo'n 3000 oude gsm's ingezameld. Festivalgangers kunnen ze inruilen voor een drankbonnetje. Het is het tweede jaar dat die actie er is en het wordt al maar bekender, zegt Proximus.
17: Er zijn mensen die natuurlijk met één telefoon, maar wij hebben ook, als ze met groepen binnenkomen, met een vijftal telefoons per persoon die ze binnenbrengen. Maar er zijn er al die weten van vorig jaar dat ze met hun oude gsm ook naar ons kunnen langskomen. Dus zij zoeken ons zeker en vast. Ze krijgen per telefoon één coin. Mee kunnen ze een lekkere Britse pint mee kopen.
18: En dat staat erop, alsjeblieft, geniet ervan.
14: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbeltoernooi. Ze won dat vorig jaar en in 2021. Nu verloor Mertens met haar Chinese dubbelpartner Zhang in 3 sets van een Taiwanese duo. Ze doet wel nog mee in het enkelspel op Wimbledon. En in het motocross heeft Lucas Koenen de MXGP in Zuid-Afrika gewonnen. Koenen won zowel de eerste als de tweede reeks. Hij verstevigt zo zijn leidersplaats in de WK-stand. Zijn broer Sascha Koenen had pech in de MX2-klasse. Hij werd pas zesde, maar ook hij blijft leider in zijn klasse. Opklaringen en wolken, plaatselijk nog kans op een bui, maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen vrij zonnig en warmer tussen 26 en 30 graden. En de rest van de week vaak zonnig en nog een beetje warmer.
2: Live op Rockwerchter. Eva de Roo.
0: Dag krokante koekjes van mij. Of dat ben ik toch op dag 4 van Rockwerchter. We hebben Kaat van Stralen zo meteen op visite. Die gaat ons alles vertellen over hun show daarnet.
2: 4 dagen non-stop live muziek.
12: Interviews en sfeer.
2: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: met The Cure die Rockwerchter 2026 mogen afsluiten. Een hele fijne namiddag, iets over vier zijn we.
1: Van Rockwerchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En stel je even voor, je bent nog geen 30. Je wint de nieuwe lichting hier op Studio Brussel. En je staat een jaar en een half, of garmen nog maar later, met je band op de mainstage van Werchter. Dat is het verhaal van Kaat van Stralen. En ze komen hier zo meteen vertellen hoe hun dag hier begonnen is. Met die topshow op het festival. Vrijdag stonden dan weer de Britse girls van The Last Dinner Party hier op de mainstage ook. En ik las een review die zei, bericht aan de FOD Volksgezondheid. Doe de hele bevolking een concert van de Last Dinner Party cadeau. De burn-out-cijfers zullen slinken waar je bij staat. En ik snap wel waarvan ze het halen. De energie en vooral de vrijheid waarmee zij op het podium staan in een intense vriendschap en ook een intense soort van barokke romantische beleving van muziek en literatuur. Dat is een aanrader voor iedereen. Wij gaan het advies hier dus lekker opvolgen en je krijgt de Last Dinner Party nog eens live met Nothing Matters op de mainstage van Rockwerchter. Je weet, meekijken kan op VRT Max en VRT Canvas.

iedereen die al eens achter draaitafels kruipt. Let go of everything, zoals Years and Years zingen. Want ik heb een oproep aan alle DJ's in spe. Of ook mensen die al een paar jaar, maanden achter draaitafels staan. Dit kan jouw DJ-carrière mogelijk een boost, een lekkere boost gaan geven deze zomer. Want jij maakt kans om te gaan draaien op 3 verschillende festivals. Dat is in de Box op Suikerrock in Tienen. Je kan op Club Studio Brussel belanden, op de Lokerse Feesten of op de Voodoo Village Boat. Je moet maar eens gaan kijken op de site van Vibe. Daar vind je alle informatie en daar kan je je vooral ook gaan inschrijven.

zo'n lekker zomerschijfje. Another en Ultra. Talk to you, zo meteen Kaat van Stralen. En alles van behind the scenes van een mainstage show.

Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: met In The Shadows. Goedemiddag, kijk even mee via VRT Max of VRT Canvas. Als je dat nog niet aan het doen was...
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
2: Eva de Roo.
0: Want er is maar één artiest, maar één band die natuurlijk een festival in gang mag trappen. Die eer was vandaag weggelegd. Voor onze nieuwe lichtingwinnaars Kaat van Stralen. Katja ziet er zo goed uit.
3: Maar dank u, dat is keilief.
0: Ja, je bent gedoucht ondertussen.
3: Ik ben gedoucht, inderdaad, want van het podium komen was zweterig.
0: Ja, natuurlijk. Zo'n mainstage, zo'n gigantisch groot podium, het grootste van ons land. Kan je omschrijven wat je allemaal gevoeld hebt daar?
3: Nou, het was echt een koortsdroom. Ik dacht sowieso mij op te komen van, er gaat een zotte crowd zijn. En ik ben het zo gewoon om dicht bij mijn publiek te staan. Dus dat was heel gek om het zo ver van mij af te hebben. Maar het viel keihard mee. Okay. En ik vond het kei leuk. Dus dat was kei tof.
0: Ja, al maanden volgen wij mee hoe hyped jullie zijn voor deze show. De grootste show uit jullie carrière natuurlijk. Hoe waren die uren voor je op de mainstage bent gekropen?
3: Hectisch. Wij zijn allemaal, heel mijn mensen en ik zijn bij mij thuis blijven slapen in Aarschot. Omdat dat heel dichtbij hier is. Oh, schattig. Ze hebben een sleepover party gehad. En mijn mama had een super cute ontbijtje voor ons gemaakt. En dan, hier komen make-up, kleren, soundcheck. Alles ging super snel.
0: Ja.
3: Dus er was niet veel tijd om echt na te denken en zo te flippen over wat we gingen doen.
0: Dus de zenuwen waren eigenlijk best onder controle.
3: Echt best oké, ja.
0: Okay.
3: Ja, ik herinner mij, Pukkelpop vorig jaar was veel stressvoller dan wat we nu moesten doen of zo. En
0: okay.
3: Dan merk ik ook van, amai, wat een groei dat we hebben doorgemaakt. En wat een kansen dat we krijgen, gewoon, dat stopt.
0: Ja, je lieve mama heeft net al een shout-outje gekregen. Maar ze stond ook samen met papa van Stralen helemaal van voor. Ja. Hoe is dit voor jou en voor jullie om dit mee te maken een jaar en een half na die nieuwe lichting?
3: Maar het is echt maf. Ik ben zo trots op mezelf en op mijn beste vrienden, mijn band. Dat wij spelen al sinds 2019. Hè. En dat wij nu hier staan is onze droom geweest van ons allemaal. En om dat echt te kunnen leven en hier te zijn. En dat met al onze vrienden in het publiek ook te kunnen vieren.
0: Ja.
3: Ouders, hun ouders. You can't wrap your head around it of zo. Dat is prachtig.
0: Je gaat nog een paar weken nodig hebben om neer te dalen van wat er hier gebeurd is. Ik las ook dat je er ergens over had geschreven van... Ik ben nog geen 30 en ik heb al mijn dromen al gerealiseerd.
3: Ja.
0: Nu moet je nieuwe dromen beginnen bedenken, hè?
3: Ja, wel, misschien een berg of zo beklimmen. Een beetje gras aanraken en zo.
0: Oké, voilà, perfect. Het wordt meteen al concreet. Voilà. Je hebt ook twee nieuwe nummers gespeeld, jullie. Wanneer gaan we die kunnen horen of wanneer verschijnen die?
3: Ja, wel, we zijn nu... enorm hard aan het werken aan ons debuutalbum, waar we heel veel zin in hebben. En we gaan het nog een beetje geheim houden wanneer dat gaat uitkomen. We zijn ook nog een beetje aan het kijken. Maar we hebben heel veel schrijfplezier en we hebben heel veel zin om de nieuwe soort van era van Kaat van Stralen aan iedereen te tonen.
0: Oké, maar is dat voor 2027?
3: Ja.
0: Managing expectations, perfect. 2027, nieuw.
3: Wij gaan echt, ik denk sowieso, The Cure beklimmen.
0: Goed.
3: We hebben allemaal heel veel zin om David Byrne en The Cure te zien. Dus daar gaan we sowieso naar gaan kijken. En dan gaan we echt gewoon vieren en kava drinken. Daar hebben we zin in.
0: Maar daar heb jij ook echt keihard verdiend. Hebben jullie allemaal

Want het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene lied. Anton.

0: denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, okay. Anton, ga je het de mensen leren? Oké, okay, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go.
1: Stop me weer, stop me weer.
0: Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mama.
1: Stop me weer, stop me.
0: Alsof gevoelens jou te ruizen. En later, hè?
1: Stop me weer.
0: Alsof ik toegeef laatste keer. Wat zie je?
1: Stop me
0: weer,
1: stop me.
0: Alsof het eigen is aan buiten. Oké, okay, dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja, ja, ja. We gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op een podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo. Oh, fantastisch. Oké. Okay. Rocco Echter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen. Denk allemaal aan iets of iemand dat u woedend maakt. Zo kwaad maakt dat je een gat in de lucht wilt slaan. En dan breken we de wei hier nu al af, want het is de laatste dag. Kunnen jullie dat doen?

van Somber. Daarmee is het bijna half vijf geworden. We gaan zo meteen eens kijken bij Flo, die Moby lookalikes aan het zoeken is. Maar eerst neem ik je nog graag even mee naar de comeback van het jaar voor alle millennials. Want na 8 jaar pauze stonden ze hier. Iedereen die bij elke heartbreak of bij examenstress naar die XX geluisterd heeft, stond hier op Rock Werchter. Die XX mocht afsluiten op de mainstage vrijdagavond. En echt wel zot om te zien hoe zij met zo'n rustige, uitgepuurde muziek zoveel mensen in de band kunnen houden. Het was de minst luide headliner van het weekend. Maar net daarom denk ik zo opvallend. Ze waren super stijlvol, zowel muzikaal als visueel. Er is nog geen nieuwe muziek voorlopig bij die comeback van die XX. Maar na die show hebben we dubbel zoveel zin daarin gekregen. Deze intro was de outro van hun mainstage show op Rock Werchter. Dit is die XX, hoe ze live klonken.

0: Je zou er bijna van in trance geraken met Oliver Sims op het einde op de drums. DXX met Intro Live op Werchter.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Medi-market.
6: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Adventure is everywhere.
9: Kom naar de Solden.
10: Nee, Solden.
9: Solden?
10: Een S Solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, Solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is Solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
11: Amai, dat is een

0: Bonjour Angèle, 4:15.
1: How do we feel, Belgium?
2: Live. Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En terwijl jij hopelijk lekker wat aan het niksen, aan het chillen bent op jouw zondagnamiddag, is er iets heel funnies aan de gang op de wei van Rock Werchter. Flo, jij bent een groep mensen aan het verzamelen die er allemaal min of meer hetzelfde uitzien. Misschien moet je het even zelf uitleggen.
3: Ik denk dat ik het even ga uitleggen. We kwamen op het geniale idee om een Moby lookalike gathering te doen. Dus nu sta ik hier met allemaal kalende mannen. Nee. Op de festivalpark van Rock Werchter. Moby lookalikes, laten we eens horen! Eva, dit is echt... Als je kan kijken, kijk alsjeblieft. Dit is echt prachtig. Ik ga er 3 gaan uitzoeken. En dan gaan we eens horen voor wie ze hier het hardste gaan. Sorry, meneer, wat is uw naam?
4: Dominique.
3: Dominique, hoe graag hoort u het wanneer iemand zegt dat u een beetje op Moby lijkt?
4: Ja, tof hè?
3: Tof?
4: Ja.
3: Ja hè? Wow, en hij heeft een hele fanbase, Hoe vaak hoor jij het? Wat is jouw naam?
5: Caroline.
3: Hoe vaak hoor jij dat je een beetje op Moby lijkt?
5: Nooit, maar ik dacht dat hier gewoon kale mensen gingen zijn.
3: Jij wist niet dat dit een Moby lookalike ding was.
5: Hier zijn keiveel mannen.
3: Wacht, wil je mijn bril om meer op hem te lijken?
5: Ja.
3: Goed. Zo. Wat vinden jullie? Lijkt ze erop? Wie lijkt er ook nog het meest op Moby? Hoe vaak hoor jij het? Wat is je naam?
6: Sander.
3: Sander, hoe vaak hoor jij het dat je op Moby lijkt?
6: Nooit.
3: Oké, okay. We gaan even... Je moet heel veel lawaai maken. En die dat het meeste lawaai heeft gemaakt, die lijkt het meeste op Moby. Wie vindt dat Sander het meeste op Moby lijkt?
7: Kom jongens!
3: Sorry, je lijkt niet zo hard op Moby. Hier ben je, Caroline. Wie vindt dat Caroline het meeste op Moby lijkt? Onze laatste contestant, Eva. Wie vindt dat Dominique het meeste op Moby lijkt? Dominique! Ben jij stiekem Moby?
7: Dominique!
3: Oké, dus Eva, als er mensen nu aan het kijken, aan het luisteren zijn en die denken, ik heb wel iets voor kale mannen. Het is aan de Jupiler Towers te doen, daar kan je een kale man scoren. Kale mannen, we love you! En Caroline!
0: Dit is heel goed. Straks, en dat is wel fijn nieuws, want dat mag ik hier voor het eerst vertellen. Straks komt de echte Moby, the real one, het grote voorbeeld van die hele, ja, ook wel pitbull gathering die daar bezig is aan de Jupiler Towers. En dus het grote voorbeeld van die mensen komt hier straks bij Kirsten langs op Studio Brussel. Je gaat het allemaal live kunnen meemaken. Zij gaat hem interviewen voor hij aan zijn set begint op de mainstage hier op Rock Werchter. Een fantastische afsluiter samen met The Cure. En het hele fijne nieuws voor jou is dat je ook die hele show vanaf 7:50 live kan meevolgen via VRT Max. Dus jij bent er helemaal bij die show van Moby. Als je gewoon blijft kijken en blijft luisteren. We gaan nu Natural Blues horen. Zoals het live klonk op Coachella. En dat heeft mijn verwachtingen echt wel razend hoog gezet. Maar hij gaat die inlossen. Moby dus straks helemaal live op Werchter.
2: Studio Brussel. Live op Rock Werchter.

0: aangenaam zomerweer hier op dag 4 Rock Werchter. Blijf vooral waar je bent, want er komt een hele bak goede live muziek aan van op dit prachtige festival. Na het nieuws.
1: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
2: We found you.
1: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
8: Zeevogel in 5 letters. Ja, leeuw.
0: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
9: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
10: 500?
9: Schatje, dat is €25.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
9: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Oh ja, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: 5 uur, hallo daar.
12: VRT Nieuws.
0: Hier is Charlotte
13: Krul. En we gaan naar de tweede rit in de Tour de France. De renners rijden momenteel de lokale lus in Barcelona. Christophe van der Goor, hoeveel kilometers hebben ze nog te gaan?
14: Nog 28 en we zitten inderdaad op het plaatselijke circuit met een aantal hellingen per ronde op de berg Montjuïc. En we zien meteen de grote mannen naar voren komen. De koers kan echt gaan beginnen met Tadej Pogacar in zijn wiel. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel heeft zich daar ook tussen genesteld vooraan. Dus de wedstrijd kan nu echt gaan beginnen. De vlucht van de dag is ingerekend nog 28 kilometer. De tenoren roeren zich.
13: Dank je Christophe. En morgen vertrekt de derde rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Franse Pyreneeën. Op 70 kilometer van die finish woedt momenteel een hevige brand. Er wordt nog bekeken of de derde rit afgelast wordt daardoor en ook de vierde rit komt mogelijk in gevaar. Jeugdbewegingen op kamp moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zeggen wolven-experts nadat eergisteren een kudde van 20 schapen is doodgebeten in L'Église in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die daar de komende weken zullen doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
15: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie, dat het belangrijkste is.
13: Op Rock Werchter in Rotselaar zijn er zo'n 3000 oude gsm's ingezameld. Festivalgangers kunnen ze inruilen voor een drankbonnetje bij de stand van Proximus. Het is het tweede jaar dat die actie er is en ook Jolien kwam haar oude gsm's inruilen.
16: Ja, ik had dat zien passeren op de melding alleen van de app en ik vond dat wel nice, want er zit wel zo'n hout en al in dat je wel aan kan gebruiken. 4 oude gsm's, ja. Per gsm krijg je 1 coin en ja, dan ga ik iets aan doen om te eten of zo. Dus ja, mooi meegenomen, gratis maaltijd.
17: Lasse, sta erop, geniet ervan.
13: En er zijn problemen met het vliegverkeer op de luchthaven van Catania op Sicilië door een aswolk van de vulkaan Etna. Vluchten worden geannuleerd of omgeleid. De Etna begon vanochtend as uit te stoten en in de loop van de dag werd de vulkaan meer en meer actief. Er is nu een aswolk te zien van 1,5 kilometer hoog. Hoe lang de hinder voor het vliegverkeer op Sicilië nog zal duren, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en warm van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig met maxima van 30 graden en meer.
1: Studio Brussel.
12: Live
1: op Rockwerchter. Eva de Roo.
0: Ik heb heel veel live muziek voor jou dit uur. Ik neem je even terug mee naar Franz Ferdinand. Dan gaan we de moshpit in bij Rise Against. En dan ook nog even Mogwai.
1: 4 dagen non-stop live muziek, interviews en sfeer. Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: We waren met z'n allen samen. En we zijn hard gegaan. Met op kop natuurlijk ZG. Die de building hier professioneel gesloopt heeft. Zwangere G, Loin d'ici.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Rockwerchter. Eva de Roo.
0: Ja, Remco Evenepoel die mee aan het pappen is in de tweede dag van de Tour de France tussen Pogacar en Vingegaard. En daarbij live muziek van op Rockwerchter. Dit is een zeer goede zondag. Een zondag met straks om iets over 8 Moby's, een show helemaal live hier. En je krijgt ook nog eens de hoogtepunten van de afgelopen dagen. Nu gaan we meteen al even terug naar de set van Franz Ferdinand. Frontman Alex Capranos, die was grijs geworden en dat was echt het enige verschil met een show van hen pakweg midden jaren 0 op hun hoogtepunt, toen ze alle hits die we nu nog steeds achterstevoren kunnen meezingen, hebben uitgebracht. The Barn was één feest tijdens de set van Franz Ferdinand en daar neem ik je nu graag even terug mee naartoe.

0: is Ferdinand Live met Take Me Out op Rockwerchter. Devin uit Vilvoorde laat hier weten. Ik zag hen en ik ben in de zevende hemel nog 3 dagen later ook.
1: Mis niets van Rockwerchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Er is hier iemand die echt lage rugklachten gaat hebben. Morgen dat samen met het mentale zwarte gat waar we allemaal tegenaan gaan lopen. Maar Thibaut Christiansen, jij zult al 4 dagen aan een stuk een frigobox vol lekkers mee. Voor iedereen die bij jou in het stoeltje wil komen zitten. Wie is dat nu? Want ik ken dat gezicht precies toch wel heel goed.
3: Ja, als je meekijkt op VRT Max, dan zie je dat het iemand is met een bril. En vooral iemand die nog een klein beetje zweet heeft hangen van daar straks te spelen in de Club C. Het is iemand die officieel luistert naar de naam Jelle den Turk, maar je kent hem beter als Dressed Like Boys. Dag Jelle.
4: Hoi, dag Thibaut.
3: Jelle, ik wil beginnen met te zeggen dat enkele jaren geleden we samen op een podium stonden in Ingelmunster om 2:30 s'nachts, waar agenten zijn langsgekomen omdat het zo hard was uitgelopen. Dat was een hele rare experience en nu sta jij op Rockwerchter. Holy shit.
4: Ik was dat vergeten en nu herinner ik het mij en ja, dat was een gek avondje, hè.
3: Spelen op Rockwerchter betekent denk ik voor jou ook best wel wat, hè?
4: Maar ja, dat is een full circle moment voor mij. Ik kom hier al... Toen ik een tienertje was, kwam ik naar mijn eerste werker. En dat was nog in de tijd dat er enkel Mainstage en Marquee was. Dus zo lang is dat geleden. Om er dan zelf te staan, ja, dat is echt ongelooflijk.
3: Ja, bij Dressed Like Boys is het super hard gegaan de afgelopen jaren. Hoe heb je vandaag beleefd, inclusief de show?
4: Voor de show, echt, ik had stress. Simpelweg omdat het Werchter is. Dat is een iconisch festival. En ik voelde dat in mijn lijf. Heel mijn hoofd zei van we zijn klaar voor die show. Maar mijn lichaam wilde niet luisteren. Ja. Dus ik had echt stress. Maar de show zelf was waanzin. Gewoon waanzin.
3: Ik heb ook vernomen dat het misschien een spannende start was. Omwille van de bril die je hebt opgezet.
4: Van de wat?
3: De bril die je hebt opgezet.
4: Ja, klopt. Ik had een bril met getinte glazen, maar die is niet op sterkte. En ik heb kei slechte ogen, dus ik zag niks. Echt niks gewoon. Ik zag zo wat plops in de verte.
3: En was dat een bewuste keuze of was het van de looks? Of was het eerder van ik heb zoveel zenuwen, ik wil misschien niet weten hoeveel mensen er voor mijn neus staan?
4: Oké, het begon met de looks, maar eigenlijk was het nog mooi meegenomen. Dat ik niet te veel zag, dat ik echt kon focussen op de muziek.
3: Ik heb alleen maar lovende dingen gehoord over jouw optreden. Jelle, ik heb zelfs iemand gehoord, en ik weet dat dat voor jou ook wel belangrijk is. Iemand uit de queer community die gezegd heeft, ik heb een uur aan een stuk moeten huilen omdat ik het zo prachtig vond. Wat doen zo'n reacties met jou?
4: Ja, dat ontroert mij. Echt waar. Ik weet dat wij komen met een boodschap, en het is een heel simpele boodschap. Het is er een van liefde. Om dan te zien wat dat teweeg brengt bij mensen. En hoe simpel dat het kan zijn, dat tijdens een concert iedereen elkaar vastpakt. Dat er tranen zijn, maar ook tranen van vreugde. Dat ontroert mij diep.
3: Ik denk dat je er wel in geslaagd bent om de liefde over te brengen tot in het publiek. En daarmee dat ik ook iets mee heb genomen voor jou. Om je te bedanken voor een geweldig optreden en voor de persoon die je bent. Het is iets in mijn frigobox. Je mag hem misschien zelf open doen. En uitleggen wat erin zit en waarom je zo blij bent met de verrassing.
4: Oeh, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dames en heren, voor mensen die het niet zien. Ik heb hier 4 Orvals. En ik ben daar ontzettend gelukkig mee. En mijn band gaat daar super gelukkig mee zijn. We zijn mega fan van Orval.
3: En ik heb jou daarnet al gevraagd wat je plannen zijn. Dat was The Cure bekijken, maar ook shitface drunk gaan.
4: Bij deze, amai. Missie zal er snel geslaagd zijn, denk ik.
3: En we wensen jou heel veel succes met die missie, Jelle. Heel veel plezier nog vandaag. Geniet van The Cure. En Eva, ik denk dat wij iets moeten gaan opentrekken.
0: Ja, doen jullie maar rustig. Wij zullen ondertussen nog even nagenieten van die set van Dressed Like Boys, waar mensen van in het publiek van tranen toe ontroerd waren. Jij krijgt een heel stukje nu te horen. Dit is Dressed Like Boys, zo net live op Werchter.

0: En wat een applaus, terecht applaus voor Dressed Like Boys hier zo net live op Werchter.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Krevel.
3: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open, met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
2: Krevel, leef beter.

0: Hier zijn wel al wat circle pitches gerend vandaag aan de Mainstage Rockwerchter. Dit was Rise Against.
1: Life is music.

Spannend daar op de Montjuïc in Barcelona. In de tweede rit van de Tour de France. Van der Poel is er nog bij. Thijs Benoot is blijkbaar aan het vlammen. En Pogacar met in zijn wiel Evenepoel. En ik zie nog 2,8 kilometer. Wel, sta mij toe om tijdens het volgen van die tour ook wat topmuziek jouw richting uit te sturen. Het zijn hier veel schermen, veel streams tegelijk die je moet kan volgen. Het is een topzondag, had ik hiervoor al gezegd. Wij gaan even terug naar Teddy Swims, de grootste, de luidste stem van heel Georgia. Een soort van een gospelman die hier is neergedaald op mainstage Rock Werchter. En dat hij kon zingen, hoor je in zijn opgenomen nummers. Maar als hij dan live zijn keel openzet, dan ben je er 120% van overtuigd. Dit is Teddy Swims, live op Mainstage.

0: Ja, als je er geen beeld bij hebt gekregen via 14 Max of 14 Canvas, dan ga ik erbij vertellen dat Teddy Swims op een gekke driewieler met een vikinghelm met heel veel gepluimte op zijn kop het mainstage hier verlaten heeft, het hoofdpodium op Rockwerchter. Je hoorde hem live. En de Tour, de tweede dag van de Tour. De rit is net voorbij. Del Toro heeft gewonnen. Mexicaanse wielrenner die zijn debuut maakt, die het niet kan geloven dat hij gewoon zomaar even voorbij Pogacar in bolletjestrui gevlamd is. Dus Del Toro wint. Pogacar is tweede. En heel fijn, heel goed gedaan van onze Remco. In deze hele hete temperaturen op de bergen van Barcelona is hij derde geworden, Evenepoel. Derde in de Tour de France.
1: Live op Rockwerchter.

0: live op zondag namiddag met de betere live muziek van Op Werchter.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: We gaan naar een donkere barn. Een extra donkere barn. Want Mogwai met hun trage, duistere gitaren uit de 90s. Met hun post-rock, die zijn de barn nu aan het omtoveren. In een soort ecosysteem waar je best een zwarte t-shirt draagt. En ook best straks mee naar The Cure gaat. Intens is het, die set al geweest. En je krijgt nu een van de laatste nummers van hun set. Dit is Mogwai Live.

fluitend gaan wij hier de laatste avond van Rockwerchter 2026 in met The Cure, die mag afsluiten, en met de hele show van Moby, die jij hier nog gaat kunnen meepikken met beeld bij, zelfs op VRT Max en VRT Canvas. Nog één plaat en dan is het aan Kirsten Lemeyre.

0: Comedy Club van Chapel Roan. Bijna 6 uur is het. En wat zijn jullie schattig al 4 dagen echt elke seconde aan het meevolgen. Davy uit Antwerpen stuurt hier in de app. Amai, maar zeg, de technologie staat toch niet stil. Hè? Dat wij dit allemaal via thuis kunnen meevolgen. Dit is zo top. En van Hilde krijg ik net een fotootje. Die ligt ergens te chillen op een terras met haar iPad in het heel groot. En gewoon die beelden van Rock Werchter. Je kan er alleen maar gelukkig van worden. Blijf vooral hier bij ons. Want Kirsten Lemeyre heeft nog heel veel live muziek in petto.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow! Ik ga voor u een stripverhaal maken.
4: Ja! Ja! Oh, merci, Markske!
1: De strips van FC De Kampioenen. Lees je nu ook digitaal.
5: Weet je dat dat mijn favoriete strips waren toen ik klein was?
1: De Kampioenen. En nog veel andere reeksen vind je op strips.be.
6: Je moet er toch geen tekeningsje bij maken, zeker?
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
0: Het is 6 uur, een heel goede avond.
10: VRT Nieuws.
0: Charlotte Krul. Jeugdbewegingen op kamp moeten niet bang zijn voor wolven. Dat zeggen wolven-experts nadat eergisteren een kudde van 20 schapen is doodgebeten in Lig-Lize, in de provincie Luxemburg. De burgemeester wil bekijken of er veiligheidsmaatregelen nodig zijn voor de jeugdkampen die er de komende weken doorgaan. Maar er is geen reden tot ongerustheid, zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
11: Er zijn overal in Europa wolven en daar kamperen overal mensen tussen. En het is dus uiterst zelden dat een wolf een mens aanvalt. Dat is ook in België nog niet gebeurd. Ik denk dat het informeren van jeugdbewegingen met objectieve informatie dat het belangrijkste is.
0: Het is vandaag de laatste dag van Rock Werchter. Enkel de 2 weekenddagen waren volledig uitverkocht, met elke dag zo'n 90.000 bezoekers. Het terrein is dit jaar 1,5 hectare groter en een van de tenten, Club C, staat nu wat verder op het festivalterrein. Maar dat vinden deze bezoekers een goede aanpassing.
12: Anders heb je vaak zo de echo van alle podia tegelijk, dus voor mij is het eigenlijk goed. Het is zo'n gezellig hoekje, ja.
13: Het is veel open, waardoor dat je plaats hebt en een open gevoel hebt.
14: Ja, meer plaats om te liggen. Nee.
15: Het is wel opgevuld met enkel eten. Het mocht wel opgevuld zijn met wat meer leuke dingen dan, vind ik.
16: Meer toffe kraampjes om zo wat dingen te winnen of iets. Of ja, animatie zo wat meer.
0: In de Ronde van Frankrijk heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de 2e rit gewonnen. Hij won van zijn compaan Tadej Pogacar, die 2e werd. Remco Evenepoel was 3e. Een verslag van Christophe van der Goor.
17: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaas van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finishte als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand. Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
0: Morgen vertrekt de 3e rit ten noorden van Barcelona richting Les Angles in de Franse Pyreneeën. Op 70 kilometer van die finish woedt momenteel een hevige brand en er wordt nog bekeken of de 3e rit afgelast wordt daardoor en ook de 4e rit komt mogelijk in gevaar. En de Monegasque Charles Leclerc heeft in zijn Ferrari de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Leclerc reed de hele tijd aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech. Hij begon op de polepositie, maar eindigde uiteindelijk pas 16e. Antonelli blijft wel leider. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima van 10 tot 18 graden. Morgen vrij zonnig en warm, van 24 tot 30 graden. Ook daarna vaak zonnig met maxima van 30 graden en meer.
8: Studio Brussel.
18: Live
8: op Rock Werchter.
18: Kirsten Lemeyre.
0: Zullen we samen nog eens alle hoeken van het festivalpark ontdekken, nu het nog kan op deze laatste festivaldag, met de Cure as headliner en met de artistieke Nestor van Rock Werchter.
18: 4 dagen non-stop live muziek,
8: interviews en sfeer.
18: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

0: Het was 1978 toen Talking Heads voor de allereerste keer op Rock Werchter stond. Toen heette dat gewoon Torhout Werchter natuurlijk. In een tent was dat toen en vandaag alweer op die affiche in het geweldige jaar 2026. Want dat zijn we nu allemaal samen aan het beleven. Talking Heads en Burning Down the House.
1: Van Rock Werchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Ja, je zit hier goed als je nog van alles wil meemaken. Als je van het festival wil genieten, van welke plek dan ook. Misschien aan de andere kant van de wereld. Misschien gewoon thuis in je luie zetel. Want het is uiteraard nog steeds zondag. Laatste festivaldag. We gaan er het allerbeste nog uitpersen. Rick die zegt, ik woon in Hardenberg, Overijssel, Holland. Maar mennekes, ik vind Studio Brussel te zot. Echt wel toppers. Keileuk. Rock Werchter 2026 is super. Dat vinden wij ook. En daarom gaan we nog het allerbeste aan jou laten zien en het je gewoon helemaal laten voelen tot 1:00 vannacht. Straks gaat Thibaut Christiaanse weer iemand verrassen met wat er in zijn frigobox zit. Geen idee wat erin zit en bij wie hij zal langsgaan. Ook heel goed om te weten is dat je live muziek krijgt van The Prodigy. Die waren hier natuurlijk niet vandaag, maar op de allereerste dag. En daar hebben we nog niks van kunnen laten zien en horen. Dus blijf zeker hier. En dan nu nog een band die onlosmakelijk met Rock Werchter is verbonden. Ze zijn al 40 jaar een begrip in de muziekwereld. Ik heb het over Pixies. Zij zorgden gisteren voor een stamp volle barn. Het is natuurlijk een band die niet van vaste setlists houdt. Dat is altijd leuk. Ze beslissen liever in het moment wat ze doen, hoe ze het doen. Maar gisteravond was het gewoon weer super strak. Ze hebben het festivalpark getrakteerd op hun grootste hits. Dus ook, hoe kan het ook anders, met Where Is My Mind?

Storm 2 Generation en Young Lean. Een heel goede zondagavond. Het is intussen 6:15. Heel fijn dat je er bent. En ik zou blijven luisteren en kijken op deze laatste festivaldag. Je gaat kunnen genieten van live muziek en ook alles wat hier gebeurt tot 1:00 PM. Kijk zeker mee op VRT Max of VRT Canvas. En dan spoelen we even terug naar deze namiddag. Op het fijne ontdekkingspodium Nest, daar stond Westside Cowboy. Een jonge Britse band die zelf zegt dat ze Britannicana spelen. Als je dan denkt, ja, wat is dat dan precies? Ja, dat is eigenlijk Americana, maar met een zeer Britse touch. Waarbij Americana staat voor dat ene genre waar je nog duidelijk de echo's hoort van heel traditionele muziekstijlen zoals folk, zoals country, zoals blues. En hun show die leverde heel veel positieve reacties op. Ik denk dat het de moeite is om eens te gaan kijken wie ze zijn, wat ze brengen, wat ze doen op een podium. Dus op Nest, we gaan meegenieten van Westside Cowboy.

0: heerlijke energie van dit viertal uit Manchester, Westside Cowboy met Kickstones. Zij geven alles op nest, dat heb je heel duidelijk gezien. En het publiek, dat hadden ze ook helemaal mee. Misschien moeten we hen nog eens proberen strikken voor zo'n secret session. Zou heel cool zijn, hier op ons terras. Matt Berninger, die is dat gisteren komen doen. En daar ga je zo meteen van kunnen genieten.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Snap out of it, je hoorde Arctic Monkeys.
1: Mis niets van Rock Werchter Live.
2: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Patrick stuurt in de app: hey, ik ben Patrick, een Belg die al 19 jaar in Friesland woont. Vroeger woonde ik in Boortmeerbeek, twee dorpen verder dan Werchter. Als de wind uit die richting kwam en de venster van de slaapkamer open stond, dan konden we van in ons bed alles volgen. Nu gaat dat niet van hieruit lukken. En dus volg ik jullie live-uitzendingen op deze wijze. Doe rustig verder. Doen we, Patrick. Jij kan ook rustig blijven genieten van heel veel live-muziek. Ook van gisteren, toen stond Matt Berninger rond 8 uur 's avonds in de barn, frontman van The National, maar dan solo. Hoewel hij onder andere ook nummers van The National speelde, onder andere Terrible Love, met hulp van onder andere Zach Cannon van Beirut op het podium. Je kon dat concert toen volgen op VRT Max en VRT Canvas, maar hij had ook nog tijd in die drukke festivaldag om even langs te komen op ons terras om daar een secret session te spelen. Hij ging voor No Love. We gaan naar Matt Berninger.

0: Zeer mooie secret session van Matt Berninger hier op ons terras gisteren.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Live op Rockwerchter.
0: Ook op de laatste dag van Rockwerchter zorgen wij met Studio Brussel voor veel extra ogen en oren op het festivalpark. Collega's Nona en Thibaut die lopen hier ook rond om de sfeer tot bij jou te krijgen. En Thibaut die heeft op dit moment zijn frigobox weer ergens neergeplant. Je kan meekijken op VRT Max en VRT Canvas. Lieve Thibaut, voor wie heb jij iets meegepakt?
3: Ja, Kiki, als je aan het meekijken bent, dan zie je, zie je een bende zitten die misschien lijkt op een bikerbende. Want ik zelf ben helemaal in het zwart gekleed. Maar de vier gasten naast mij ook. Het zijn Arno, Jens, Thomas en Robin van Sons. Dag gasten.
4: Hey!
3: Jullie hebben daar straks op de mainstage gespeeld. Niet de eerste keer dat jullie daar staan. Maar gewoon al de simpele vraag. Hoe was het om voor een vierde keer op Rockwerchter te spelen, Jens?
4: Insane. We hebben hier al vier keer gespeeld, maar deze hoop volk was niet normaal. Ze stonden tot achter de geluidspost en onze geluidsman kreeg het bericht van Rockwerchter van je mag het luider zetten, want er is heel veel volk.
5: Dat horen we natuurlijk altijd graag. Het ding is, we waren op voorhand ook even gaan kijken zonder dat er volk was. We waren hier op tijd. Hoe groot ziet het hier effectief uit? En zonder publiek dachten we van, oh, dat kunnen we wel. Dat is niet zo groot, dat valt wel mee. Tot wanneer we begonnen te spelen en effectief het publiek zagen, dachten we van, fuck shit, het is wel echt huge.
3: Ja, het is de vierde keer dat jullie op zo'n festival staan. Ook niet de eerste keer op de mainstage. Ja, wint dat dan op een bepaalde manier? Of hoe zit dat dan?
5: Wel, eigenlijk, ik kan eerlijk zijn, hè, boys. Nee, dat wint niet. We dachten van wel. Hè. Ons coole zelf dachten van, dat wint wel. We hebben al een aantal podia's gezien, maar Werchter blijft nog altijd huge, big. En een kolossaal van een Belgisch festival. Hè. Dus gewoon alles er rond maakt dat wel een gegeven of zo.
3: Ik heb ook daarnet

0: van jullie vernomen dat jullie een kleine boodschap hebben voor Herman Schuurmans hemzelf. Jullie hebben de Club C gespeeld, jullie hebben de Sloop gespeeld vroeger. De Mainstage, ja, Arno, wat nu?
1: Ja, er is nog één missen linkje, Herman. En dat is die tent die hier achter ons staat. De grootste, dat is de barn, hè. Herman, als je aanwezig bent, on air, als Studio Brussel.
2: Ja.
1: Sons of the barn. Sons of the barn.
2: 2027, de barn, Herman. Come on.
0: De agenda is nog vrij. Al is het misschien net iets moeilijker in te plannen, want we hebben heel leuk nieuws vernomen. Namelijk dat twee van de vier hier aanwezigen van jullie papa zijn geworden.
3: Dat klopt, dat klopt. Ik is samen met Arno zijn vader geworden. Arno, een tweetal of drietal maanden geleden van een prachtig zoontje genaamd Oscar. En ik eigenlijk nog maar vrij prul, twee weken geleden van een prachtig zoontje genaamd Elliot. En ik zie die fucking doodgraag.
4: Ja.
3: Dat is niet normaal. Inderdaad, twee zoontjes erbij.
0: En wij danken jouw vriendin dat ze net bevallen is voor ook werkster natuurlijk.
3: Absoluut, absoluut. Dankjewel Nina, we love you.
0: Het is zelfs zo rock en roll, Arno, dat jij daar straks zelfs het flesje hebt moeten geven na jullie optreden in de backstage.
1: Ja, hij is normaal gezien heel chill. Met de show heeft hij heel een tijd geslapen. Ik weet niet of dat veel zegt over onze show. Misschien wel. Maar nadien was hem dan wel aan het wenen. Dus ja, dan is er maar één remedie en dat is een flesje geven. Dus ik heb na de show in een backstage rustig, zoals een goede vader dat doet aan zijn zoon, flesje geven. En dan was hem terug volledig chill.
0: Kijk, wij met Studio Brussel denken natuurlijk ook dat de pun Sons van Sons ook gemaakt moet worden. Dus jongens, ik heb in de frigobox een kleine verrassing mee.
2: Oh,
0: ik laat hier, ik stoot hier wat dingen om. Haal het er maar uit. Dit is voor Robin. En het is voor Arno. Robin, wil je even beschrijven wat het is?
3: Ah, wel, het is een klein bodyke voor de baby. Hè. Met Sons of Sons op. Met het logo van Studio Brussel. Dus mega fantastisch. Ziet er heel mooi uit.
0: En dat weten jullie nog niet, maar Jens en Thomas hebben ook beloofd dat zij binnenkort zeker twee avonden in de week gaan babysitten op jullie kroos. Toch, Jens? Hey!
2: Ja, jawel. We gaan die meepakken in ons avontuur. En ik denk dat ze er heel veel uit gaan leren.
0: Kijk, wij gaan hier de agendas naast elkaar leggen, Kiki, voor de babysit-afspraken te maken. En terug naar jou in de studio, want mijn gezelschap en ik moeten ons nog verder amuseren, denk ik.
5: Het zal wel. Oké, doe de groeten aan de bikerbende daar. En we gaan nu eens kijken hoeveel energie er was op die mainstage dan voor een hoop volk bij Sons.

0: The Boys from Melcelen waren on fire deze namiddag. De mainstage voelde even heel erg als hun natuurlijke habitat voor wat Suns doen, namelijk rocken zonder compromissen. En in de backstage nadien een flesje geven, ook zonder compromissen is dat wel degelijk. Voor fans van The Prodigy heb ik een grote tip, namelijk blijf luisteren, blijf kijken. Tot nu toe heb je nog niet meegekregen hoe zij het ervan afbrachten. Op dag 1 was dat, donderdag in The Barn. En daar ga ik speciaal voor jou verandering inbrengen over een paar minuutjes.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kop?
4: Sinds Robert is er nog maar 1 iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
3: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Hey, wat bedoel je daarmee?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.

0: Hey Punk van Vampire Weekend, een heel goede zondagavond. Heel fijn dat je hier bent.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
2: Kirsten Lemaire.
0: In de jaren 90 had je nog heel duidelijk het grote kamp gitaren en het veel kleinere kamp dance. Maar gaandeweg is dat natuurlijk serieus beginnen veranderen. En in 1996 was er The Prodigy, de allereerste dansnaam toen, die het festival hier mocht afsluiten. We zijn nu 30 jaar later en ze stonden op deze editie van Rock Werchter. Donderdag was dat in The Barn. Die stond nog net recht na hun passage. En ik wil heel even wat hoogtepunten met jou delen. Dus zet je schrap voor The Prodigy met allereerst Voodoo People. En als je daar beeld bij wil, dan kan je zappen naar VRT Canvas of meekijken op VRT Max.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock.

van The Prodigy op adem komen zat er wel niet echt in. Het tempo van die set lag zeer hoog. Donderdag was dat in The Barn. Lies uit Boortmeerbeek, liever, die is van thuis aan het volgen. En ze zegt, ik ben heel blij dat jullie The Prodigy draaien. Normaal ging ik er zijn, maar ik kan er last minute niet bij zijn door ziekte. Lies, we got you. Dat is heel erg dat je er last minute toch niet bij bent, maar je bent er eigenlijk toch wel bij. En zeker nog tot 1 uur vannacht, dus we gaan je nog zoveel mogelijk meepakken naar alles wat hier gebeurt. Ik heb er nog eentje van The Prodigy en dat was deze Take Me to Hospital, ook even hard als de rest eigenlijk.

0: Goedemorgen NS Team met Hart in Brand. Gert is aan het sturen in de app en die zegt... Hey Gert uit Berlaar, we zijn al van vrijdag Rock Werchter aan het volgen op VRT Max. En nu ook terwijl ik wortelen aan het koken ben. Normaal waren we erbij, maar door een stom misverstand ging het niet door. Dikke merci om ons toch mee onder te dompelen in Rock Werchter. Dat is met heel veel plezier. Straks komt Moby even binnenspringen voor hij aan zijn show begint op de mainstage. Die kan je trouwens volledig bekijken op VRT Max of VRT Canvas vanaf 8:10 en natuurlijk ook op je radio.
1: Live op Rock Werchter.
0: We gaan naar het nieuws van 7:00 met deze geweldige plaat. Dit is Turnstile. Geniet ook maar van deze Never Enough.

0: Radio Brussel.
1: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrechts. In Koekelaren in West-Vlaanderen is een wielertoerist van 25 overleden na een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een auto toen hij vanuit een zijstraat een voorrangsweg opreed, dat zegt het parket. Een verpleegkundige die toevallig in de buurt was en een mugarts hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar zonder succes. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. Bij een erg zwaar verkeersongeval vanmiddag in de Nederlands-Limburgse gemeente Leudal, net over de grens bij Kinderhoes, zijn 4 mensen overleden, dat meldt de NOS. De 4 zaten samen in een auto die van de weg is geraakt en tegen een boom is beland. Nog 2 inzittenden zijn gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt bij de bosbranden daar. Het gaat om een bewoner en een brandweerman. Het vuur in het gebied breidt uit, want het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Zowat 5000 mensen van 15 gemeenten rondom Perpignan hebben vanavond het bevel gekregen om daar te vertrekken. En dat heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. Dat is net binnen, want morgen rijdt het peloton vanuit Spanje naar Frankrijk, waar vlakbij de aankomstplaats in Les Angles een grote bosbrand woedt. Het parcours wordt daarom aangepast, details zijn er nog niet. En op Frans grondgebied zal dat zonder publiek langs de weg zijn. De organisatie vraagt om niet naar de finish te komen. Sportieve nieuws uit de Tour. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft de 2e rit gewonnen. Hij won in Barcelona bij gratie van zijn kopman Tadej Pogacar. Die werd 2e, Remco Evenepoel werd 3e. Het verslag van Christophe van der Goor.
2: Team UAE heeft meteen uitgepakt met een demonstratie op de Olympische heuvel van Montjuïc. Op het uitdagend plaatselijk parcours, met daarin 2 steile hellingen, bleef maar een 15-tal renners over, vooral onder druk van de ploegmaats van Pogacar. Na een duizelingwekkende afdaling begon de Mexicaan Isaac Del Toro met een 3-tal meter voorsprong aan de laatste hectometers bergop. Kopman Pogacar had duidelijk overschot, maar gunde Del Toro de ritoverwinning. Evenepoel eindigde als 3e, Vingegaard finisht als 4e en blijft leider. Pogacar is nu 2e in de stand. Evenepoel schuift op naar de 3e plaats.
1: En Remco Evenepoel was na afgelopen teleurgesteld, maar hij blijft wel optimistisch.
3: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
1: En de Monegask Charles Leclerc heeft de grote prijs Formule 1 van Groot-Brittannië gewonnen. Hij reed van start tot finish aan de leiding. De Britten George Russell en Lewis Hamilton werden 2e en 3e. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli had pech en werd pas 16e. De Nederlander Max Verstappen moest opgeven. Het weer vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden en erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Rockwerchter.
5: Kirsten Lemaire.
6: Er staat hier van alles te gebeuren. Je gaat even mee terug naar gisteravond met 21 Pilots op de mainstage. En ik verwacht hier nog een wereldster, want Moby zal meteen langskomen.
5: 4 dagen non-stop live muziek,
4: interviews en sfeer.
5: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en

Why Does My Heart Feel So Bad? Je hoorde Moby en je hoorde hem daarnet. Je zag hem ook daarnet. En je gaat hem straks ook nog kunnen zien. Want je kan vanaf 10:50 naar het volledige concert kijken op VRT Max en op VRT Canvas.

0: Orange toe van Wet Leg. De War on Drugs in combinatie met een zonsondergang. Dat is echt een van de allermooiste dingen om te zien. En dat is ook wat hier donderdag is gebeurd. Toen stonden ze namelijk op de mainstage. Was echt prachtig om te zien. Ik heb de frontman Adam Grant UCL mogen spreken zo net voor het concert. En het was heel duidelijk dat de band hier heel graag is op Rock Werchter.
1: And now we're playing our favorite festival.
0: Is it your favorite?
1: It definitely. This is our third time
0: right.
1: playing Rock Werchter. And yeah, it's just a magical. I think it was the first. Whenever we played it the first time, 2015, it was like the first huge thing we ever played.
0: What do you think that first time? Like, we want to come back here, but you never know.
1: It was just from the second we got on site, it was. It's like a fairy tale. You know what I mean? It's like a rock fairy tale. So
0: a rock fairy tale. The War on Drugs loves Rock Werchter en het publiek houdt uiteraard ook van hen. Geniet mee. Ogen dicht of niet, maar dat zou eigenlijk jammer zijn, want dan zie je de interactie tussen al die muzikanten niet en dat publiek tijdens een Ocean in Between the Waves.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Studio Brussel.
1: Wij zitten hier volop in de laatste dag van Rock Werchter, maar ondertussen is er in Barcelona ook iets aan het gebeuren. De Tour de France die is daar begonnen. En wij hebben een reporter ter plaatse, dat is onze Jonas Maas. Hola Jonas.
2: Hola Kiki, ¿qué tal?
1: Muy bien, jij bent onze ogen en oren in de Tour. Vertel eens, hoe was jouw dag?
2: Goed, vandaag zat ik niet op de motor. Gisteren wel, vandaag moest ik interviews doen. Dus dat is misschien iets minder avontuurlijk, maar ik heb toch de ritwinnaar van vandaag kunnen interviewen, Isaac Del Toro, ploeggenoot van Tadej Pogacar. Ze hebben 1 en 2 gehaald op 1 en 2 vandaag. Remco Evenepoel op 3 in een lastige etappe op Montjuïc, waar gisteren ook al de finish lag. En na vandaag verlaten we Spanje. Ik sta nu trouwens nog in het centrum van Barcelona op de Plaza de Spanje, zoals je hier kan zien, met hier dan de Venetiaanse zuilen voor de mensen die meekijken. Dus het tweede grootste plein van Spanje blijkbaar. Maar morgen gaan we dus weg uit de stad waar de Grand Départ is geweest, Barcelona. En dan trekken we de grens over met Frankrijk.
1: Ja, welke indruk geeft Remco Evenepoel jou?
2: Een goede indruk. Hij is flink afgevallen, 4 kilogram. Hij had zijn power behouden, zei hij. Dan was het vandaag echt een goede test. Want het was een lastige etappe, zeker in het slot. Enkel nog de echte klassementsmannen bleven over. En hij heeft het toch maar mooi overleefd. En toch mooi in het spoor van Tadej Pogacar en ritwinnaar Isaac Del Toro kunnen finishen net voor Jonas Vingegaard. Dus het zal hem wel deugd hebben gedaan, denk ik. Dus ja, ik kijk uit. En hij denk ik ook wel naar morgen, wat toch de eerste bergetappe is in deze Tour. Dan gaan we dus de grens over, dus ook de Pyreneeën over van Spanje naar Frankrijk. Maar er is natuurlijk wel wat te doen over morgen en op de dagen daarna. Want het wordt in Zuid-Frankrijk heel erg warm. We gaan temperaturen richting 40 graden, misschien zelfs wat meer tegemoet. En er zijn daar natuurlijk ook die bosbranden, waardoor morgen die etappe niet wordt ingekort. Ze gaat wel gewoon door. Maar vanaf de grens oversteken met Frankrijk, dan mag er geen publiek meer staan. Dus de reclamekaravaan die zo bekend is in de Tour de France zal ook niet uitrijden daar. Die stopt aan de grens. En het publiek is ook niet welkom om dus de finish mee te maken in Frankrijk, in Les Angles. Omdat er dus grote brandgevaar is en dus kunnen er ook niet de ordendiensten zijn zoals anders. Want die moeten misschien wel uitrekken bij bosbranden die daar gaan uitbreken, natuurbranden. En dus die voorzorgsmaatregel zorgt ervoor dat het dus een speciale etappe wordt morgen.
1: Ja, wordt heel bijzonder. Maar veiligheid gaat natuurlijk voor alles. Nu je nog in Barcelona bent, zou ik zeggen, eet nog wat tapas. Even aansterken. Morgen weer op de motto?
2: Morgen weer op de moto, in de eerste bergetappe van deze Tour. Kijk dus van naar uit. En dan die heel speciale aankomst, zonder publiek uiteraard. Dat wordt ook wel speciaal, denk ik.
1: Oké, merci Jonas. En houd daar vooral veilig.
2: Dag.
1: Dag. We gaan hier nog even terugblikken naar gisteren. Dan heb jij misschien wel de show van 21 Pilots volledig meegevolgd op VRT Max en VRT Canvas. Dat was een vrij indrukwekkende en strakke show. En dat vonden jullie ook. Martien die zei, ja, ik ben nog een grotere fan geworden. That shit is great. Aniek uit Berlaren zei, ik ken het volledige oeuvre van 21 Pilots totaal niet. Maar dit is de Max. Zalig. Jep zegt Wendy, ze hebben er een nieuwe fan bij. Ik ben aan het genieten in bed met mijn kat Rosie. Wow, 21 Pilots awesome. Dat was allemaal gisteravond. Dus ik denk dat ze misschien nog wat extra fans kunnen winnen, want we gaan nog eens terug naar dat moment. 21 Pilots live. Hier zijn ze met Hiddens.

0: 21 Pilots, die hadden het publiek volledig mee. En hetzelfde kan je zeggen van die XX. Daar gaan we zo meteen nog eens naartoe. Daar kan je dan ook weer van genieten. Eerst even dansen tijdens Dua Lipa.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Oh, ja. Meel.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

0: could break my heart.
1: Break my heart, je hoorde Dua Lipa.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: De festivalzender.
3: Live op Roekwerchters.
1: Als ik even achter mij kijk, dan zie ik al die mensen. Je kan ze ook zien. De zon schijnt nog steeds, maar het is nog altijd met wat wolkjes erbij. Dus niet te warm. Eigenlijk gewoon ideaal festival weer vanavond. En er wordt op deze zondagavond genoten van het festival op heel veel plaatsen. Veel mensen die op vakantie ook meevolgen, dat is heel leuk. En in Nederland ook veel muziekfans die volgen. Jeroen uit Rotterdam bijvoorbeeld. Die stuurt gisteren een geweldige dag gehad op Rockwerchter. En nu heerlijk aan het genieten van die livestream. Vanessa uit Dendermonde die zegt, dankjewel voor alle live muziek. Ik puur genieten via VRT Max aan mijn pc met de koptelefoon op. Ik ga je nog wat meer live muziek geven nu van die XX. Het trio is bezig aan hun reunietour. Nadat de drie leden eigenlijk afzonderlijk aan hun soloprojecten hebben gewerkt. Vrijdag stonden ze hier op de mainstage. Jamie XX, Oliver Sim en Romy die hebben echt alles gegeven. Alsof ze eigenlijk nooit zijn weg geweest. Ik moet zeggen dat ik er heel hard naar heb uitgekeken toen. En ik was absoluut niet de enige. Het begon heel rustig. Heel spaarzaam. Die twee iconische stemmen van Romy en Oliver die klonken zo puur en zo herkenbaar. Ook weer op dat grote podium. En dan elke gitaaraanslag die leek je weer zo te raken. Heel diep. En na de emotionele, rustige nummers gingen ze even over op een dansbaar stukje. Dat was heerlijk met nummers uit het solo-repertoire van alle drie eigenlijk. De visuals waren ook heel cool. Moet je nu ook zeker goed in de gaten houden. Het was eigenlijk van begin tot einde genieten. Meezingen, zelfs met de instrumentale stukken. Dus ik neem je heel graag nog eens mee naar vrijdag, naar The XX.

love, love, love.

0: Thank you so much.
1: Sorry, maar dit terughoren en zien geeft mij evenveel kippenvel als eergisteren.
2: Mis niets van Rock Werchter Live.
3: Op VRT Max en bij Studio Brussel.
1: Je hoorde en je zag The XX en Angels. Zo schoon dat het publiek ook de exacte woorden aan het meezingen was. Soms iets sneller dan Romy, want het was een beetje een vertraagde versie. Maar zeker een prachtige set daar. Op de main stage in het donker. Die visuals waren ook heel erg cool. Schitterend, zegt iemand. Fijn dat we dit nog hebben kunnen opnieuw zien. Goed, we gaan naar iets volledig anders. Naar moshpits, naar wilde toestanden. We gaan naar Viagra Boys, want die waren niet te stoppen. En dat wil ik je zeker niet onthouden. Dus laat ons nog eens genieten van die band.

0: van Viagra Boys. Wat een stom op dat concert. En push-ups van zanger Sebastian. Dat zijn volgens mij de enige die hij wel doet tijdens een concert. Push-ups.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf. Tot zo op

0: Brussel.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Huisartsenvereniging Domus Medica is tevreden dat het noodnummer 1733 voor een huisarts van wacht verhuist van Binnenlandse Zaken naar Volksgezondheid. Aanleiding zijn de lange wachttijden bij de noodcentrales tijdens de laatste hittegolf. Daar kwam veel kritiek op. Volgens minister van Volksgezondheid Van den Broeke zullen de wachttijden nu korter worden. En zal de werking voor de huisartsen alleen maar makkelijker maken, zegt Maaike van Overloop van Domus Medica.
2: Dan ligt zowel de organisatie van de wachtpost als de triage van die wachtpost bij dezelfde minister. En dat maakt het voor ons ook makkelijker om te onderhandelen en om te kijken hoe we die wachtdiensten veel beter kunnen afstemmen op de noden van de bevolking en op de mogelijkheden van de artsen.
1: In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben vanavond 5000 mensen het bevel gekregen om te evacueren voor de bosbranden daar. Het vuur breidt uit, het is er heet en droog en er staat een stevige wind. Een bewoner en een brandweerman zijn zwaar gewond geraakt. Het heeft ook gevolgen voor de ronde van Frankrijk, want op zowat 70 kilometer van de aankomstplaats van morgen, Les Ongles, woedt een grote bosbrand. De rit gaat door op hetzelfde parcours, maar zonder publiek op Frans grondgebied. De rit schrappen is voor de organisatie een stap te ver, zegt Christophe Meul in Barcelona.
3: In de geschiedenis van de ronde van Frankrijk zie je dat ze echt wel heel lang wachten om etappes af te gelasten. Hè. Aanpassen, ja. Maar heel veel mensen volgen die wedstrijd op televisie. Dat gaan zij morgen ook gewoon kunnen doen. Maar ze hebben er dus gelukkig wel voor gekozen om de mensen af te raden om naar buiten te komen. Dat is gewoon op dit moment niet de plek waar je moet zijn. Je moet daar de hulpdiensten hun werk laten doen. Het is daar gevaarlijk.
1: Morgen is dat de derde rit. De tweede rit vandaag in de Tour is gewonnen door de Mexicaan Isaac Del Toro. Hij won in Barcelona met goedkeuring van zijn kopman Tadej Pogacar, die tweede werd. Voor Remco Evenepoel, gele trui Jonas Vingegaard, werd vierde. Evenepoel is derde in het klassement. Hij was na afloop wel teleurgesteld, maar blijft optimistisch.
4: Ja, het was mooi om te zien dat ze het zo hebben kunnen afmaken. Uiteindelijk heeft hun ploeg ook controle genomen vanaf dat we het circuit opdraaiden. Dus is het een verdiende overwinning voor UAE. En gelukkig heb ik het van op de allereerste rij kunnen bekijken en niet van op 50 meter. Dus dat is het positieve helaas.
1: En op het WK voetbal zullen de Verenigde Staten tegen de Rode Duivels dan toch kunnen rekenen op hun spits en smaakmaker Balogun. Hij kreeg in de vorige wedstrijd nogthans een rode kaart en een schorsing van 1 wedstrijd. Maar de Wereldvoetbalbond FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. En volgens het tuchtboek is dat ook mogelijk. Juridisch sluitend dus, maar toch bijzonder opvallend, zegt Tom Boudeweel in de VS.
5: Ja, het voelde al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
1: Het weer nog vanavond en vannacht wat wolken. Het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met hoge wolkenvelden. Het wordt erg warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Rockwerchter.
7: Kirsten Lemaire.
8: Over 10 minuten begint Moby aan zijn show op de mainstage. Je kan heel dat concert meevolgen op VRT Max en VRT Canvas. En deze band, dat is ook voor vanavond.
7: 4 dagen non-stop live muziek,
6: interviews en sfeer.
7: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
6: De festivalzender.

0: De absolute headliners die Rockwerchter 2026 zullen afsluiten. Als ik er nog maar aan denk, word ik een beetje zenuwachtig. In de goede zin wel. En nog beter is, jij gaat ook naar het concert van The Cure vanavond. Volg om 10:30 The Cure live op de mainstage hier en op VRT Max. Over 5 minuten neem ik je ook mee naar die mainstage. Daar staat Moby.
1: Studio Brussel.
2: De festival.
1: Op Rockwerchter.
0: Maar eerst neem ik je nog eens mee naar afgelopen donderdag. Toen stond Mumford & Sons op de mainstage met niemand minder dan onze Pommelien Thijs.

0: was prachtig. Pommelina, Mumford & Sons. Maar ik had iets beloofd. Dit kunnen we later nog eens doen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
0: Het is een vroege vogel, Moby. Hij staat er al en we verwachten hem pas over 2 minuten. Maar hij is daar al. Moby, live op de mainstage.

Thank you, thank you, thank you. Kick drum. Allee.

0: Thank you.
1: Volgens mij wordt het wereldrecord kippenvel verbroken hier. We blijven bij Moby op de mainstage. Jullie zijn aan het genieten. Blijf dat vooral doen met klank en beeld. Hier op Studio Brussel. Maar ook op VRT Max en op VRT Canvas.

Lawrence en My Baby van Moby live op de mainstage van Rock Werchter. Kom erbij, hè. Je speelt de ene hit na de andere.

0: Wat een feest is dit.
1: Thank you.
0: Moby, live op Rock Werchter. En jij bent erbij op de beste plek. Op de allerbeste plek voor het staartje van zijn show op de mainstage. Kijk mee, hè. VRT Max, VRT Canvas. Het is echt een heel groot feest.

0: Wat een man, Moby. Hij is extreem dankbaar dat hij hier vanavond op Rock Werchter mocht spelen. Het was dan ook echt een knetterende set. En jij was erbij van op de eerste rij.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: Philippe die stuurt, waar kan ik deze video van dit concert kopen? Want het is zo goed dat ik dit alle dagen wil herbeleven. Miranda die stuurt ook zalig Moby zien van op de eerste rij, maar dan thuis. Dat is echt fantastisch dat we dat gewoon kunnen volgen. Tom die stuurt ook nog Moby for President. Ja, heel veel berichtjes in de app. Dat is wat jullie thuis vinden. We gaan eens even heel dicht naar de mainstage om te kijken hoe dit concert van Moby daar is binnengekomen. Dag Flo, bij wie sta jij?
3: Hey Pien, ik sta nog bij niemand, maar ik ga hier even iemand vastpakken. De eerste, de beste heer. Goedenavond. Hoe was het concert van Moby?
4: English?
3: English. How was the show of Moby?
4: Amazing. Really, really good. Just incredible.
3: What was so good about it?
4: He just like puts everything on the stage. Him and all the other artists. They just leave it all out there. And just the energy from the crowd as well was incredible.
3: Je hoort het. Moby heeft alles op het podium gelaten. Achter mij ook een Polonaise. Dat past niet echt op Moby muziek. Maar bon, ja, we zullen hier zien. Heer, hoe was het concert van Moby? Heel goed, heel goed. Wat was er zo goed aan?
5: Alles.
3: Hoeveel heb je gedanst?
5: Heel veel.
3: Heb je gehuild?
5: Bijna.
3: Bijna? Ik denk dat jouw vriendinnen daar wel een beetje ontroerd zijn. Waren jullie ontroerd tijdens Moby?
5: Dat is niet normaal.
3: Oei, maar waar is je stem?
5: Weet je, daar, in het voorste vak is dat gebleven, joh.
3: In het voorste vak. Wat was er zo goed aan Moby?
5: Dat laatste lied. Dat laatste lied was niet normaal. Ik heb mij gesmeten.
3: Je ziet niet alleen Moby heeft alles gegeven. Wat is jouw naam?
5: Luna.
3: Luna heeft ook alles gegeven. Sorry?
6: Night is als emotion.
3: Ah, night is emotion. Luna, heel veel succes met je stem. En Pien, ik denk dat ik even Luna een beetje ga gaan helpen. Uw stem die ligt daar in het midden?
7: Ja, nog steeds.
3: Oké, dan gaan wij zoeken.
5: Alleen, ik wil even nog een shout-out geven aan mijn papa. Hij heeft mij die goede muziek maken gegeven. Luc, kom er mee. Mag Luc er even bij komen?
3: Luc, shout-out naar Luc. Ja, Luc, wat een goede opvoeding.
6: Ja, zeker wel. Maar heel spijtig, ik moest pissen.
3: Je mag pissen tijdens Moby.
6: Ja, dus ik heb hem daar gezien, dus ik was niet bij mijn dochter. Maar ik heb het beleefd. Het was keigoed.
3: Amai, Pien, ik kan niet geloven dat ik dit mooi familiaal moment heb mogen meemaken. Ik ga daarmee gaan slapen vanavond. Zo schoon dat is. Papa moest pissen.
0: Prachtig vader- en dochtermoment hier na het concert van Moby op Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: Zoveel emoties. We zijn nog maar net begonnen aan die laatste muzikale avond. Maar wel eentje waar je nog heel veel muziek krijgt. We hebben net een heel groot en mooi concert gekregen van Moby. The Cure komt ook nog af op jou. De grote headliner van vanavond gaat de Max worden. En we moeten het misschien ook nog even hebben over Kaat van Stralen. Want Kaat van Stralen, onze Belgische trots, die blijft vinkjes zetten in haar carrière. Vandaag een kers op de taart van ja, een taart die eigenlijk al vol lag. De mainstage van Rock Werchter, die heeft ze mogen openen. Dat heeft ze op deze slotdag fenomenaal gedaan. De boodschap die ken je ondertussen, die is stop met wenen. Kijk mee, luister mee via VRT Max. Dit is Kaat van Stralen, nog eens opnieuw voor jou.

het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene

niet denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, Anton, ga je de mensen leren? Oké, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go. Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mannen. Alsof gevoelens jou te raken. En later, hè? Alsof ik toegeef laatste keer. Wat zie je? Alsof het eigen is aan vrouw zijn. Oké, dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja. We gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op een podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo. Oh, fantastisch. Oké. Hockwechter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen. Denk allemaal aan iets of iemand dat u woedend maakt. Zo kwaad maakt dat je een gat in de lucht wilt slaan.

0: vrouwen zijn.
1: Groot applaus voor de opener van de mainstage vandaag, Kaat van Stralen.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Live op Rock Werchter.
3: Bien de Fran.
1: Welkom, dit is de slotavond van Rock Werchter 2026. Het is eigenlijk de beste plek om een zonnig weekend af te sluiten. Dus ik hoop eigenlijk dat je niet te veel plannen meer hebt op deze zondagavond. Kom er gezellig bij, VRT Max, VRT Canvas of gewoon op de radio. Zo kan je meevolgen, want ik heb op dit moment groot bezoek. Ik heb namelijk de grote bazen van Rock Werchter bij mij. En ook met een klein glaasje bubbels. Herman Schuurman, Snele Bigaré. Hallo.
4: Hi.
5: Hey, hey.
1: Hallo. Hoe gaat het met jullie?
4: Goed. Met jou ook?
5: Supergoed.
1: Ja, supergoed. Ik zei net al, heel fijn om deze babbel met jullie te hebben. Maar als ik jullie dan hier krijg, dan weet ik ook, het is hier bijna gedaan.
4: Ja, dat is donderdag begonnen en plots.
1: Ja, en plots.
5: Het vliegt voorbij. Het zijn allemaal fantastische momenten. En ik denk dat we morgen aan onze postnatale depressie gaan beginnen.
1: Ja. Dat is echt heel mooi verwoord. Maar daar gaan we nu nog niet aan denken. Ik moet nog een beetje bekomen van Moby. Ik stond hier echt te trillen in de studio. Dat wil zeggen dat we eigenlijk wel kunnen zeggen over Rock Werchter 2026. Het was een groot feest. Het moet nog in schoonheid worden afgerond. Vanavond met The Cure. Was het een feest voor jullie?
4: Ik denk dat
5: absoluut,
4: wel.
5: Ja. Absoluut. Zelfs het weer zat mee.
1: Ja.
5: Echt festivalweer, niet te warm, niet te koud. Pinteweer voor de oudere mannen. En eigenlijk een groot feest voor iedereen. Er was veel meer plaats. We hadden een hectare en half bij. En die is eigenlijk heel goed besteed. Ja. Heel veel mensen hebben hun plaats gevonden op het festival. En dat wordt dan ons ook verteld. En dat doet deugd. Dan weet je waarom dat je dingen doet. En dat motiveert weer om het volgend jaar, als het kan, nog beter te doen.
1: Ja, want we hebben vorig jaar die prachtige 50ste verjaardag gehad. Maar je ziet toch wel inderdaad dat Rock Werchter nog steeds groeit, letterlijk dan dit jaar. Supermooi weer inderdaad. En eigenlijk ook niet zo heel veel afzeggingen en zo. Dus weinig klachten eigenlijk.
4: Klopt, ja. Maar het was ook gewoon als je op de wei woont. Allee, ik ben daar een paar keer gaan wandelen en dan zie je eigenlijk gewoon gelukkige mensen. En daar doen wij dat voor.
5: Voilà.
4: We hebben achter het podium gelukkige artiesten. Ook.
5: Ja, het was,
4: en daar gelukkig
5: moet ik
4: mensen.
5: Dat zeggen, het was zo goed dat de mensen vergaten om te zagen.
1: Ah, verlassen. Maar er was dus niks om over te zagen. Zeg, de grootste verandering in het park zelf dit jaar, dat was Club C die verplaatst werd. Mm-hmm. Een stukje verder van de barn. Zijn jullie tevreden met hoe het daar gelopen is?
4: Eigenlijk wel, want je merkt, je hebt meer ruimte. Ik denk ook dat alle andere dingen die er vroeger zo'n beetje tussen gesqueezed zaten, die hebben meer hun ruimte gekregen. De smaakfabriek, de wijnbar die nu Celler noemt. Maar alles komt beter tot zijn recht en dat is wel heel fijn.
1: Ja. Ja. En ook een prachtige nieuwe setting voor het ontdekkingspodium.
4: Mooi, hè? Ja.
1: Met ook echt een prachtige line-up dit jaar. En dan moeten we het misschien ook eens hebben over die grote namen van dit jaar. Het is toch weer een paar bands en artiesten op het affiche dat een beetje een liefdesband met Rock Werchter hebben opgebouwd. The Cure, Pixies ook gisteren in de barn. Mumford & Sons stonden hier voor een vijfde keer. Hebben jullie zelf een hoogtepunt, muzikaal?
5: Oh, dat is zo moeilijk, want ik heb zo weinig gezien. Jammer genoeg.
1: Ah, ja. Wou ik ook nog vragen. Is dat mogelijk eigenlijk voor jou om veel bands te zien?
5: De eerste dag probeer je dat en heb je heel veel goede voornemens. En elke dag gaat dat wat minder, omdat er toch wel een hoop andere dingen te doen zijn die je moet bekijken. Maar dat is niks. Laat de mensen ervan genieten. Wij hebben er eigenlijk een jaar aan gewerkt en daar al van genoten.
1: Ja, en wat heb je dan zoal gezien dit weekend?
4: Ik heb gisteren enkel Gorillaz gezien.
1: Oké. Okay.
5: Ja. Ik heb gisteren heel de set van Gorillaz gezien en ik ben verschrikkelijk blij ermee. En ik ben er ook heel fier op. Ja. En onze vriend was heel goed gezind.
4: Ja. Ja, nee, ik heb daar ook geen tijd voor. En ik heb dat ook losgelaten om dingen te willen zien. Ik heb vanmiddag heel graag naar Westlake mooi kijken. Maar dat is ook weer niet gelukt.
1: Fantastisch.
4: Ik laat dat los.
1: Kijk, VRT Max, alle hoogtepunten. Dus als jullie morgen die postnatale depressie hebben, ga even naar VRT Max, want daar vind je echt heel veel hoogtepunten. Herman, je zegt Damon Albarn was goed gezind. Wil dat zeggen dat je hem hebt ontmoet dan, gisteren?
5: Heel kort. Ja. Maar gewoon iemand die lacht en die zegt, thank you, meer moet dat niet zijn.
1: Oh, voilà. Ja, thank you. Ja, want hij zegt, hij was eigenlijk gewoon terug. En hij heeft gezegd, bedankt om mij hier te hebben. Vraag me zeker nog eens terug. Dus,
5: voilà, sommige mensen nodigen zichzelf uit. Maar prima.
1: Oké, jullie zijn zeer tevreden. Op welke manier gaan jullie deze editie herinneren?
4: Ik denk echt zo dat de zon, de sfeer. Het is woensdag ook super begonnen met, we hadden zo de singalong op de Hive. Nadien de voetbal.
1: Oh,
4: het is die match ook zo super begonnen.
1: Ja.
4: Dus dat heeft de sfeer gezet. En ik denk dat we dat gewoon doorgetrokken hebben. En dat is wel heel fijn.
1: Ja, het is prachtig, hè? Ja.
5: heel simpel, heel veel gelukkige mensen.
4: Ja. Ja. Zeg, misschien geen onbelangrijke vraag. Aangezien er ook heel veel mensen thuis aan het meekijken zijn. Straks nog zullen meekijken naar het concert van The Cure. En die misschien een beetje FOMO hebben en zoiets hebben van volgend jaar. Moet ik er misschien toch wel gewoon in het echt bij zijn. Zijn er al data die ze in hun agenda moeten zetten?
0: Jazeker. Het is ook heel makkelijk om te onthouden. Het is 1, 2, 3 en 4 juli.
4: Oké. 1, 2, 3, 4 juli. Schrijf het op in je agenda en wees er misschien bij. Volgend jaar. De grootste verrassing van dit jaar. Of toch, ja, misschien moet ik het wel echt benoemen als een van de grootste verrassingen. Mumford & Sons, die dan plots de Belgische Pommelien Thijs op het podium haalde voor het nummer Badlands, maar ook voor haar nummer Atlas. Mm-hmm. Wat dacht jij toen je voor het eerst van dat plan hebt gehoord?
5: Eer wie eer toekomt, als je een artikel krijgt in de New York Times, dan word je internationaal gelezen. Ik denk dat zij hun nummer dat ze met Gracie Abrams zouden doen. Ja, Gracie was er niet bij. Ja. Wel, ik denk dat die elkaar gevonden hebben. Doe jij het nummer van Gracie mee? Wij repeteren met jullie jouw nummer, Atlas. En voilà, samen feest. Samen sterk.
4: Ja, dat is toch ongelooflijk. Want ik heb dan gehoord van Pommelien Thijs. Ze stond na het concert hier in de studio om eigenlijk te vertellen, ja, maar ik ben even flabbergasted als al die 80, 90.000 mensen die erbij stonden. En ze zei dan tegen mij, we hebben nog gerepeteerd hier in een soort klein kutje of zo. Hoe is dat juist geweest?
0: Ja, wij waren daar nu niet bij die
5: repetitie. Nee, maar ik heb het wel zien staan, een drum en noem maar op. Ja. Dus dat zijn zo'n goede muzikanten, die repeteren dat twee keer en die kunnen dat.
4: Ja. Voilà. Oké, amai, maar dat is wel de max.
0: En het klonk ook echt goed. Hè?
4: Maar ja, het is een match made in heaven. En een prachtige stunt op de eerste avond van Rock Werchter, waar ook iedereen thuis van heeft kunnen meegenieten. Ja, proficiat. Ik heb mezelf ook super hard geamuseerd. Het was een prachtige editie. Ik stel voor dat we gewoon nog eens gaan genieten van Mumford & Sons en Pommelien en van de rest van deze slotavond.
5: En straks The Cure. Ja.
4: 100%. Herman Schuurmans, Nele Bigarer.
0: Dankjewel.
4: Merci om hier te zijn.

0: Pommelien Thijs en Mumford & Sons.
1: Pommelien Thijs, ladies and gentlemen.
0: Schattig, hè, hoe Marcus Mumford haar naam uitspreekt met het nummer Badlands. Dat was dag 1.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Live op Rockwerchter.
3: In de Frans.
0: Ja, en nu zitten we al op de slotavond en ik neem jou zo graag mee. We gaan straks nog even naar een interview met Paul Kalkbrenner die hier op bezoek was. We gaan live naar Psychonaut, we gaan ook nog naar The Cure. En jij hoeft niks te missen, want je bent er gewoon bij.
4: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
5: Soms is het goed om even te pauzeren.
6: Ook van mij.
4: Ja, een time-out.
7: Headed for the open door.
8: Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
9: Ah, zo'n time-out.
6: What the fuck?
9: Ja, nee, niet zo'n time-out.
10: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
5: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
2: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
2: Life is music.
11: Studio Brussel.
12: 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de buurt van Perpignan, in het uiterste zuiden van Frankrijk, hebben nu al 10.000 mensen het bevel gekregen om het gebied te verlaten wegens de bosbranden daar. De snelweg A9 tussen Perpignan en Girona bij Barcelona blijft afgesloten. En dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
13: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat morgen door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk, wegens de droogte, de hitte en de wind.
12: De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA dat de Amerikaanse spits Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was Balogun geschorst voor de 8e finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd, maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. Volgens de Belgische Voetbalbond is dat in strijd met het reglement. Volgens collega van Sportza Tom Boudeweel, die het WK in de VS volgt, is die beslissing wel juridisch sluitend, volgens het tuchtboek van de FIFA, maar het is toch bijzonder opvallend.
14: Ja, het voelt al een beetje raar aan natuurlijk, omdat je op 30 uur van de wedstrijd tegen België zit. Sportief gezien heeft Garcia zijn plan al klaar zonder Balogun bij de tegenstander. En als Donald Trump een boodschap zet, FIFA bedankt om die great injustice, die onrechtvaardigheid, om die ongedaan te maken, dat voedt alleen natuurlijk maar de speculaties. Ook al omdat hij meteen na de wedstrijd ook zwaar heeft uitgehaald dat FIFA dit moest ongedaan maken, want anders zou hij het toernooi opschorten.
12: En op het WK beginnen Brazilië en Noorwegen op dit moment aan hun 8e finale. Glenn Martens, jij volgt het. Brazilië lijkt de uitgesproken favoriet.
15: Brazilië is alleszins de ploeg met de meeste wereldtitels. 5 wereldtitels, dat is een heel andere palmares dan dat van Noorwegen. Maar Noorwegen kondigt zich toch aan als een meer dan gevaarlijke tegenstander, met natuurlijk de grote ster Erling Haaland. En nu meteen een grote kans voor de Nooren om te scoren. En ze scoren meteen gelijk de 0-1 voor Noorwegen. Berg, die een heerlijke aanval perfect afrond, maar tegelijkertijd ook gevlacht voor voorafgaandelijk buitenspel. Dus mogelijk gaat het feestje niet door. Maar Brazilië, toch een hoge favoriet, dat is een vraagteken. En of dat ze niet op achterstand staan, dat is momenteel ook een vraagteken. En ik denk op basis van deze herhaling dat het net wel buitenspel zal zijn. En dus ontsnapt Brazilië mogelijk aan een achterstand, maar nog even onder voorbehoud.
12: Ja, zometeen te volgen op Radio 1. Dank je, Glenn. Op het toernooi van Wimbledon, tennis is nummer 1 van de wereld. Arina Arina Sabalenka uitgeschakeld in de achtste finales. De Wit-Russische verloor in 2 sets van Naomi Osaka. En zo staat de Japanse voor het eerst in de kwartfinales. Op Rockwerchter is de laatste festivalavond aan de gang. Vandaag en gisteren waren uitverkocht met elke dag zowat 90.000 bezoekers. Er moesten dit jaar opvallend minder mensen verzorgd worden. Dat zegt Mario Huiskens van het Rode Kruis.
3: Deze editie was een normale editie voor ons. Qua temperatuur was het niet te warm, niet te koud. En we hebben ongeveer 5.100 festivalgangers in onze verschillende hulpposten op het festivalterrein en op de camping De Hive mogen ontvangen. Mensen met schaafwonden, splinters, mensen die wat hoofdpijn hadden, zo van die aard, wat blaren en dergelijke.
12: En de afsluiter daarin werkt er op het hoofdpodium vanavond is The Cure. Vannacht wat wolken, het koelt af tot 18 graden. Morgen vrij zonnig met wat hoge wolkenvelden en bijzonder warm tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is nu al een memorabele zondagavond. Het wordt alleen maar beter hoor. Paul Kalkbrenner babbelt zo meteen over zijn set van vanavond. We gaan live naar Psychonaut en ik heb Royal Otis voor jou klaarstaan.
6: 4 dagen non-stop live muziek,
2: interviews en sfeer.
6: Luister, kijk en beleef het live op VRT Max en hier op Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Amai en Paul Kalkbrenner. Ik ga je even moeten meenemen naar een andere plek.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
0: Want zo gaat dat hier op het festival. Concerten blijven doorgaan en ik wil je daarmee naartoe nemen. Bijvoorbeeld naar Nest. Alwaar mijn collega Thomas Michiels met zijn band Psychonauts aan het spelen is. En die klinken zo.

0: Psychonauts. De zware gitaren van de band Psychonauts op het ontdekkingspodium Nest. Dit was hun Rock Werchter debuut.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
2: Tien de Fran.
0: Ja, en je bent erbij. Ze gaan nog een laatste nummer brengen. Dus ik wil je daar graag nog even mee naartoe nemen. Psychonauts.

Geniet nog even mee en als je kan, kijk ook mee via VRT Max en VRT Canvas. Daar zie je dat de fans elkaar omarmen. Dit wordt een mooi moment bij Psychonaut op Rockwerchter.

0: Wat een dijk van een song om hun eerste concert op Rock Werchter mee af te ronden. Dit was Psychonauts. Live op Nest. En hier op Rock Werchter. Ik ben heel benieuwd hoe het zit in het publiek daar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: Want zoals jij het misschien ook wel zag, er waren heel veel emoties in dat publiek bij Psychonauts. En normaal gezien staat onze reporter Flo daar ergens tussen voor een verse reactie. Je hoort vooral nog veel applaus. Dag Flo, bij wie sta je daar?
3: Ja, Phoenix. Phoenix sta hiernaast. Surprise, surprise, een man met lange haren. Hoe was het concert van Psychonauts?
2: Ja, echt geweldig. Echt geweldig. Goeie moshpit, goed crowdsurfen. Echt perfect, echt top. Geweldig.
3: Amai, ik zie het zweet nog een klein beetje glinsteren op je gezicht. Ik ga nog aan een paar andere mensen vragen hoe het was. Goedenavond, hoe was het concert van Psychonauts?
4: Fantastisch.
3: Fantastisch.
4: Ja, ik had ze echt nog nooit gezien, maar ze zijn al 13 jaar bezig. Ja. Het is echt super gaaf.
3: Ah.
4: En het laatste nummer, echt fantastisch.
2: Ik heb een moshpit gestaan, of
4: niet? Nee, ja, ik was er bijna tegenaan, maar net niet.
3: Oh. Mevrouw stond net niet in de moshpit. Hoe leuk, leuk, leuk. De mensen zijn hier trouwens ook nog aan het roepen dat ze meer willen. En onze Thomas staat zo schoon op het podium. Goedenavond, wat vond u van de show van Psychonauts?
5: Ja, supergoed, hè. Dat was echt... echt kanon.
3: Kanon?
5: Kanon.
3: Kanon. Kanon vind ik echt een heel, heel, heel goed woord. We gaan hier nog, die hele grote man hier gaan we vastpakken. We gaan even vragen. Goedenavond meneer, hoe was het concert van Psychonauts voor u?
6: Heel lekker. Wel zijn de nieuwe versie van oude band, nieuwe mensen. Top.
3: Dus ja, u draagt een trui van Tool. Voor u zit een nieuwe versie ervan?
6: Ja, met een beetje toch aparte muziek, meer andere stijlen. Dus ja.
3: Nu. Amai. Ja. Grote, grote woorden.
6: Een tijdje bestaan. Maar dan nog wel nu voor ons.
3: Grote woorden hier, grote woorden. Gaan hier nog eens aan dat jong geweld hier vragen. Sorry, wat vonden jullie van de show van Psychonauts?
7: Ja, ik heb enkel het laatste liedje gezien. Maar het was keigoed. Het was keigoed?
3: Was keigoed?
7: Ja.
3: Oei, maar hier staat een heel enthousiaste mens.
8: Ja, ja. Ja, ja, echt op.
3: Hoe was Psychonauts?
8: Ja, super. Super.
3: Ja?
8: Onverwacht.
3: Onverwacht?
8: Ja. Ja, prachtig, echt.
9: Hey, zijn we allemaal van televisie?
3: Ja, we zijn van de televisie en van de radio. Kijk, Pien, de televisie en de radio komen nu terug naar u. Ah, u wilt nog één ding zeggen.
9: Patsje gehad van dingen. Geen patsje gehad.
3: Ah ja, geen patsje van Studio Brussel. Kijk, Pien, meneer en ik gaan dat hier in orde brengen.
9: Ja, een
3: patsje. Gaat je naar de Cure?
9: Ja.
3: Oké, dan gaan we samen naar de Cure. Salut, Pien.
9: Ja, salut. Allee, kom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
0: Het is vooral live op de slotavond van Rock Werchter. Het is zondagavond, dag 4. En we gaan die in schoonheid afronden. Ja, we hebben net allemaal concertreviews gezien. Maar op dit moment moet jij jou even klaarhouden. Het gaat gebeuren, lieve vrienden. Het is zondagavond, ik zei het al, de slotdag. Je bent erbij. Wat gaat hier gebeuren? Dat is natuurlijk het concert van The Cure. We zitten, denk ik, goed voor een concert van meer dan 2 uur. Je krijgt zo meteen Robert Smith. Zijn schitterende band als een tijdloze hits. Die ga je gewoon kunnen volgen op VRT Max, op VRT Canvas of gewoon op de radio als het makkelijker is voor jou. Cathy die stuurt al bedankt om daarnet Moby uit te zenden. Maar ik kijk vooral uit.
10: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt Aubergine Kwekerij Heurles samen met Eneco...

Wat een zondagavond, hè? Ga nog even iets halen om te drinken. Ga nog heel even snel naar de wc. Want dit wordt een monsterlijk goed concert. En daar is hij, Robert Smith. Ik laat jullie. Geniet.

0: song van The Cure. Je bent erbij hoor, bij dit slotconcert van Rock Werchter 2026. En als je Robert Smith ook wil zien, die klasbak, want hij ziet er nog steeds even iconisch uit. 40 canvas en 40 max.
1: I don't talk much on stage. I know why, because if you want to see me talking rubbish, you can find it everywhere. The next song is a song that we don't play as... Oh, well, we should play it more. This is called Treasure.

Assassination Street van The Cure. Live op Rock Werchter. Annick, die kijkt mee vanuit haar zetel en stuurt: het is fantastisch. Merci dat ik er zo een beetje bij kan zijn. Bert stuurt ook: heerlijk dit. Bedankt om uit te zenden op VT Canvas en VT Max. Kijk mee en zie hoe Robert Smith echt precies niks veranderd is. Zijn stem klinkt ook echt zoals pakweg 40 jaar geleden. Hij heeft een tamboerijn vast en hij heeft er een lap op.

0: Goedenavond, je luistert nog steeds naar Studio Brussel en alles gaat goed. Want het enige wat we nodig hadden is dit concert van The Cure live op Rock Werchter. En Robert Smith wandelt even af voor een kleine hydration break, denk ik. Maar ze zijn goed bezig, hè. Ze sluiten deze prachtige zonovergoten editie af. En het goede nieuws is, jij bent erbij via VRT Max of via VRT Canvas of via de radio. Nog tot 1:15. Zo lang kan jij nog meegenieten van Robert Smith en zijn geniale band hier in het festivalpark van Rock Werchter. En hier troepen generaties samen om al die tijdloze hits mee te zingen. En thuis doe jij hetzelfde, dat lees ik in de app. Johan uit Herentals, die is er ook bij en die stuurt: hallo, ik ben zo blij met deze livestream. Ik had kaarten, maar ik kon er niet meer bij zijn wegens een drievoudige enkelbreuk. 1 week voor Rock Werchter, dikke pech, maar dankzij jullie kan ik toch meegenieten van The Cure. Karin uit Denderleeuw die stuurt: hier wordt een mens toch ongelooflijk gelukkig van. En Cindy stuurt: ik voel mij terug als een 16-jarige op Rock Werchter. En Michel stuurt ook: The Cure bestaat dit jaar 50 jaar. Dat is toch ook iets om te benoemen op Rock Werchter, denk ik dan. Jullie moeten beseffen, zegt hij, dat dit een levende legende is, hè? Daar op die mainstage. Dank je wel dat wij allemaal mogen meegenieten. Ja, kom erbij, hè. We zijn nog wel even zoet. 11:50 is het nog maar, dus er komt nog een heel groot stuk van The Cure. En hij klinkt nog hetzelfde als hoe hij klonk al die jaren geleden. En dat komt omdat Robert Smith nog elke dag oefent. Hij traint zijn stembanden iedere dag door te zingen, dat vertelt hij in een interview. Elke dag. En ondertussen roept het publiek: we want more. Dat is zo. Maar we gunnen hem ook even zijn break, hè. Vandaag markeert trouwens de 8e keer dat Robert Smith met The Cure op dit festival staat, op Rock Werchter. 8 keer. In 50 jaar tijd. En de allereerste keer was in 1981. Vandaag is het, we zijn al 6 juli ondertussen, 2026, dus dat is exact 45 jaar geleden dat ze hier voor de eerste keer stonden. En jij kan nog meegenieten met The Cure live van op Rock Werchter. Ze hebben al een paar ongelooflijke hits afgestoken hier op de mainstage. We hebben Just Like Heaven gehad, A Forest, en daar is die terug. Voor het vervolg, geniet ervan.
1: Away from that and thinking, hang on, hang on.

0: in Bermo.
1: Dorso. Ergonomisch slapen. Studio Brussel, live.

bij de Cure op Rockwerchter. Dit was de Love Cats. Volg mee, hè, via VRT Max, Canvas of Studio Brussel. Voor het laatste kwartier. En dus waarschijnlijk een handvol hits van de Cure. Op Rockwerchter.

0: Boys Don't Cry van The Cure. En daarmee wandelt Robert Smith die grote mainstage van Rock Werchter af. Groot applaus in het publiek. Dit was The Cure. Dit was het dan. En er is iemand bij mij komen staan die het live heeft meegemaakt. Robert Smith op die grote mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rock Werchter.
2: In de Vrouw.
0: Kirsten Lemaire, hallo.
3: Hallo.
0: Wij zagen net nog Robert Smith met toch wel wat emoties.
3: Ja, absoluut. En ik vond dat hij er ook zo frivol bij stond vandaag. Hij heeft heel veel gelachen, heel veel zo mopjes zitten maken. Enfin, op zijn Robert Smith natuurlijk. Maar ik vond het prachtig. En ook het feit zo... Ik stond echt tussen een heel eclectische groep mensen. We stonden daar met wat collega's. Maar naast mij stonden iets oudere mensen. Achter mij een hele groep jonge meisjes die elk nummer woord voor woord aan het meezingen waren. Dus het toont hoe tijdloos The Cure eigenlijk is en hoe ze worden geapprecieerd door een heel breed publiek. En ik vond het een geweldig concert. Misschien voor sommige mensen, het eerste stuk was voor sommige mensen misschien heel veel stukken die ze niet kenden, maar dan was er die break van een minuutje of twee. Dan zijn ze weer opgekomen en dan barstte het eigenlijk helemaal los en werd het een feest en werden zelfs nootjes meegezongen. Want iedereen kent die classics, hè? Lullaby en Friday I'm in Love. En dan gaan mensen gewoon nootjes meezingen. Dus ik vond het eigenlijk een zeer, zeer mooie passage van The Cure. En ik heb de indruk dat ze er zelf heel erg van genoten hebben.
0: Ja, Robert Smith zag er heel vrolijk uit.
3: Hij was super vrolijk. En zoveel lachen en zijn tong uitsteken en dat soort van dingen doet hij wel vaker. Maar ik had de indruk, ik denk voor hen toch ook hier op Rock Werchter staan voor de zoveelste keer.
0: Achtste keer.
3: Ja, dat schept een band met een festival en met je festivalgangers en een publiek dat je door en door begint te kennen natuurlijk. Hè.
0: Ja, en een leuk detail. Bassist Simon Gallup, die droeg een Marcelleke.
3: Ja.
0: En die merkst erop.
3: Ja, we waren eerst aan het kijken van, maar staat dat daar nu echt op? We waren eerst en vooral gefocust op die witte broek. En toen dachten we, wacht, maar daar is nog iets. En dat was dan effectief een truitje van Eddie Merckx misschien. Heeft hij dat hier wel gekregen, net voor ze opging of zo? Ik weet het niet wat het verhaal is achter dat truitje. Maar dat is zeker iets dat we moeten gaan uitzoeken, denk ik.
0: Ja, sowieso. Ik heb aan jou gedacht tijdens Just Like Heaven, want dat is toch echt een van jouw favorieten.
3: Ja, ik hoorde super graag. Dus het begon en ik dacht, en het was vertrokken. Maar eigenlijk, sowieso, het begin, dat middenstuk, heel erg mooie stukken daar ook. Maar dan dat einde, dat was gewoon een aaneenschakeling van hits. En je denkt in het begin, gaan die zo lang spelen? Tuurlijk gaan die zo lang spelen. En je gaat telkens weer zeggen van, ah ja, shit, die was er ook nog. Dat nummer was er ook nog. Dus voilà, ondertussen is het vuurwerk begonnen.
0: Zalig, heerlijk. Ik zou zeggen, blijf hier nog even staan om na te praten over Rock Werchter. We gaan nog eens terugblikken op het moment dat dat Xabian op de mainstage stond.
3: Met Fire.
0: Met Fire. Dat was Fire, net zoals hier achter ons.
3: Voilà,
0: het vuurwerk.
4: We go big now. We go big.

0: Ja, Kasabian op de mainstage. Met Fire. En heel veel moshpits. Dat weet ik ook nog.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Rockwerchter.
2: Pien de Vrouw.
0: Ja, Pien de Vrouw en Kirsten Lemaire die hier nog aan het bekomen is van de set van The Cure.
3: Ja.
0: Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb daarnet Herman Schuurmans in de studio gehad. Die was zo gelukkig met deze editie van Rockwerchter.
3: Ik ben ook heel gelukkig.
0: Ja, heb je hem ervaren?
3: Ik vond het zalig. Ja, eerst en vooral het weer, maar vooral weinig afzeggingen. Er is niks raars gebeurd. Heel veel positieve bands gehoord, veel positieve boodschappen. Dus ik denk, op dit moment is er geen betere plek om te zijn dan Rockwerchter op de hele wereld. Want hier was het 4 dagen lang feest. Mensen waren positief, mensen hebben gevierd. Het was zo'n mooie viering van het leven en van de muziek, dus ik vond het een zalige editie 2026.
0: Oké, 1, 2, 3, 4 juli 2027 zijn we hier terug. Ik wil nog iets zeggen tegen jou, want dit was het dan. Lieve luisteraar, lieve kijker, dit was Rockwerchter 2026 en het was ook heel fijn om jij bij ons te hebben. Dus dankjewel om te luisteren via Studio Brussel, dankjewel om mee te kijken via de stream, dat is VRT Canvas, VRT Max. Dankjewel voor jullie berichtjes ook in de app, dat is heel leuk om te lezen hoe jullie het allemaal ervaren. En dankjewel Rockwerchter voor deze editie. Met een van de hoogtepunten toch wel Mumford & Sons. En ik zou zeggen tot volgend jaar.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Balogun toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de achtste finale tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Balogun toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. De mémoire, ça doit être la première fois que quelque chose de similaire arrive dans une Coupe du Monde.
1: In de buurt van Perpignan in het uiterste zuiden van Frankrijk hebben 10.000 mensen de voorbije avond het bevel gekregen om het gebied te verlaten vanwege de bosbranden daar. De snelweg tussen Perpignan en Girona is nog altijd afgesloten. Dat is een belangrijke route voor het vakantieverkeer van en naar Spanje. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Mensen stapten zelf in de auto op de vlucht voor het vuur en huis en bezittingen achterlatend. Dat gebeurde al voor de Franse autoriteiten de evacuatie gelasten van 10.000 mensen in verschillende gemeenten waar branden woeden. Zij worden naar veilig gebied gebracht. In totaal is dit weekend 2.000 hectare aan bos- en natuurgebied in de as gelegd, in de oostelijke Pyreneeën en daaromheen. Duizenden brandweermensen, blusvliegtuigen en blushelikopters zijn aan het werk. Twee mensen raakten zwaar gewond. De Tour de France gaat vandaag door het gebied waar brand woedt. Publiek wordt er niet toegelaten om de brandweer goed zijn werk te laten doen. En alleen de renners komen in actie. De rest van de tourcaravaan is een dag stilgelegd. Het gevaar is nog niet voorbij. Er blijft extreem brandgevaar bestaan in 7 departementen in Zuid-Frankrijk wegens de droogte, de hitte en de wind.
1: Nog in Frankrijk, in Clermont-Ferrand in de Auvergne, heeft de politie een man van 34 neergeschoten. De man had enkele mensen neergestoken met een mes en wilde daarna een agent aanvallen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Niemand is in levensgevaar. Ook de dader, een man uit Soedan, zou niet zwaar gewond zijn. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Volgens de Franse justitie wijst niets op een terroristisch motief. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar is Brazilië uitgeschakeld in de achtste finales. Het verloor van Noorwegen met 1-2. Een verslag van Glenn Martens.
4: Een uitschakeling die zal aankomen bij Brazilië dat de bal aan Noorwegen liet, maar wel voldoende kansen had om te scoren. In de eerste helft redde Nieland een zwakke penalty van Guimarães. In de tweede helft miste Endrik oog in oog met diezelfde Nieland. Noorwegen had dan wel het balbezit, maar kansen kreeg het nauwelijks. Tot Haaland in de slotfase zijn duivels ontbond en 2 keer scoorde. Eerst met het hoofd, nadien met een harde knal vanaf de rand van de 16. Brazilië milderde nog dankzij een penalty van Neymar, maar kon de uitschakeling dus niet meer voorkomen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 18 graden. Na de ochtend vrij zonnig weer. En temperaturen dan tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Studio Brussel.
6: Dit is het beste van Rock Werchter.
5: De festivalzender.
7: Vergeet dat het zondagnacht is door mee terug te keren naar de vrijdagavond en een uniek concert op de mainstage. Mijn hoogtepunt was de grote terugkeer van die XX in ons land. 9 jaar hebben we daarop moeten wachten. Ze hebben maar 3 albums op hun cv, zijn er dus lang uit geweest en toch vullen ze met gemak de mainstage op. Muzikaal en visueel van het allerstrafste van Rock Werchter 2026. Geniet ervan. Nu ook op de radio. Intro van die XX. Goeienacht.

Een hele goede nacht daar. Je luistert nog steeds naar het beste van vier dagen Rock Werchter 2026. Dat is natuurlijk een hele hoop aan topmuziek. Als je het mij vraagt, mijn hoogtepunt was Mumford & Sons met Little Lion Man. Omdat we toen de langstdurende sit-down hebben gedaan. Maar die heeft mij ook wel het meeste voldoening gebracht. En als mijn stem nu nog wat heet...

Goedenacht, Pien Lefranc hier. En jij luistert nog altijd naar de hoogtepunten van Vier Dagen Rock Werchter. Er is heel veel gebeurd. Er zijn hier fantastische headliners gepasseerd. Vanavond nog The Cure, dat heb je integraal kunnen zien. Maar als ik u één tip mag geven, dan is het van het ontdekkingspodium Nest. Vier jonge gasten uit UK. Ze heten Westside Cowboy. En dit is het nummer Kick Stones, The Boys. Enjoy.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor...

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
3: Studio Brussel, live.

het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene lied.

0: Ik denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, Anton, ga je het de mensen leren? Oké, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go.
1: Stop me niet, stop me niet.
0: Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mannen.
1: Stop me niet, stop me.
0: Alsof gevoelens jou te raken. En later, hè? Alsof ik toegeef laatste keer, wat zie je?
1: Stop me,
0: stop me. Alsof het eigen is aan vrouwen. Oké, dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja, we gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op een podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo, oh, fantastisch. Oké, Hockwerchter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen. Denk allemaal aan iets of iemand dat u woedend maakt. Zo kwaad maakt dat je een gat in de lucht wilt slaan. En dan breken we de wei hier nu al af, want het is de laatste dag. Kunnen jullie dat doen?

0: vrouw zijn.
1: Een heel goeie nacht. Je luistert nog altijd naar het beste van vier dagen. Rock Werchter 2026, fantastische editie. Lekker weer, geweldige concerten gezien. Onder andere dat van Viagra Boys. Die mannen die weten hoe ze een strakke set moeten spelen. Ik stond op de tribunes mee te genieten. En het fijne was dat je van daaruit ook alle circle pits kon zien. Het ging er heel heftig aan toe. En dat is net wat het zo leuk maakt bij Viagra Boys.
2: Dit is het beste van Rock Werchter.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft met de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Paolo Gunn te herzien. Dat melden verschillende Amerikaanse media. De voorbije avond raakte bekend dat Paolo Gunn toch mag spelen tegen de Rode Duivels. In principe was de spits geschorst voor de 8e finales tegen België na zijn rode kaart in de vorige wedstrijd. Maar de FIFA heeft er een voorwaardelijke straf van gemaakt. De Belgische Voetbalbond reageert alvast verbijsterd op de beslissing van de FIFA. Volgens de bond is het besluit om Paolo Gunn toch te laten spelen in strijd met het reglement. En ook bondscoach Rudy Garcia reageert verrast. Hij vraagt zich luidop af of ze bij de FIFA 1 april grappen maken.
2: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril.